0: Toto op 3FM. Je hoorde Africa. Ik heb zo bijzonder veel merchandise. Daar word je bang van. Maar het is ook elke keer als ik hier zit, zeg ik van, oh, nou wat leuk, ik heb weer eens merchandise aan vandaag. Maar het is ook zo. Ik heb niet zo heel veel t-shirts die geen merchandise zijn. Nou, ik dacht, dat is vrij problematisch. Dus, ik ga Jelle's Bandshirt Hall of Fame oprichten. Dat is een plek voor merchandise, omdat ik vind merchandise is altijd een mooi iets, toch? Als je het koopt, dan vond je het een goed concert. Dan denk je, ja, hier wil ik iets van meenemen. Dit is... Ik wil laten zien aan de mensen dat ik hier naar luister. Dit was een vet concert. Ik wil de artiest support. Nou, er zit altijd een verhaal achter. En ik ben benieuwd naar dat verhaal. Wat is jouw verhaal waarom jij die merchandise hebt meegenomen bij dat ene concert? Het is heel simpel. Je kan even een appje sturen via de NPO Luister app. Of bel even 0909-1336. Als jij iets van merchandise hebt. Groot verhaal, klein verhaal, maakt allemaal niet uit. Maar dan kan ik dat verhaal eren in mijn Hall of Fame. Kom er dus even mee door, de NPO Luister app of bel 0909-1336.
1: 3FM. Nee, ga dit.
2: Yo, wij zijn Flair.
3: En deze week zijn wij de 3FM.

0: Raksha, Faith the Short en New Religion.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Ik heb zo gigantisch veel merchandise. Dat is niet normaal. Dus ik dacht, daar moet ik iets mee. Dus ik heb hier een leegstaand kantoortje gepakt. En daar heb ik Jelle's Bandshirt Hall of Fame geopend. Niet voor mijn merchandise. Dat past allemaal nog wel in mijn kledingkast. Maar juist voor die van jou. Voor een artiest waar jij fan van bent. Robin, ik wilde vragen, hoe fan ben je van deze artiest? Maar je hebt een tattoo in zijn handschrift op jouw been staan?
2: Ja. Ja. En deze gast die heb ik leren kennen toen hij meedeed met popronden. Dat is meer dan 10 jaar geleden.
0: Ja, oké. Okay, nee, dan snap ik hem wel. Wat betekent... We hebben het over Jean-Luc Macroy. Wat betekent hij voor jou?
2: Echtheid. Gewoon de manier hoe hij zijn eigen nummers schrijft. Hoe het proces wat hij is doorgegaan van zijn eerste EP's tot wat hij nu uitbrengt. Eurovisie. Hij is altijd zo heerlijk zichzelf gebleven.
0: Dat wel, die toch dan best wel een diverse carrière heeft gehad, eigenlijk als je het zo ziet. Want hij heeft dus Eurovisie gedaan. Hij heeft volgens mij in Jesus Christ Superstar gespeeld.
2: Ja, ja.
0: En al die tijd dacht jij, ja, die echtheid, daar kan ik iets mee, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. En zeg maar, zijn geloof komt erin voor. Kijk, ik ben zelf niet gelovig, maar de passie hoe hij daarover schrijft en erin voorkomt, de verhalen over zijn roots, over zijn opa en oma, over, nou ja, goed, dat soort dingen. Dat maakt de muzikant goed als je je ziel in je muziek kan leggen.
0: En dat kan hij dus?
2: Jazeker.
0: Het gaat over merchandise. Over de merch gaan we het zo meteen even hebben. Maar het concert waar je dit gekocht hebt. Neem me er even mee naartoe. Hoe was dat?
2: Hij speelde in die periode dus in Jesus Christ Superstar. En had dus eigenlijk vrij weinig tijd om überhaupt concerten te geven. En er werd er dus eentje gegeven in het concertgebouw. Heel klein, heel intiem. Super mooi. En ik wist toen net 3-4 weken dat ik zwanger was. Dus dat maakte extra intens. En het is ook een van de weinige artiesten waar mijn vriend en ik samen vaak wel naartoe gaan. Omdat mijn vriend hem ook echt heel goed kon waarderen. Dus af en toe even een traantje weggepinkt. Natuurlijk vol met hormonen. Dus dat.
0: Ja, jij zat daar echt op het hoogtepunt van, zeg maar, emotie. Zat jij daar bij je favoriete artiest?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik kan me alleen maar voorstellen hoe je daar dan moet zitten. Dan even over de merchandise. Die heb je dus daar gekocht. Maar die zwangerschap, die heeft daar nog wel een aandeel in gespeeld, toch?
2: Ja. Ik kwam bij hem aan en hij zei, hoezo heb je zo'n groot t-shirt gekocht? Dus ik vertelde dat ik zwanger was. Echt? Nou ja, goed. Ik bedoel, je kan je wel voorstellen dat wij vaker hebben gesproken dan totdat de eerste keer zou zijn. Dus hij had me gefeliciteerd en zo. Ik zeg, ja, dus ik doe wel een XXL t-shirt, want dan weet ik dat ik hem in mijn zwangerschap aan kan.
0: Niet dat je dan een paar weken later alweer voor een half jaar of een jaar in de kast moet leggen, zeg maar.
2: Ja, dus die zomer, die zwangerschap, is hij vaak aangeweest. En nu draag ik hem dan wel als nachtshirt, omdat hij vrij groot is om die aan te trekken. Maar tijdens mijn zwangerschap kwam dat heel goed uit.
0: Goed, ik ga het shirt hier voor je ophangen in de Hall of Fame. En welk liedje van Jean-Luc Macroy kan ik dan voor je draaien?
2: Worship.
0: Goed, ga ik die draaien. Dankjewel voor je verhaal en een hele fijne nacht.
2: Hetzelfde.

Highblood. Het is 2:30. Tijd om even lekker mee te schreeuwen met je radio. Met die nieuwe van de Opposites. Wat een banger. Dit is Feestje op mijn Graf.

My Blood. Het is 2:30. Tijd om even lekker mee te schreeuwen met je radio. Met die nieuwe van de Opposites. Wat een banger. Dit is Feestje op mijn Graf.

op 3FM hier, de Don't Start Now. Als je bang bent voor schorpioenen en je hebt binnenkort een reis naar België gepland staan, zou ik je radio heel even wat zachter zetten. Het is namelijk vakantieseizoen en we vertrekken met z'n allen echt weer naar de vreemdste landen. En in sommige landen zijn er allerlei dingen die je maar beter daar kan laten. Ja, laten we eerlijk zijn. Zo heeft een Belgische vrouw een van de meest giftige schorpioenensoorten die er bestaat mee teruggenomen naar onze zuidenburen. Super. In Egypte was ze gestoken door de schorpioen. Ze ging naar het ziekenhuis en ze dacht, laat ik het beestje meenemen naar dat ziekenhuis daar. Dan kunnen zij zien waardoor ik gestoken ben. Dan weten zij hoe ze dat moeten behandelen. Nou, zij kreeg de antigif. Dat liep allemaal goed af, gelukkig. Ze nam het diertje weer mee terug in de tas uit het Egyptische ziekenhuis, zodat ze hem dan later in de natuur weer kon uitzetten. Dat was ze eigenlijk alleen wel vergeten. Ja, dus ze kwam in Leuven aan. Ze wilde haar tas uitpakken. En tussen haar vieze onderbroeken ziet ze in één keer die schorpioen weer lopen. Maar, hoe vergeet je dat je nog een schorpioen in je tas hebt zitten? Nou goed, geen zorgen. De schorpioen zit weer veilig in het natuurcentrum. Dus je kan veilig weer naar onze zuidenburen toe.

Ik weet niet of het je bedoeling was om zeg maar nog in slaap te kunnen vallen, maar hiermee lukt het zeker niet. Wat een ongelofelijke zomerbeuker. Sun Club hoorde je en Fiesta bij 3FM. Het is al 10 jaar uit tussen de 2 grootste artiesten ter wereld van dit moment. En toch zijn ze volgens mij nog steeds wel een beetje pissig op elkaar. Taylor Swift en Harry Styles, die hebben 10 jaar geleden een relatie gehad. Die duurde maar iets van 2 of 3 maanden. Nou ja, er zijn wat nummers over elkaar geschreven. Een beetje haat, een beetje liefde. Inmiddels mogen ze elkaar weer en hebben ze wel veel respect voor elkaar. En zoals je vast niet is ontgaan, is Taylor Swift dus laatst getrouwd met Travis Kelce. Nou, was de grootste bruiloft van de eeuw. En 1 gast die stond wel op de gastenlijst, maar kwam niet opdagen. Namelijk Shania Twain. Ze is hele goede vrienden met Taylor, maar kon niet komen. Door wie? Harry Styles. Ja, ze was zijn voorprogramma tijdens zijn grote concertreeks in Wembley Stadium. En daardoor dus niet in staat om naar New York te gaan. Nou weet ik niet of zo'n concertplanning helemaal bewuste sabotage is. Maar toevallig is het allemaal wel weer, hè? En dan had hier... Hè? Oh, nou, er gaat iets niet goed. Even kijken. Nu wel.

Model, you're the High Hopes 3000. Het is de nacht van 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle. En ik heb de allerlekkerste muziek voor jou donderdagnacht meegenomen. Zodat jij die goed doorkomt. Of je nou bewust wakker bent, niet kan slapen, aan het werk bent. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Gezellig dat je erbij bent. Ga ik zo meteen Martin Garrix en Ed Sheeran voor je draaien. Repeat dit na Duke

0: muziek voor jou. Donderdagnacht, zometeen somber. Ook naar je horen voor je onderweg. Eerste stand van het land, dit is het NOS Journaal.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. NTR. Jelle Hofbeek.
0: Het is de nacht van 3FM, mijn luistert. Ik weet niet of jij al een beetje begint in te kakken. Bij mij begint het een beetje te komen, ik weet niet of je het doorhebt.

punt van de dag, hè? Het is een soort van niemandsland. Ik zeg goeienacht, want ik ben nog wakker. Maar goed, als je net wakker bent geworden om te gaan werken, is het goedemorgen. Leuk dat je bij 3FM bent. Laat ik het zo zeggen. Mijn naam is Jelle en ik help je deze nacht door met de beste muziek voor jou. Donderdagnacht. Zometeen Niall Horan, On The Loose, is voor je onderweg. Ook Purple Disco Machine. Ik vind het altijd leuk om van je te horen als je wakker bent op dit punt. Misschien dat je aan het werk bent. Misschien ben je nog wakker. Kun je niet slapen door die plaknacht, want dat kunnen we het gerust noemen. Evert die is erbij, die zegt druk bezig met de graanoogst. Zelfs in de nacht gaan we door. En op de trekker klinkt 3FM. Lekker Evert, ik wist helemaal niet dat het 's nachts doorging. Jonathan die zegt wat een heerlijke muziek is er toch altijd te horen op 3FM. Dat horen we graag. Ga zo door Jelle, thanks Jonathan. Zelf als je erbij bent. En Yveske die zegt kun je de nieuwste van Somber voor me draaien? Ik vind dat zo'n mooi nummer. Dan heb ik heel goed nieuws voor je Yveske, want ik vind dit ook een heel mooi nummer. Je luistert 3FM, allermeeste muziek voor je donderdagochtend en nu Somber. My body isn't ready.

0: Horn op 3FM. Je hoorde On The Loose. Heb jij ook zo'n zin om nieuwe muziek te ontdekken? Dat kan natuurlijk bij 3FM.
1: 3FM Trending Talent.
0: We zitten hier altijd kort op nieuw muzikaal talent. Maar, heel eerlijk, ook wij moeten soms gewoon even voorzien worden van een nieuwe lading talenten. Nou, daarom hebben we bij 3FM Trending Talent in het leven geroepen. Dat is een actie waarbij iedereen zijn of haar muziek naar ons kon inzenden. Met een leuke video op social media. En daar hebben we een selectie in gemaakt. En daaruit zijn nu 10 namen overgebleven. En jij kan bepalen wie 3FM Trending Talent wordt. Dat doe je door naar het TikTok-account van 3FM te gaan. En te stemmen op welke act jij het vetste vindt. Er zijn 2 video's en uit elke video komt een winnaar. En de 2 winnaars battelen hier tegen elkaar in de livebox. Stemmen kan tot en met 22 juli. Dus stem snel via @NPO3FM op TikTok. En als ik je een tipje mag geven, Marieke Schenk is wel hier.

0: dit is zo steengoed. Ik wilde bijna zeggen, het is Imagine Dragons. Maar het is 3FM talent Joshua Peter die je hoorde met Inside My Mind.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Hoe is jouw nacht tot nu toe? Nou, vast niet heel veel slechter dan die van Joris. Toch, Joris?
2: Nou, dat hoop ik niet, nee.
0: Nee, wat is er nou gebeurd?
2: Het begon eigenlijk als een hele leuke avond, maar het eindigde met autopech en iets waarvan de wetenschap zei dat het heel duur... Ja, allemaal abracadabra-taal waarvan ik dacht, het klinkt heel duur allemaal.
0: Ja, want jij was op date geweest en je had net je date afgezet en toen stopte je auto ermee.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Super. Bel je dan nu ook vanaf de zijkant van de weg of ben je inmiddels gelukkig wel...
2: Nee, de ANWB is al geweest, heeft me weer weggesleept. Toen begon die weer te piepen en toen zijn we toch maar naar een garage toe gereden. En de ANWB heeft me wel netjes afgezet, dus dat is wel lief van hem.
0: Oh, dat is wel lief. Maar jij was dus onderweg naar huis vanaf je date en in één keer stop je auto ermee?
2: Ja.
0: En dat wordt heel duur?
2: Het stond heel duur, want er zijn allemaal woorden die ik niet kende, zoals bakolie, vloeistof en apparatuur, weet ik veel. Ik snap wel zo goed wat die mensen dan allemaal zeggen.
0: Nee, die herken ik wel. Zoals mensen weten of het vervangen van bakolie, vloeistof en de carburateur duur is, dan mogen ze zich even melden in de NPO-luisterapp. Dan kunnen we even kijken of we jou nog kunnen geruststellen voor vannacht.
2: Ja, nou ja, dat hoop ik dan, dat het geruststellen wordt.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat kan ik je niet garanderen, sorry.
2: Nee.
0: Maar goed, je bent inmiddels wel gewoon weer veilig thuis. En de date was wel leuk? Laten we het dan positief aangeven. De date was wel leuk?
2: Zeker. Ja, de date was heel leuk. Echt een leuk meisje. En we hebben gewoon fijn gepraat over hoe we nu naar elkaar kijken. En dat we elkaar heel erg leuk vinden. En dat vind ik een hele fijne, leuke conclusie.
0: Kijk, dat is fijn om te horen. Hoop ik dat succesvoller is dan je auto.
2: Ja, ik hoop het ook. Bedankt, Jelle.
0: Fijne nacht, Joris. Dankjewel.
2: Jij ook. Hoi.
0: Doeg.

0: Diana Spyro bij 3FM, je hoorde Material Lover.
1: De grootste karaoke van Nederland.
2: Het is 3:30 geweest. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ondanks dat ik gewoon echt goed heb geslapen afgelopen dag ben ik zo moe. Ik begin in één keer helemaal in te kakken. Geen zorgen, ik heb daar een perfecte oplossing voor. Namelijk de grootste karaoke van Nederland. Je krijgt altijd weer net weer wat meer energie als je gewoon even keihard meeschreeuwt met je radio, toch? En ik dacht, ik wijd deze toe aan alle mensen die niet kunnen slapen vanwege de warmte, of alle mensen die op een manier last hebben van de warmte. We gaan even lekker afkoelen. En de keuze is... Oké, je snapt zo meteen waarom ik nu aan het lachen ben. Doe je dit op de manier zoals heel Nederland het doet? Of doe je dit op mijn manier? Mijn manier om even af te koelen is optie A. Ja, ik weet niet. Ik luister dit in de zomer. Ik vind het heerlijk. Ik krijg het hier koud van. Wham, Last Christmas. Optie A in de grootste karaoke van Nederland. Of ga je voor optie B? Ja, een betere zomertrek kun je bijna niet bedenken. Toch Wild Styles en Niels Geuzebroek. Year of Summer. De keuze is aan jou. Waar zing je lekker erop mee? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Stuur even een berichtje. Optie A is dus de verkoelende Wham!

ook Year of Summer. Je kon stemmen via de NPO Luister app. Ik zie een hoop berichtjes voorbij komen. Niek die zegt, oh, kerst kan voor mij niet vroeg genoeg beginnen. Doe mij maar optie A. Ronnie die zegt optie B. Ronja die zegt absoluut geen A. Dus dat is ook optie B. En Renzo die zegt, doe maar Year of Summer. Anders heb ik Wemageddon nu al verloren. Mocht je het niet weten, Wemageddon is een spelletje waarbij je in de maand december probeert om zo lang mogelijk Wham! Last Christmas niet te horen. Het liefst in elk geval tot, zeg maar, kerst niet. Zodat je hem dus helemaal niet hebt gehoord. Nou, Renzo, ik heb goed nieuws voor je. Dat ga je voorlopig nog niet verliezen, want Wild Tales heeft gewonnen.

0: hoorde This World's Our Home.
1: Dit is echt een topnummer, hè? Maar hij kan dus nog veel meer. Ik was laatst even aan het scrollen op internet en toen kwam ik een filmpje tegen waar hij een cover zong van Hurt van Johnny Cash.

Dit is dus 6 jaar geleden. Douwe Bob die Hurt van Johnny Cash covert. Nou weet ik dat hij regelmatig naar 3FM luistert. Dus Douwe, als je op dit moment luistert... volgens mij is het wel weer eens tijd voor een nieuwe Johnny Cash cover. Ja, toch?

0: Jay Snake, Justin Bieber, Jordan, Let Me Love You bij 3FM. In de studio, Joeri Zijderveld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Helemaal uitgeslapen, fit, ready to go.
1: Jelle, ik heb 6,5 uur geslapen. Ik sta te pompen.
0: Ja, jij bent er helemaal klaar voor, hoor ik al. Dat worden twee hele drukke uren.
1: Nou, je wil niet weten. Nee, ik heb ook al koffie op. Ja, ik heb er zin in.
0: Nou, dat wordt één groot succes. Wat ik mij nou afvroeg, hè, want jij wordt binnenkort vader.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: In de meeste gezinnen is dan natuurlijk de discussie, wie wordt 's nachts wakker om de baby eten te geven. Is dat bij jullie thuis een discussie met jouw ritme?
1: Nou, met mijn ritme, ja, ik ben toch 's nachts altijd wakker. Dus wat dat betreft, als ik een keer niet show maak, dan doe ik denk ik de luiers. Want de voeding, dat moet mijn vriendin natuurlijk.
0: Ja, oké, dat kun jij niet doen.
1: Ja, ik kan het wel proberen, maar...
0: ja. Nee, ik vroeg mij dat in één keer af. Ik dacht, hoe zou... Ja, bij de meeste mensen is dat natuurlijk vrij logisch, maar...
1: Nee, ja, ik denk dat het een beetje 50-50 zal gaan. Maar ja, het komen we in dat hele oude gesprek. Het zwaarste zal toch wel op mijn vriendin komen te liggen met de borstvoeding en zo.
0: Ja, daar kun jij gewoon
1: niet in helpen. Kan ik gewoon helemaal niks aan doen.
0: Nee, dat had niet zo mogen zijn. wat is er zo meteen allemaal te horen op 3FM?
1: Nog meer tips over het ouderschap en natuurlijk Bronski Beat en Small Town Boy.
0: Zo, ja, die heb ik lang niet gehoord.
1: Och, lekker, ja.
0: Die is lekker, ja. Dat is goed opstaan. Zometeen dus Joeri Zijderveld. Ook muziek van Shakira en Bruno.

0: na 4 uur. Een hele goede morgen. Zometeen beginnen we met Alex Warren, Passenger.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ben je een jaloers type? Heeft veel nadelen natuurlijk, maar het heeft ook één groot voordeel. Wat dat is, vertel ik je zometeen na Alex Warren. Dit is Passenger.

Small Town Boy, Bronski Beat. Mocht je jaloers zijn, dan kan dat een heel groot voordeel hebben. De drie gasten van Temper City, ze zijn jaloers geworden, want ze schreven al jaren en produceerden ook al jaren voor andere artiesten. Ze hebben meer dan 100 succesvolle liedjes uitgebracht. En nu hebben ze voor het eerst gedacht, we gaan zelf muziek uitbrengen. Het is time to shine. Ze hebben ook meteen alles zelf gedaan. Ze hebben nieuwe muziek geschreven, ze hebben het geproduceerd, ze hebben het uitgebracht. Allemaal onder de vlag van Temper City. Oftewel, alles is voor Bassie. Alle centen gaan die kant op. Nieuwe muziek op 3FM en een nieuwe band ook. Temper City heten ze. Dit is Self-Aware.

0: samen met Burna Boy. Je hoorde Die Die.
1: BFM.
2: Juri Zijderveld.
0: Een hele goedemorgen, Juri Zijderveld. Op de plek van wie eigenlijk? Sebastiaan Okhuizen. Die ga je...

Dus nu Joeri Zijfveld. Hallo. Je mag altijd een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Alice, die is ook al wakker. Die is vroeg begonnen met bloemboeketten maken, zegt ze. Zodat ze op tijd kan wegbrengen alles. En 's middags gewoon lekker van de zon kan genieten op het water. Alice, heerlijk meid. Groot gelijk hoor. Lekker vroeg beginnen.

Schobbe is op het Leidseplein. Nou, lekker bezig, Fabian. Super. Hey, ik heb het idee, als je nou een hele grote 3 schropt op het Leidseplein daar, dat zou top zijn. Kunnen we weer een beetje marketingbudget bezuinigen. Thanks, Fabian. Dit is Elf.

0: Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend aan het worden. Mocht je ook lekker vroeg naar bed zijn gegaan, net zoals ik, dan heb je misschien gemist dat Argentinië-Engeland is geweest. De WK halve finale. Engeland lag heel lang op 1-0 voorsprong. Totdat de Argentijnen wakker werden, ja, dat kennen we van ze inmiddels. In de 85ste minuut scoren ze de 1-1. En vervolgens ook nog eens binnen de normale speltijd een 2-1 met een assist van Messi. Ze hebben toch gewonnen, die Argentijnen. Dus die gaan door naar de finale. Maar goed om te weten, geen vieze spelletjes, geen vieze voordeeltjes vanuit de scheidsrechters. Ze waren wel echt gewoon de eerlijke winnaar. Het was echt een hele goede pot. Dus als je tijd hebt om die terug te kijken, of de samenvatting is ook een hele goede om terug te kijken. Argentinië-Engeland, dus 2-1 voor de Argentijnen. Mocht je in regio Midden wonen, bijna goed nieuws. Want je kijkt uit naar de vakantie, nog één dagje overleven. Laat even weten wat jouw plannen zijn via de NPO Luister-app. Maak me maar jaloers. Ik werk de hele zomer door tot aan mijn ouderschapsverlof. Maak me maar jaloers. Kom maar op. En je wordt ook wakker met het nieuws. In Amerika. Ja, dat is toch een bizar land. Er is nou weer bizar nieuws daar. Er is een jongen van 4. Die heeft zijn 2-jarig neefje doodgeschoten met een pistool dat in de auto lag. What the fuck? Ik dacht dat GTA 6 pas in november uitkwam.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
4: Nieuw on Free FM. Seth, de laatste zomer. Met 3FM ontdek je nog.

0: Ja, hallo.
1: Met Joeri, 3FM.
2: Hey, Joeri.
1: Hey, je zit in een onverwachte quiz.
2: Oh, shit man, super bedankt. Maar weet je wat is, ik moet net beginnen met werken.
1: Oh, Alza.
2: Nee, ik moet echt naar binnen, ik moet echt nu naar binnen.
1: Nee, Alza.
2: Ja, serieus.
1: Ik ga gewoon beginnen.
2: Nee, ik moet echt naar binnen.
1: Jawel, Alza, Alza. Op welke planeet duurt één dag 116 dagen op aarde?
2: De hemel.
1: Nee. Venus. Oké. Van welke band is Alex Turner de zanger?
2: De Jacksons.
1: De Jacksons.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Zangeres Pink Panthers, haar artiestennaam is geïnspireerd op de filmreeks Pink Panther.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Zangeres Pink Panthers, de artiestennaam, is geïnspireerd op de filmreeks Pink Panther.

en Ruth, lang niet gehoord, dus bij deze op 3FM. En er is nieuwe muziek van Tovlo, wat in principe heel leuk is, maar ook van de geniale Stromae. En als er muziek uit is van Stromae, ja, dan ben ik er als de kippen bij. Want Des Fleurs, zo heet het liedje, daar heeft hij aan meegeproduceerd. Hij is ook zelf te horen, wat vrij bijzonder is natuurlijk. Want Stromae brengt niet zo vaak muziek uit en is al helemaal niet zo vaak te horen op muziek. Maar ik wil het vooral met je hebben over de productie. Want je hoort dat het geproduceerd is door Stromae. De klapjes, de beat, alles komt eigenlijk overeen met een liedje wat op zijn laatste album staat. Het is niet één op één, dus ik ga niet helemaal één op één alles vergelijken, maar ik ga het liedje Mauvaise Journée, ik hoop dat ik het goed uitspreek, van Stromae, wel even aan je laten horen, want het sausje van Stromae, dat ga je zo meteen terug horen in die nieuwe plaat van Tovlo. Dit is de productie van het liedje, van Stromae dus, van zijn album. En let op de klapjes, let op de gekke beat.

0: aan de vakantie, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Nog één dagje werken.
0: Oh, een hele goede morgen. Nog 3 ritjes, toch?
1: Ja, zeker.
0: En dan zit jij in de wagen als kipchauffeur. Langzaam aftellen naar je vakantie. En dan zie ik jou voor me dat je dan in die vrachtwagen zit. En af en toe dan droom je eventjes weg naar dat beeld van vakantie. Je gaat naar Zeeland. Waar dromen we dan naartoe, Robin?
1: Camping Schelderhoord.
0: Camping Schelderhoord. En hoe ziet de camping eruit?
1: Dat weet ik niet, want het is de eerste keer dat we er naartoe gaan.
0: Oké. Maar waar kijk je naar uit dan? Als je in Zeeland bent, je zit daar misschien wel met een pilsje in je hand. Of waar gaan we naartoe?
1: Waar gaan we naartoe? Lekker voor de caravan zitten, pilsje in de hand, barbecue erbij, wandelen op het strand s'avonds.
0: Oké, wandelen op het strand s'avonds, lekker zeg. Met de kids?
1: Jazeker, en de vrouw.
0: Ja, en de vrouw. En wat ligt op de barbecue? Ik zit nog even, je zit in je stoel, ja, lekker.
1: Even kijken, wat gaan we doen? Scherslik, kipspiesjes, speklappen.
0: Heerlijk, wanneer ga je weg?
1: Volgende week ben ik nog thuis en de week daarna gaan we een week op vakantie.
0: Oké, heel goed. Nou, het is komende anderhalf week sowieso nog goed weer in Zeeland. En bovendien, het is altijd goed weer in Zeeland. Hè. Het kan nooit missen.
1: Nee.
0: Heel veel plezier daar, Robin. Ik dacht, ik heb je toch aan de lijn. Dus ik bel nog eventjes. Ik draai nog eventjes een zomers plaatje voor je om alvast in de stemming te komen.
1: Is goed.
0: Kan je die laatste 3 ritten gewoon rustig aftellen en kun je die vakantie nog beter voor je zien?
1: Gaan we doen.
0: Werk ze daar.
1: Yo.
0: Bruno Mars, dit is Risk It All op 3FM.

0: Zometeen hoor je The Killers, Mr. Brightside, maar ook Oscar and the Wolf en S10, die prachtige, komt voorbij.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden.
2: 3FM. Hallo NCRV. Jury Zuiderveld.
0: Ja, met zometeen een liedje op 3FM waar ik de tranen van in mijn ogen kreeg. Niet omdat het slecht is, nee, het is gewoon een heel mooi liedje. Je hoort zometeen welke het is na The Killers.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Oscar en de Wolf en S10 hebben een liedje uitgebracht waarvan ik de tranen van in mijn ogen kreeg toen ik het voor het eerst hoorde. Want S10, moet je weten, verloor vorig jaar de broer die onder verdachte omstandigheden van de vierde verdieping is gesprongen en overleden. Had waarschijnlijk met drugshandel te maken. Maar goed, het is een ongelofelijke heftige periode geweest voor S10. En ze mocht schuilen. Ze mocht schuilen bij de zanger van Oscar en de Wolf. En dat is een heel bijzonder verhaal. Want dat gevoel in een diep put zitten en bij iemand mogen schuilen, dat ken je vast wel. En dat is prachtig vastgelegd in dit liedje. Wat ze samen hebben gemaakt daarna. Het zijn Oscar en de Wolf en S10. Nieuwe muziek op 3FM. Safe and Sound.
2: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

0: Pogacar die staat bovenaan. Pogacar, Pogacar, Pokémon, Pikachu, ik weet het niet. Het is geen Nederlander, dan ben ik al gauw weg. Veel plezier als je daarna gaat kijken. Verder ook vandaag, de Zwarte Cross gaat van start met op het programma vandaag. De Vaccines, Crazip, Within Temptation en Russo. Heel veel plezier, Bo van de productie. Jij gaat ook naar de Zwarte Cross morgen, toch? Een dagje.
1: Ja, ja.
0: Welke act ga je het meest naar uitkijken?
1: De Hilly Billy Moonshiners.
0: Wie?
1: Ja, dat is een Amerikaanse band en die maakt van popmuziek country covers. En dat was bij Constantie zo geweldig leuk. Gewoon iedereen ging helemaal uit zijn plaat.
0: Oh, wat
1: daar
0: leuk.
1: Heb ik heel veel zin in.
0: Het is eigenlijk een beetje zoals vroeger de Baseballs deden met Rihanna.
1: Oh, ja.
0: Die Umbrella's, maar dan in country jasje, doet zij het. Oh, wat leuk. Veel plezier daar.
1: Ja, dank.
0: Veel plezier. Sowieso veel plezier als je naar de Zwarte Cross gaat vandaag. Het wordt voor heel Nederland trouwens flink warm weer vandaag. Temperaturen tot 30 graden. Als je er nou helemaal klaar mee bent met al die temperaturen tot 30 graden. Vroeger werd er dan geroepen van, joh, ga lekker naar de bioscoop. Maar je hoort steeds vaker dat de bibliotheken ook verlichting en verkoeling bieden. Dus je kan ook naar de naar de bibliotheken gaan. Ik was daar van de week. Ik denk, ik ga het een keer uitproberen. 3 keer raden hoe de airco daar klinkt.

0: Hey, dit is Armin van Buren.
1: Hoi, ik ben Lavine Michelle.
2: Ik ben Gers Verdoel.
3: Hey, Raccoon hier.
4: Suzanne Freek hier.
5: Hallo, Gerard Joling hier.
6: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch jongens?

goedemorgen. Misschien vind jij andere muziek wel veel leuker. Dat kan natuurlijk. En dan heb je zometeen de kans om een liedje aan te vragen op 3FM. Dat kan via de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet hebben, je kan dat appje nog even downloaden. Ik geef je wel de tijd om dat te doen. Je mag ook bellen. Ik geef je zometeen het telefoonnummer. Eerst, ik ga het je niet te makkelijk maken namelijk. Ik wil je brein al een beetje activeren, zo in de vroege ochtend. Word je ook al lekker wakker van. We zoeken namelijk een liedje dat voldoet aan de volgende 3 eisen. Dus ik ga niet alle sluizen opengooien. Het moet voldoen aan de volgende 3 eisen. En ik ben benieuwd waar jij mee komt. Het moet sowieso Engelstalig zijn. Je moet erop kunnen dansen. Geen langzame muziek dus. Dus het moet een beetje uptempo zijn. Zo lekker even wakker worden in de vroege ochtend. Engelstalig, dansbaar. En het moet elektronisch zijn. En dat kan in de breedste zin van het woord. Gewoon, ja, ik heb al veel gitaren die onderweg komen. Vols bijvoorbeeld zometeen. Dus gewoon een beetje in de elektronische hoek zoeken we iets.

goedemorgen. Misschien vind jij andere muziek wel veel leuker. Dat kan natuurlijk. En dan heb je zometeen de kans om een liedje aan te vragen op 3FM. Dat kan via de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet hebben, je kan dat appje nog even downloaden. Ik geef je wel de tijd om dat te doen. En je mag ook bellen. Ik geef je zometeen het telefoonnummer. Eerst, ik ga het je niet te makkelijk maken namelijk. Ik wil je brein al een beetje activeren. Zo in de vroege ochtend word je ook al lekker wakker van. We zoeken namelijk een liedje dat voldoet aan de volgende 3 eisen. Dus ik ga niet alle sluizen opengooien. Het moet voldoen aan de volgende 3 eisen. En ik ben benieuwd waar jij mee komt. Het moet sowieso Engelstalig zijn. Je moet erop kunnen dansen. Geen langzame muziek dus. Dus het moet een beetje uptempo zijn. Zo lekker even wakker worden in de vroege ochtend. Engelstalig, dansbaar. En het moet elektronisch zijn. En dat kan in de breedste zin van het woord. Gewoon, ja, ik heb al veel gitaren die onderweg komen. Vols bijvoorbeeld zometeen. Dus gewoon een beetje in de elektronische hoek zoeken we iets. Oftewel, Engelstalig, het moet dansbaar.

goedemorgen. Misschien vind jij andere muziek wel veel leuker. Dat kan natuurlijk. En dan heb je zo meteen de kans om een liedje aan te vragen op 3FM. Dat kan via de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet hebben, je kan dat appje nog even downloaden. Ik geef je wel de tijd om dat te doen. Je mag ook bellen. Ik geef je zo meteen het telefoonnummer. Eerst, ik ga het je niet te makkelijk maken namelijk. Ik wil je brein al een beetje activeren, zo in de vroege ochtend. Word je ook al lekker wakker van. We zoeken namelijk een liedje dat voldoet aan de volgende 3 eisen. Dus ik ga niet alle sluizen opengooien. Het moet voldoen aan de volgende 3 eisen. En ik ben benieuwd waar jij mee komt. Het moet sowieso Engelstalig zijn. Je moet erop kunnen dansen. Geen langzame muziek dus. Dus het moet een beetje uptempo zijn. Zo lekker even wakker worden in de vroege ochtend. Engelstalig, dansbaar. En het moet elektronisch zijn. En dat kan in de breedste zin van het woord. Gewoon, ja, ik heb al veel gitaren die onderweg komen. Vols bijvoorbeeld zometeen. Dus gewoon een beetje in de elektronische hoek zoeken we iets. Oftewel, Engelstalig, het moet dansbaar zijn en elektronisch. Kom maar door via de NPO Luister-app. Wat kan ik voor jou draaien in die hoek? Je mag ook bellen 0909-1336. En dan spreek ik je zometeen na de weekend.

Walls en Mountain at My Gate. We zoeken een liedje wat Engelstalig is, dansbaar is en elektronisch. Komt iemand binnen met Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Het is Engelstalig. Het is ook... die zocht ik. Het is dansbaar, ja, zeker. Maar het is niet elektronisch. Nee. Kom maar door, ik geef u nog 3 minuten de tijd. Voor een liedje wat Engelstalig is, wat dansbaar is en wat elektronisch is. Je mag bellen 09...

0: wat Engelstalig is. Het moet dansbaar zijn en elektronisch. Jacob Jelle Tuma, goedenacht.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, jij komt met een hele goede inzending. Maar hoe kom je hier nou ineens bij?
1: Nou, ik heb dat gezien. De wereld draait door. En ik vond dat zo machtig. Hè. Als je die kathode bij hebt. Die uithaal en dat muziek. En die rost op die muziekinstrumenten. Ja, ik vond hem helemaal geweldig.
0: Ja, het is echt...
1: Dus toen jij zei van elektronisch en Engels. Ja, ik denk aan deze. Ja, je moet ervan houden. Maar ik vind hem helemaal geweldig.
0: Hey, aan het enthousiasme geen gebrek, Jacob Jelle. Wat heerlijk. Je hebt het over Matthijs gaat door. Het was niet de wereld. Ja. Ik heb het even opgezocht. Dat is dat tv-programma wat van Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk was. En daar waren eigenlijk altijd vette live optredens. En dit is er eentje van Colin Benders. Dat is zeker elektronisch. Want wat voor apparaat was dat? Kan je het omschrijven wat je hebt gezien?
1: Ja, synthesizer-achtig iets. Hij had allemaal boxen eromheen. En ja.
0: Hij maakte eigenlijk live daar elektronische muziek. Hè? Dus hij gebruikte het wel echt als instrument. Dat maakt het wel heel vet. Welk liedje gaat het om?
1: I Feel Love.
0: I Feel Love. Ja, het is dus... Ik heb hem erin staan. De live-opname van Matthijs gaat door. Dus ik ga hem voor je draaien. Want nog eventjes de dubbelcheck. Is het elektronisch? Jazeker. Engelstalig? Jazeker. En is het dansbaar? Oh, jazeker. Zeker weten, zeker weten. I Feel Love. Dus het is een cover van Colin Benders en Cato van Dijk. Thanks, Jacob Jelle.
1: Is goed.
0: Jojo.
1: Groetjes. Hoi.
0: Blijf voorzichtig. Hoi.
1: Joe.

Shawn Mendes en I Feel Love bij Matthijs gaat door. Ja, geweldig. Er zijn zoveel covers opgemaakt. Het origineel komt van Donna Summer en natuurlijk Giorgio Moroder. Zegt Roelof ook, die zegt ja, ik blijf het origineel toch eigenlijk beter vinden. Nou, het maakt niet uit. Sam Smith heeft er ook ooit een cover opgemaakt. Is ook gewoon fucking goed. I Feel Love hoorde je op 3FM en nu Direct met Through the Looking Glass.

0: komt een bericht binnen van Clarianne over een ochtendshowactie. Zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend. Dat gaat over kaartjes. Ja, dat klopt. Als je op vakantie gaat, let op, want je moet een kaartje sturen naar de ochtendshow. Daar kun je concertkaartjes mee winnen. Hoe dat zit? Wijnand, leg jij het zo verder uit?
1: Ja.
0: Oké, zometeen in de ochtendshow meer informatie over die actie.

0: Stress Out hoorde je op 3FM. En zometeen beginnen Wijnand en Jamie met Somber Homewrecker.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. 3FM.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: discounter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: 3FM.
4: Ja, mocht je op het punt staan om op vakantie te gaan,
5: dan is er één ding wat je echt niet moet vergeten om mee te nemen.
4: Wat het is, je hoort het zometeen hier. Goedemorgen, dit is Samber.

0: goedemorgen, Samber en Homewrecker 3FM.
1: 9 over 6.
0: Yes, yes.
1: Yes, yes. Jij kijkt er naar uit, hè?
0: Oh, ik heb het gezegd. Ja, dit is heel stom, maar ik heb ook heel erg zin nog in deze aankomende 3 uur. Want ik vind het hartstikke gezellig. Maar het, je weet gewoon,
1: iedereen
0: als het de laatste dag is van je laatste werkdag is, ja, voor je vakantie, dan ben je gewoon aan het aftellen. Dat is gewoon zo.
1: Ja, echt lekker. Ja. Voor ons, wij pakken regio midden mee en dan begint dus officieel vrijdag de vakantie. Jamie is er morgen niet. Dus die is nu al bezig aan haar laatste dagje.
0: Ja.
1: Ik zie het niet aan je. Het is niet dat je hier binnenkomt en denkt van, nou nee, het is allemaal zwaar het leven.
0: Ik ben hartstikke gefocust. We zitten daar. We hebben er energie in. Ja, zeker. Hey,
1: goed dat jij er ook weer bij bent. Of je nou vakantie hebt of niet. En zeker als je nu luistert tussen 6 en 7. De elite troepen van 3FM. Zo noem ik alle luisteraars die er nu bij zijn. En jou dus ook. Je kan je daarvoor registreren. 3FM.nl/voorhoede. Dat is de naam die we de club geven. En voorhoedelid Anko is ook al wakker. Die stuurt al gelijk een berichtje. Morgen jongens. Onderweg naar het zuiden voor een lang weekend in Limburg. Heerlijk eventjes. Fijne show. Merel is er ook bij. Die zegt vanavond eindelijk naar de weekend in de arena.
0: Cool.
1: Oh joh, wat vet zeg.
0: Ja.
1: Lang naar uitgekeken, maar superveel zin in. Els is erbij. Henriette laat van zich horen. Roelof is erbij in de app. Maar er is nog veel meer.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
0: En dat is altijd een vraag die we even wat extra in het zonnetje zetten als je die stuurt via de NPO Luisterapp. En Clarianne die heeft dat ook gedaan. Zij is ook voorhoedelid. En zij zegt, wanneer gaan jullie eigenlijk op vakantie? En wat gaan jullie daar doen? Nou ja, we gaan dus eigenlijk officieel vanaf maandag hebben wij vakantie. En dan zijn we 4 weken afwezig. Dan gaat Mart Meijer voor ons hier zitten. Die gaat jou heerlijk verblijden in de ochtend. Maar goed, ja, bij mij hebben we het wel uitgebreid over gehad. Namelijk dat ik naar Spanje ga.
1: Ja.
0: 2 weken alleen met mijn ouders.
1: Ja, daar gaan we het later deze show nogmaals over hebben. Want dat is nog een dingetje. Ik vertrek naar Oudorp. Dat klinkt helemaal niet zo Spaans en heel sexy. Maar Oudorp is een plekje waar we heel vaak komen. Dat ligt op Goeree-Overflakkee. Brouwersdam heb je, waar al het constatie gehouden wordt. Een beetje de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland. En daarboven heb je Oudorp. Dat is echt een van mijn favoriete plekken in Nederland. En dan gaan we lekker tot rust komen. En daarna rijden we nog even door naar Spanje. Dus dan ga ik Jamie opzoeken. En dan gaan we lekker 2 weken samen vakantie
0: doen. Paella eten.
1: en vooral, iets wat jij niet moet vergeten als je op vakantie gaat. Dat is belangrijk. Om nog eventjes je aan te melden voor Kaartje voor een Kaartje. Dat hebben we verzonnen. We dachten, wat kunnen we jou nou geven als jij ons iets geeft? Nou, heel simpel. Wij zijn gek op concerten, op naar concerten gaan, om erover te ouwe hoeren. En vooral om jou er naartoe te sturen, dat enthousiasme te voelen. En dat gaan we dus ook doen.
0: Ja, want wat wij eigenlijk willen op het moment dat jij zelf nu op vakantie gaat, of misschien ben je gewoon aan het werken, ga je een keertje in het weekend naar een ander dorp of stad of weet ik het wat. Als jij een ansichtkaartje vindt, stuur die dan even naar ons hier in de studio. Wij vinden het heerlijk als we straks terugkomen van vakantie, dat we hebben kunnen lezen wat jullie de afgelopen 4 weken dan hebben gedaan. En dan krijg je daarvoor een concertkaartje terug.
1: Ja.
0: Dus stuur een ansichtkaartje onze kant op. En dan kan je dus kans maken op een concertkaartje naar keuze. Dus jouw favoriete artiest die het aankomend jaar dan hier ergens in Nederland staat. En er wordt dan ook zo vaak de vraag gesteld, ja, maar is het dan 1 kaartje? Kan je alleen of kan je met z'n tweeën? Nou, het mooie is dat je dus concertengoed gaat krijgen voor €100.
1: Zo.
0: Nou, daar kan je wel wat mee, dus dan kan je zeker wel met z'n tweeën even.
1: En dan mag je dus ook zelf kiezen waar je naartoe gaat. Ga je het zelf helemaal regelen en dan komt dat zelf dus ook helemaal goed. Wat moet je doen? Stuur even een kaartje via de NPO Luisterapp of ga naar 3fm.nl/kaartje. Daar vind je ons adres en neem dat

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposit. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Extreme Mega Hit feestje op mijn graf.
1: Ik heb een afgelopen vrijdag toch
0: gezien. Ja.
1: Dat was zo leuk. Zo leuk.
0: Wat was het, Park City Life?
1: Zuiderpark heet dat zo.
0: Oh ja, het was in het Zuiderpark.
1: In Den Haag was dat. En daar was dus het optreden van Opposites. Wat heel leuk was, want het is eigenlijk een soort van mini-festival. Dus er waren ook allemaal artiesten van tevoren, zeg maar, die dan kwamen optreden. Zo Go To Gym en zo stonden daar allemaal. En Reuzenrad en zo stond daar. Het was heel grappig en echt ontzettend veel mensen. En uiteindelijk was dus dan zeg maar het concert dat een anderhalf uur duurde van de Opposites zelf. Met alleen maar oude tracks. Atje kwam voorbij met hele meneer. Dio en Sef waren er met Tijdmachine en dat soort dingen allemaal. Nou ja, en ook dus het nieuwste werd natuurlijk hartstikke hard gespeeld. En waren heel veel mensen ook al aan het meezingen. Wat ik leuk vond om te zien.
0: Ja, ze zijn helemaal terug. Opposites, feestje op mijn graf. En daarvoor nog Fiesta, Sun Club hoorde je. Matthijs die zegt, oeh, nice. De goede Fiesta. Ja, die original. Wordt een mooie dag vandaag. Noorden kans op bewolking, maar rest van het land 23 tot hoogtepuntje 31 graden. In de loop van de middag lokaal een klein onweersbuitje, maar dat mag de pret niet drukken. Kensington, Wijnand en Jamie in de ochtend, nu met Stay.

0: Bente, 3-2-1 hier in de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie. Waar je ook meteen kans kan maken op een airfryer. Morgen is de grote dag, Air Friday. Kan je weer lekker een bittergarnituurtje zo hoppa, je Mickey indouwen. Maar dan is het wel handig als je dan zo'n airfryer in je keuken hebt staan. Nou, dat kan geregeld worden door alleen even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp.
1: En daar krijg je al wat voor, want we hebben iets nieuws. Het laatste letterkaartspel, dat is een kaartspelletje voor onderweg, voor op vakantie of lekker voor thuis. Dat kan je dan ook al winnen als je überhaupt meedoet. Dus meld je aan, stuur je naam via de NPO Luisterapp. Het is 6:01. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: NOS op 3.
1: Het laatste nieuws.
2: Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen naar een Iraanse haven te varen en negeerde het waarschuwingen. Amerika vernietigde toen met raketten de schoorsteen van de tanker en daardoor kon die niet verder varen. De politie in Amsterdam-Oost is gisteravond uitgerukt voor een mogelijke ontvoering. Er ontstond een achtervolging die eindigde op de trambaan. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Ja, het is allemaal nog wat onduidelijk. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.
3: Het WK voetbal.
2: En het is Argentinië op het WK toch weer gelukt om in de slotfase van een wedstrijd de wedstrijd naar ze toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog even op voorsprong, maar in de 85e minuut kwam de Argentijnen gelijk. En in de blessuretijd kwam er nog eentje bij.
4: It's still 1-1, but it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading! It's 2-1 Argentina. And Lautaro Martinez from point blank range. And England could be out here. England 1. Argentina 2.
2: Ja, dat was dus ook de uitslag. Engeland-aanvoerder Harry Kane was gesloopt na de wedstrijd. Ze hebben alles gegeven, zegt hij.
5: We've worked so hard to be here and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. So to fall short like we did today is just kind.
2: Ja, dus aan Engeland de ondankbare taak om zaterdag de wedstrijd voor de derde plaats te spelen tegen Frankrijk. Zondag is dan de finale. Spanje tegen Argentinië.
1: En hier kan eigenlijk niemand iets over zeggen over deze wedstrijd. Heb je hem gezien?
2: Over Engeland.
1: Over Engeland, Argentinië. Het was echt. De Argentijnen waren.
0: Friday. Kan je weer lekker een bittergarnituurtje zo hoppa, je Mickey indouwen. Maar dan is het wel handig als je dan zo'n airfryer in je keuken hebt staan. Nou, dat kan geregeld worden door alleen even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp.
1: En daar krijg je al wat voor, want we hebben iets nieuws. Het laatste letterkaartspel, dat is een kaartspelletje voor onderweg, voor op vakantie of lekker voor thuis. Dat kan je dan ook al winnen als je überhaupt meedoet. Dus meld je aan, stuur je naam via de NPO Luisterapp. Het is 6:01. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: NOS op 3.
1: Het laatste nieuws.
2: Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen naar een Iraanse haven te varen en negeerde het waarschuwingen. Amerika vernietigde toen met raketten de schoorsteen van de tanker en daardoor kon die niet verder varen. De politie in Amsterdam-Oost is gisteravond uitgerukt voor een mogelijke ontvoering. Er ontstond een achtervolging die eindigde op de trambaan. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Ja, het is allemaal nog wat onduidelijk. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.
3: Het WK voetbal.
2: En het is Argentinië op het WK toch weer gelukt om in de slotfase van een wedstrijd

0: en opgepakt. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Ja, het is allemaal nog wat onduidelijk. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.
1: Het WK voetbal.
0: En het is Argentinië op het WK toch weer gelukt om in de slotfase van een wedstrijd de wedstrijd naar ze toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog even op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de blessuretijd kwam er nog eentje bij.
2: It's still 1-1, but it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1 Argentina. And Lautaro Martinez from point blank range. And England could be out here. England 1. Argentina 2.
0: Ja, dat was dus ook de uitslag. Engeland aanvoerder Harry Kane was gesloopt na de wedstrijd. Ze hebben alles gegeven, zegt hij.
3: We've worked so hard to be here and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. So to fall short like we did today is just kind.
0: Ja, dus aan Engeland de ondankbare taak om zaterdag de wedstrijd voor de derde plaats te spelen tegen Frankrijk. Zondag is dan de finale. Spanje tegen Argentinië.
4: En hier kan eigenlijk niemand iets over zeggen over deze wedstrijd. Heb je hem gezien?
0: Over Engeland.
4: Over Engeland en Argentinië. Het was echt, de Argentijnen waren echt, echt.
5: Ja, je zegt het was niet corrupt.
4: Nee, er was niet dat je kan zeggen, ja, de scheidsrechter had hier. Of ze hebben Messi die gaf. Messi is stijf links. En die laatste goal die je net hoorde, die gaf die snoeihard. Ja, met zijn rechterbeen voor.
0: Meestal heb je het gevoel op dit soort momenten dat ze het niet verdiend hebben, de Argentijnen. Ja. Dan hebben ze inderdaad lopen tijdrekken. Zijn ze neergevallen. Nou, dat gebeurde vooral in de eerste helft, waarin niet gescoord werd. En de tweede helft, ja, puiken wedstrijd toch van de Argentijnen. Niks aan gestolen.
4: Wordt spannend zondag.
0: Ja. Het weer zonnig, maar in het noorden wat meer wolken. Het wordt vandaag 23 graden in Friesland tot 31 graden in Limburg.
4: Dankjewel. Yo. 28 kilometer aan files, meldt de ANWB. Even kijken, de A16 Breda richting Rotterdam. Een opvallende file voor knooppunt de Bresseplein 10 minuutjes. Net als op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 10 minuutjes. A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum ook 10 minuutjes. En 7 minuutjes, het is net geen 10 minuten, op de A58 Breda richting Eindhoven. Die file staat voor Oorschot.

0: Alexa samen met Fadeless en New Religion 3FM.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Laatste letter. Ik ga het principe zo even uitleggen. Maar het is een spelletje waar je een airfryer mee kan winnen. En kom je in de uitzending, meld je je aan en horen we alleen maar je stem. Dan pak je een andere prijs daar gratis en voor niks bij. Het laatste letter kaartspel. Dat spelletje begint zo populair te worden dat we veel vragen kregen. En toen dachten we, we gaan gewoon een kaartspel uitbrengen. Dat kun je dus alleen op deze manier winnen. En het is al vaker gekregen door heel veel luisteraars die meegedaan hebben. Onder andere door Nick.
3: Hey toppers, goedemorgen. Vorige week niet zo succesvolle spelletje op de radio, maar gisteren binnengekregen en laatste letter kaartspel meteen gespeeld. En gelukkig voor mijn vriendin wel kunnen winnen. Die gaat mee de tas in naar Albanië. Thanks man.
0: Nou, leuk.
2: Lekker zeg.
0: Goed zo, Nick. Lekker ook naar Albanië trouwens.
2: Heerlijk. Lijkt me ook leuk. Ja.
0: Hé, zo, praat jij heel even 1 seconde?
2: Wat dan? Oh, ze moet weer hoesten.
0: Oh, ik ademde in en toen dacht ik, het gaat even helemaal niet goed. Goed, laatste letter gaan we spelen. En hoe kan je nou kans maken op die airfryer? Door zoveel als mogelijk punten te verzamelen. Dat doe je door een beginletter te kiezen. Dan krijg je van mijn categorie, daar moet je dan een woord mee maken. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd om zoveel als mogelijk categorieën tegen me aan te gooien. Op dit moment staat de hoogste score van laatste letter op 4 punten. Door Dion is dat gisterochtend gehaald. Dus Roel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, ik raad je toch aan even 5 punten minimaal te pakken.
4: Ja, we zullen het zien, hè.
0: Voelt het een beetje als pressure? Of denk jij, dit gaat makkelijk?
4: Even de vraag, proberen mee te doen. Je moet maar net geluk hebben natuurlijk.
0: Ja, je moet meer geluk hebben.
2: De categorieën moeten een beetje meezitten.
4: Ja.
2: Goed, nou, we gaan gewoon beginnen. Wat is jouw beginletter?
4: Letter K.
0: Oké, daar gaan we. Een automerk.
4: Nou.
2: Kom op, jongen. Zuid-Koreaans.
0: 3 letters.
4: Kia.
0: Hobby.
4: Autosport.
0: Fruit.
4: Tomaat.
0: Iets dat je meeneemt naar het strand.
2: Tomaat is geen fruit, het is een groente.
4: Ja, klopt, ja.
0: Fruit met een T.
4: Nee, ja, ik weet niks.
0: Oh!
2: Ja, ik weet ook niet echt een fruit met een T.
0: Wat is een tamarinde?
2: Tamarinde, is dat fruit?
0: Nee, dat is een plant. Ja, ik heb ook geen idee. Nee. Ik denk dat er geen fruit bestaat met een T.
2: Nee.
0: Oh, wat moeilijk. Ja, Roel, soms kan je jezelf helemaal schaakmat zetten gewoon door net een verkeerde eindletter te hebben. Ja, soms gebeurt dat.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Maar je krijgt wel gewoon het kaartspel, Roel. Hoe fijn is dat?
4: Ja, dat is gelukkig toch iets dan, ja.
0: Kan je dat

0: met Shell, Wijnand en Jamie.
1: We got our first key race alert.
0: Key race alert. Kleine rectificatie. Oké. Okay. Er komt heel veel binnen, want de vraag was net een fruit met een T. En Roel zei...
2: Tomaat.
0: En wij zeiden, dat is geen fruit.
2: Nou, dat zei jij. Wil ik me toch even mijn handen vanaf gaan trekken. Jij zei, tomaat is een groente.
0: Kijk, wat wij dan doen op zo'n moment... Wij kijken in dit geval vanuit de tuinbouw. En de tuinbouw stelt...
2: Ja, daar kijken we inderdaad. Hou toch eens op,
0: joh. De tuinbouw stelt dat tomaat een groente is.
2: Nou, ik kijk vanuit helemaal niks.
0: Jij kijkt vanuit botanisch oogpunt.
2: Dan is het een fruit. Ja. Nou, ik kijk gewoon vanuit de supermarkt en dan ligt het naast de komkommer. En dan denk ik gewoon, ja,
0: vanuit
2: dan is het groente.
0: Vanuit de tuinbouw gezien, ja. Inderdaad. Maar als je botanisch kijkt, het heeft een bloem, het heeft zaden. En dan moeten we het wel zien... Als een fruit, dus Roel...
2: Morgen weer een kans zien.
0: Morgen komt Roel terug.
2: Revenge.
0: En mag hij gewoon vanaf nul beginnen. Heeft hij nog meer kans op die airfryer. Maar vanuit de tuinbouw gezien... is tomaat dus gewoon een groente.

0: Paprika, courgette, pompoen, aubergine, avocado, olijven, allemaal fruit.
1: Ja, het is allemaal wel.
0: Dat is echt, hè?
1: Ja, ik geloof je. Ik geloof je.
0: Olijven die groeien aan bomen uit bloesem.
1: Weet je waar ik ook altijd moeite mee heb? Als ik naar de supermarkt ga, je doet een zelfscan. Dan moet je ook soms de categorie zoeken, weet je wel. Om dan bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, een tomaat. Ja. En druk ik altijd op de verkeerde categorie.
0: Ja, nou, kijk.
1: Maar een komkommer staat er ook. Dat zegt iemand. Ja, komkommer tomaten groeien aan een plant. Ja. Maar een komkommer, als ik die zoek,
0: dan bij een supermarkt,
1: dan staat echt bij groente.
0: Maar dat komt dus, ik had het over de tuinbouw.

0: of botanisch. Je hebt de botanische definitie. En dan kijk je echt naar de plantbouw. Dus fruit heeft zaden. En je hebt de culinaire definitie. Dan kijk je echt naar gebruik en smaak. Zoals hartig, groente.
1: Nou, ik ben natuurlijk ontzettend culinair ingesteld. Ja, dus dat is dan de logica van mij.
0: In alles culinair ingesteld.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Soms denk ik wel eens, jij bent echt te culinair ingesteld.
1: Ja,
0: in alles in je leven.
1: Het is ongelooflijk. Zo'n fijn proever ben ik ook. Hey, we hebben nieuwe muziek voor je deze ochtend. En het is er eentje die je even laat dansen. Die je al een beetje warm gaat maken voor het weekend. Warm gaat maken voor deze heerlijke zonnige dag. Het is de nieuwste van Peggy Goo. En je hoort het al, ik ga al mijn heupjes loskrijgen hiervan. Eerlijk is eerlijk.

0: 3FM. De nieuwe tijd, echt lekker, hè?
1: Ja, ik vind het super.
0: Lekkere zomerse plaat.
1: Zometeen... Moeten we wel even uitleggen waarom je zo hard woman zegt.
0: Omdat ik altijd... Ik noem jou altijd...
1: Hij noemt mij altijd woman!
0: Woman! Zeg ik altijd tegen Jimmy. Ja, dat zijn van die werkgrapjes, weet je wel. Zometeen hebben we nieuws voor je. Als je deze zomer nog op vakantie gaat met het vliegtuig... en je hebt een volle koffer... is er één iets wat je niet moet doen. Ja, die koffer vergeten, maar er is nog iets.
1: Er is nog iets.
0: Wat dat is, je hoort het zometeen. 3FM.
2: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Deze week in de bonus... Avers

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: 3FM.
11: Het is 1 minuut over 7, Wijnand en Jamie in de ochtend.
12: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
13: Ja, goedemorgen, sippenkoppies in Engeland.
14: Why do we always do this? We go well up. We should have pushed harder.
13: Ik praat je zo bij over het WK.
10: NOS op 3.
13: Eerst, het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Dat was jarenlang wel zo, maar er is nu een einde aan gekomen. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders niet meer toeneemt.
15: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
13: Grote kans dat boa's hun wapenstok kwijtraken. Komt door tekorten bij de politieacademie, schrijft het AD vanmorgen. Boa's moeten jaarlijks een examen doen, zodat ze gebruik kunnen blijven maken van hun wapenstok of pepperspray. Maar bij de politieacademie is er een tekort aan examinatoren en geven ze politieagenten voorrang voor die verplichte examens.
10: Het WK voetbal.
13: Ja, een ware voetbalthriller gisteravond in de halve finale van het WK. Lange tijd leek Engeland te gaan winnen van Argentinië. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen 1-0 voor. Maar Argentinië knokte zich terug via een afstandsschot van Enzo Fernandez. In de extra tijd deelde Argentinië de genadeklap uit aan Engeland.
16: Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
13: Werd dus 2-2. 2-1. Deze Engelse fans zagen de bui al een tijdje hangen, zeggen ze bij de BBC.
17: Tried to do what we did against Mexico, didn't work there better.
14: We did our best, but why do we always do this? We go willing up, we should have pushed harder.
18: We can't sit back for 35 minutes against class footballers. They will do that.
13: Ja, Argentinië speelt zondag de WK-finale tegen Spanje. Het weer zonnig, maar in het noorden weer wat wolken. Het wordt vandaag 23 graden in Friesland tot 31 graden in Limburg.
12: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 60 kilometer meldingen die opvallen. Vooral op de A16. Breda richting Rotterdam is dat voor knooppunt de Bresseplein een uur vertraging. En een melding van de N217 Dordrecht richting Spijkenissen voor de aansluiting met de A29. Omrijders daar een half uur vertraging.
19: 3FM.

0: mee verwarmen en genieten maar. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: 3FM.
12: Hallo NCRV.
11: Wijnand en Jamie.
13: Zometeen hebben we een pro-tip voor je.
14: Ja, als het gaat om een koffer die altijd vertraagd is. Oeh, het kan aan jou liggen.

0: David Guetta samen met Sia, Beautiful People.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Fijn dat je er weer bij bent. En hoe heerlijk dat het weekend. We kunnen het ruiken. Het komt steeds dichterbij. En vooral
2: weekend vrijdag.
0: Vooral voor de mensen die naar de Zwarte Cross gaan. Want daar is het weekend dan denk ik ook al voor begonnen. Want vandaag gaat het begin in licht worden. Met onder andere Bente, Kaiser Chiefs, The Opposite, Direct en Ron Daly er staan. En vandaag op het hoofdpodium. Ja, dit kan ik dan weer niet. Is het gewoon Mooi Wark?
2: Mooi Wark.
0: Ja? Ja, dit ken ik dan weer niet. Sorry.
2: Ik kan niet.
0: Dit zeg ik fout, zeker.
2: Och, ja, voor straf? Oké. Okay. Ja, nee, oké.
0: Okay. Wil je het laten horen?
2: Ja, nee, nee, ja, ga ik het draaien.
0: Oké, is goed. Ja. Ik vind het prima. Ik ken dat alleen gewoon niet. De Vaccines ken ik dan weer wel. Crash Up ken ik ook. En With Invitation ken ik ook. Nou, dat scheelt.
2: Heel goed. Ja. Mooi Wark, ik ga jou zo meteen voorstellen aan...
0: In de blote kont, ik kan niet wachten.
2: Ken je dat niet?
0: Nee, ik ken het echt niet. Nee, misschien als ik het hoor. Ik weet het niet.
2: Ik vond het altijd zo mooi. Zwarte Cross, favoriet festival van mij. En het is niet alleen de muziek, maar het is ook de cross natuurlijk. Allemaal verschillende klasses. Groot en klein, één groot gekke werk. Nee, als straf zometeen even een mooi werk. Maar goed, je kan niet alles kennen natuurlijk, hè? Zo is het.
0: Daarom.
2: Jij hebt het ook wel eens over bepaalde wiskundige formules waarvan ik denk, wat is dit? En dan is het een hele hippe band. Ja. Ander nieuws, als je nog op vakantie gaat, let even op als je het vliegtuig pakt. Wat je vaak doet, is je wil natuurlijk je koffer, vooral als je zo'n grijze Samsonite bijvoorbeeld hebt, die wil je kunnen herkennen. Wat mensen dan doen, die knallen er allemaal labels aan. Die doen de dingen omheen, hangen de tierenlantijntjes aan, opvallende oranje gouden kleuren niet doen. Want de systemen zijn vandaag de dag zo ingericht dat ze op hol slaan door dit soort tierenlantijntjes, door dit soort extra labels die er aanhangen. Het zorgt ervoor dat systemen vastlopen, dat koffers niet herkend worden, dat er verwarring ontstaat en dat ze dus van de band gehaald worden. Wat er voor heel veel mensen voor zorgt dat ze hun koffer bij het ophalen dus niet kunnen vinden.
0: Oh, hè?
2: Dus jij staat
0: wordt
2: zo meteen...
0: hij naar een andere band gebracht? Nou
2: ja, dan wordt hij er gewoon afgehaald omdat het een vastloper is. Omdat de boel...
0: Om het moet doordraaien en dan wordt het ergens anders heen gegooid.
2: Dan denken ze problemen, we halen de boel er eventjes af. Dan kan het zijn dat hij in een vastloopsituatie niet aankomt op de plaats van bestemming.
0: Maar ja, het is wel irritant. Want als je dan op bijvoorbeeld Schiphol aankomt waar 380.000 koffers in één keer op zijn band liggen. Ja, ik zit 9 van 10 keer te kijken. Denk ik weet niet meer wat mijn koffer is, want het lijkt allemaal op elkaar.
2: Wat je kan doen, stikken erop. Hang er geen label aan, maar doe er een sticker op. Een sticker kan ervoor zorgen dat de boel gewoon wel zichtbaar is. Dat hij dus opvalt. Ja. Maar dat er dus, doordat er een label aan zit, dat hij niet vast kan lopen in een systeem.
0: Hebben wij nog niet van die leuke Wijnand en Jamie stickers? Ja. Oh. Dan kunnen we die anders even doorsturen.
2: Die mag jij op je koffer plakken.
0: Nee, ik ga niet mijn eigen hoofd op mijn

0: 3FM, wat zomaar de toekomstige tijdloze track kan zijn. Deze zou je nog over 20 jaar kunnen horen.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Het zijn van die platen die ook hoort bij Ivo en vandaag deze week bij Obi in de ochtendshow. Vanaf 9 uur tijdloze tracks, dan ga je ze weer voorbij horen komen. Allemaal platen die toekomstbestendig zijn.
0: Nou, en die je dus continu kan meezingen, omdat je ze gewoon altijd kent.
1: Nieuwe muziek op 3FM. Ook heel veel. Kijk, of dit een tijdloze track is. Ik weet het niet of de band tijdloos is. De muziekstijl is wel tijdloos gebreken. Want je hoort er gewoon klanken in van een ver verleden. Het is een fantastische plaat. The Boys uit Den Haag. Mega hit van deze week. Flair. En door het oog van de nacht.
2: 3FM. Mega hit.
1: Yo, wij zijn Flair.
3: En deze week zijn wij de 3FM Mega hit.
2: 3FM.

0: weekend zat, had ik Outro Appreciation Day. Omdat er platen zijn met zulke mooie auto's. Deze kan eigenlijk gewoon eeuwig doorduren. Er zit een fade-out op, maar die had gewoon nog 3 minuten van mij mogen duren. Dan Henley, Boys of Summer.
1: Ja, jij begint over het weekend. Sorry, ik breek even in.
0: Martijn, goedemorgen.
1: Er is iets dat ik eigenlijk al jaren aan jou wil vragen. Je had ook zo'n item in die weekendshow.
0: Een programma-onderdeel, ja.
1: De Backpack Tracks.
0: Ja.
1: Daar had je een hele mooie Spotify-playlist van.
0: Ja.
1: Waar is die Spotify-playlist?
0: Oh, hebben ze die verwijderd?
1: Die bestaat al heel lang niet meer.
0: Dat was wel echt. Dat waren liedjes die je ooit op vakantie gehoord had of meenam op vakantie.
2: Ja.
0: En daar waren altijd bizarre verhalen bij. Dus die knalde ik erin. Die had echt veel volgers ook. Dat was echt.
1: Dat was een hele leuke lijst.
0: Dat was een hele leuke lijst.
2: En dat moet er ergens terug te vinden zijn.
0: Nou, ik denk dat op een gegeven moment. Dat was een Spotify-lijst van de afspeellijst van 3FM. Ik denk dat ze die op een gegeven moment geskipt hebben. Maar deze zal er ongetwijfeld ook ingestaan hebben. Want dat is ook echt zo'n. Echt zo'n vakantie.
2: Een backpack tracker. Ja. Hey, vanaf morgen. Voor mij, vanaf maandag voor jou, dan is het toch even een partijtje feest. Want dan hebben wij vakantie.
0: Ja.
2: 4 weken lang zijn wij niet aanwezig.
0: Kijk die ogen.
2: Ik heb er gewoon heel even zin in.
0: Dat mag ook.
2: Af en toe heb je gewoon even zin in vakantie. Ja. Maar het enige waar ik een beetje tegenop kijk, is wat ik ga doen in mijn vakantie.
0: Je moet nu eerlijk zijn. Het enige waar ik een beetje tegenop kijk.
2: Waar ik erg tegenop kijk. Ja. Is namelijk 2 weken op vakantie gaan alleen met mijn ouders. Dus we zijn met z'n drieën. En we hebben het hier nu al 2 dagen over. Omdat ik gewoon bang ben dat het ontzettend gaat escaleren. Nou, gisteren hebben mijn moeder erover gesproken. Toen dacht ik nog, nou, het is een beetje gesust. Totdat we een appje binnenkregen van een luisteraar. Luisteraar Frank. Ja, en nu scheid ik dus echt 300 kleuren.
0: Frank, die hebben we zo aan de lijn.
2: Ja.
0: En waarom jij nu al 300 kleuren schrijft, ik denk dat je het zo meteen wel gaat horen.
3: NOS op 3.
0: Geef het nog een minuutje of 10. Je hoorde hem al, het laatste nieuws, de man of the hour en de half hour. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft de afgelopen dagen steeds meer mensen opgepakt. In 5 dagen tijd zijn 10.000 mensen opgepakt door ICE-agenten, soms ook met dodelijke afloop. ICE-agenten hebben de opdracht gekregen om meer mensen op te pakken, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
1: Afgelopen week werden nog 2 mannen doodgeschoten door ICE tijdens verkeerscontroles. In tientallen steden gingen mensen daarom de straat op om te demonstreren.
0: Ja, er komen verkiezingen aan, hè, in november. Dus
1: Er is een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd in de bossen van de Democratische Republiek Congo. Maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Nu weten ze het wel. Het is een nog onbekende franje-aap.
0: Hey.
1: Ze willen dat dier meteen een beschermde status krijgt. Ze worden namelijk bedreigd doordat in Congo steeds meer bossen worden gekapt.
2: Ik heb even een vraag hierover. Want het wordt dan ontdekt, dus het was er dan blijkbaar nog niet, toch?
0: Ja.
2: En dan moeten ze vaststellen om welk soort het gaat. Maar het was het onbekende franje-aap. Dat betekent toch eigenlijk gewoon, we hebben een naam verzonnen? Of was het dan wel al bekend, die soort aap, maar moesten ze dat even zoeken in de boeken?
1: De franje-aap is een soort van familie van apen, een soort van subfamilie
2: dus
1: van apen.
2: Oh, deze soort valt onder de franje-apen?
1: Precies.
0: Ja, ja. Jij dacht dat die de onbekende franje-aap genoemd was?
2: Nee, ik dacht niet onbekend, maar ik dacht, dit is dan de franje-aap.
1: Dat had ik ook even vanochtend, hoor. Dus ze kwamen erachter dat het om de tot nu toe onbekende franje-aap ging, maar nee, franje-apen zijn dus...
0: Het is de franje-aap bestaat al.
2: Het is de franje-aap soort.
0: Maar deze afslag... Die kennen ze nog niet en daarom is die onbekend.
1: Okay, exact.
3: Het WK voetbal.
1: Ja, Argentinië neemt het zondag op tegen Spanje in de finale van het WK. Ze waren gisteravond te sterk voor Engeland. De Engelsen kwamen wel op een 1-0 voorsprong, maar Argentinië blijft Argentinië. Nog voordat de extra tijd erop zat, stonden ze met 2-1 voor. Engeland mag nog wel strijden om de derde plek. Dat is zaterdagavond tegen Frankrijk.
0: Oh, kan ook.
2: En Martijn begint weer opnieuw.
3: NOS op 3.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij ook het gevoel dat wij op vakantie toe zijn, Martijn?
1: Ja, jullie zijn er wel even aan toe.
0: Het laatste nieuws, Martijn.
1: Ja, over een half uurtje opent de camping op de Zwarte Cross. Het festival is het grootste van Nederland met zo'n 250.000 bezoekers. En het belooft een feest te worden, zegt de creatief directeur bij Streekomroep Regio 8.
5: Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je Ja, op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow.
1: En spallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd in de bossen van de Democratische Republiek Congo. Maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Nu weten ze het wel. Het is een nog onbekende franje-aap.
6: Hey.
1: Ze willen dat dat dier meteen een beschermde status krijgt. Ze worden namelijk bedreigd doordat in Congo steeds meer bossen worden gekapt.
2: Ik heb even een vraag hierover. Want het wordt dan ontdekt, dus het was er dan blijkbaar nog niet. Toch?
6: Ja.
2: En dan moeten ze vaststellen om welk soort het gaat. Maar het was het onbekende franje-aap. Dat betekent toch eigenlijk gewoon, we hebben een naam verzonnen? Of was het dan wel al bekend, die soort aap, maar moesten ze dat even zoeken in de boeken?
1: Ja, de franje-aap is een soort van familie van apen, een soort van subfamilie van apen.
2: Oh, dus deze soort valt onder de franje-aap.
1: Precies.
6: Ja, ja, ja. Jij dacht dat die de onbekende franje-aap genoemd was?
2: Nee, ik dacht niet onbekend, maar ik dacht, dit is dan vanaf nu de franje-aap.
1: Dat had ik ook even vanochtend, hoor. Dus ze kwamen erachter dat het om de tot nu toe onbekende franje-aap ging, maar nee, franje-apen zijn dus...
6: De franje-aap bestaat al.
2: Het is de franje-aap
6: soort. Die kennen ze nog niet en daarom is die onbekend.
1: Okay, exact.
3: Het WK voetbal.
1: Ja, Argentinië neemt het zondag op tegen Spanje in de finale van het WK. Ze waren gisteravond te sterk voor Engeland. De Engelsen kwamen wel op een 1-0 voorsprong, maar Argentinië blijft Argentinië. Nog voordat de extra tijd erop zat, stonden ze met 2-1 voor. Engeland mag nog wel strijden om de derde plek. Dat is zaterdagavond tegen Frankrijk.
6: Oh, kan ook.
2: En Martijn begint weer opnieuw.
1: Op 3. Ja, goedemorgen.
6: Heb jij ook het gevoel dat wij op vakantie toe zijn, Martijn?
1: Ja, jullie zijn er wel even aan toe.
6: Het laatste nieuws, Martijn.
1: Ja, over een half uurtje opent de camping op de Zwarte Cross. Het festival is het grootste van Nederland met zo'n 250.000 bezoekers. En het belooft een feest te worden, zegt de creatief directeur bij Streekomroep Regio 8.
5: Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gast. Vrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat geeft wel de diversiteit.

0: Nee, franje-apen zijn dus...
1: De franje-aap bestaat al.
2: Het is de franje-aap soort.
1: Maar deze afslag, die kenden ze nog niet en daarom is die onbekend.
0: Oké, exact.
3: Het WK voetbal.
0: Ja, Argentinië neemt het zondag op tegen Spanje in de finale van het WK. Ze waren gisteravond te sterk voor Engeland. De Engelsen kwamen wel op een 1-0 voorsprong, maar Argentinië blijft Argentinië. Nog voordat de extra tijd erop zat, stonden ze met 2-1 voor. Engeland mag nog wel strijden om de derde plek. Dat is zaterdagavond tegen Frankrijk.
1: Oh, kan ook.
2: En Martijn begint weer opnieuw.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja. Heb jij ook het gevoel dat wij op vakantie toe zijn, Martijn?
0: Ja, jullie zijn er wel even aan toe.
1: Het laatste nieuws, Martijn.
0: Ja, over een half uurtje opent de camping op de Zwarte Cross. Het festival is het grootste van Nederland met zo'n 250.000 bezoekers. En het belooft een feest te worden, zegt de creatief directeur bij Streekomroep Regio 8.
4: Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
0: Ja, en dan is er natuurlijk ook nog de muziek met Bente Direct en de Kaiser Chiefs. Die komen dit weekend ook allemaal naar Lichtenvoort.
1: En mooi werk, hè?
0: En mooi werk. En nog heel veel meer.
1: Ja, bekend van
2: In de Blote Kont.
1: Ja, dat ken je natuurlijk.
0: Het weer zonnig, in het noorden wat meer wolken. Het wordt 23 graden in Friesland vandaag tot 31 in Limburg.
1: Dankjewel, Martijn. Verkeersinfo, 90 kilometer. Meldingen van de A16 Brit.

0: soms zeggen mensen ook wel eens van ja, doe iedere dag iets waar je bang van wordt. Dan denk ik, nou, de wekker ging net. Ja, ik moet eruit. Check.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend. 3FM.
2: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: takes.
1: Imagine Dragons, whatever it takes. Wijnand en Jamie, het is 21:50. Dus het was wel leuk, want gisteren was ik niet hier. Ik had wat familiedingen die ik moest regelen. Dus ik zat in de auto en toen luisterde ik dus naar de ochtendshow. Mm-hmm. En toen hoorde ik dus ook... ik wou bijna zeggen mijn favoriete moeder. Maar dat is mijn eigen moeder.
2: Ja. Je op één na favoriete moeder.
1: Ja, in de top 10 van favoriete moeders. Ilona hoorde ik.
2: Ilontje.
1: Ja,
2: mijn moeder.
1: Heerlijk.
2: Ja, we hadden er gisteren even gebeld.
1: Dat Limburgse accent er toch nog een klein beetje op. Want je kan een vrouw wel uit Limburg halen. Maar Limburg kun je nooit uit een vrouw halen.
2: Ja.
1: En Ilona woont al jaren in Vinkeveen. Maar je hoort het toch? We gaan er zo nog even naar luisteren. Heeft alles te maken met de vakantie. Want jij gaat 2 weken met je ouders alleen. Dus zonder Flip. Die vraag kwam ook al binnen.
2: Gaat Flip mee? Jij gaat echt alleen.
1: Ja. Met je ouders. Dus op vakantie naar Spanje. En daar maak je je zorgen om.
2: Ik maak me er zorgen om, omdat de laatste keer dat ik dat heb gedaan was toen ik 15 was. En ik vind het gewoon heel spannend. Ja. Omdat ik weet eigenlijk bijna zeker, er gaan irritaties komen. Er gaan misschien ruzies ontstaan. Nou, dus ik had een tip gekregen van, luister, spreek dit gewoon even met elkaar, weet je wel. Spreek je moeder even. Nou, dat hebben we dus gisteren gedaan. We hebben gisteren Ilontje gebeld. Die zei het volgende.
3: Dat je s'nachts weer binnengeslopen komt als wij al lang liggen te slapen en dat we er wakker van worden. Dat gaat natuurlijk gebeuren.
2: En waarschijnlijk ook dat ik al mijn spullen overal laat liggen of zo.
3: Oh, hou op. Oh, ja, dat was ik vergeten. En dat eten van jou. Je eet natuurlijk heel anders dan wij eten.
2: Ja, dus die noemde ook even dingen waarvan ze dacht, ja, dit gaan sowieso irritatiepunten worden. Maar ze zei ook, ik vind het ook, dat vond ik zo lief. Een hele eer dat mijn dochter van 32...
1: Zij geniet daar gewoon van. Ja. Dat snap ik ook.
2: Dus ik vond het hartstikke lief. Dus ik helemaal weet je zen. Dit gaat goed komen. Krijgen we een appje van luisteraar Frank binnen. Namelijk, ik snap je angst, Jamie. Ik ben met mijn ouders op vakantie geweest vorig jaar. En dat ging niet goed.
1: Nee.
2: Nou, gisteren konden we hem niet bellen. Vandaag had hij gelukkig wel de tijd. En ik ben dan toch heel erg benieuwd waar dat mis is gegaan. Dus daarom Frank aan de lijn. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitleg van jouw appje. Wat is er gebeurd op jouw vakantie met jouw ouders?
4: Een heleboel. Maar je had met je moeder gebeld. En toen dacht ik, ja, dat heb ik toen ook gedaan. Ik was toen in de veronderstelling. We hebben dingen goed doorgesproken van tevoren. En dat is toch uiteindelijk inderdaad wel helemaal misgegaan. Ja.
2: Wat
1: had je doorgesproken?
4: Nou, het was voor het laatst, denk ik, dat ik 14 was of zo, dat ik met mijn ouders op vakantie was gegaan. Dus ik had zoiets, duidelijk afspreken. Joh, ik wil wel mijn eigen leven. Ja, dat klinkt een beetje zwaar, maar hè.
2: Eigen momentjes af en toe.
4: We hadden ook bewust natuurlijk, het was dan een vakantie in zo'n huisje, zo'n ik mag de naam niet zeggen, denk maar, zo'n huisjespark. Mm-hmm. Ik wil echt een eigen kamer, weet je wel. En,
1: privacy?
4: Mijn privacy, en we gaan niet op elkaars lip zitten. En als de ene ergens heen wil, dan kan dat. En als de andere ergens heen wil, kan dat ook. En zo hadden we dat een beetje doorgesproken, dacht ik.
2: En toen? Hoe ging het dan daadwerkelijk?
4: Ja, de eerste dag, mijn moeder had meteen al zoiets, morgenochtend wel aan het ontbijt. Dat was echt zo'n ding uit mijn puberteit ook, waar ik meteen op triggerde. Ik zei, als ik wil uitslapen, maar ik vind het wel gezellig als, weet je wel.
2: Oké, en toen?
4: Ik merk aan mezelf ook, ik viel zo terug weer in die oude rollen, zeg maar, van toen. Toen ik thuis woonde. En,
1: ik krijg hier gewoon buikpijn van. Ik voel het gewoon in mijn buik.
4: Het gaat een beetje met druppeltjes staan. Maar begin met ik steeds mijn opmerkingen over. Ja, zet je schoenen recht in de gang. En dat ontbijt natuurlijk, waar ik dan een beetje met tegenzin ochtends dan al zat. En mijn moeder had een heel programma ook, trouwens. Hè, dat is helemaal dicht getimmerd. Ja, dan gaan we dan morgen naar het museum.
1: Is dit ontploft? Wat is hier? Heeft dit een hoogtepunt? Of...
4: Ja, het is best... Ja, niet zo leuk te horen voor jou, Jamie. Maar het is best wel in die zin verkeerd afgelopen. Omdat ik dat was dan de derde dag, zeg maar. De woensdag was dat, denk ik, woensdag, donderdag. Ik wil ook gewoon hier in de buurt wil ik even gaan stappen. En toen werd het heel extreem. Ja, waar ga je echt zoals het in de puberteit is, waar ga je dan heen? Wat ga je met wie ga je dan? En dat was al voorafgaand. En hoeveel ga je dan drinken? Zo, man, ik heb hier geen zin. Ik ga gewoon weg. En ik wil niet, dit soort vragen wil ik niet. Dus dan kwam ik terug. Zat ze daar nog op me te wachten.
2: Ja,
4: en toen dus allemaal die vragen. Hoeveel heb je dan gedronken? Met wie was je? Je bent wel heel laat thuis. En,
2: Nee. En dat is geëscaleerd, Frank.
4: Ja, dus toen oplofte ik wel. En natuurlijk is dat niet het juiste moment om daar ruzie over te maken. Maar ik had zoiets, nee, dit kan echt niet. Ja. Ik hoef niet gecontroleerd te worden, ik ben geen 14 meer. En dus dat werd zo'n hele rare ruzie, werd dat. Dat is ook niet echt meer daarna.
2: Oh, dat is ook helemaal niet meer goed gekomen.
4: Nee, we zaten toen een week of zo in het huisje. Volgens mij hebben zij dat nog wel afgemaakt. Ik ben toen die vrijdag naar huis gegaan.
2: Oh Frank, dit is mijn nachtmerrie.
4: Ja.
2: Oké. Okay, ja. Nou,
1: dank voor je eerlijkheid in ieder geval.
2: Ja, heel erg bedankt. En dan weet ik ook, ik moet hier even over nagaan denken.
1: We gaan hier nog even goed over nadenken, Frank.
2: Maar thanks Frank dat je dit wilde delen. En heel veel, ook wel een beetje sterkte dan.
4: Ja, dankjewel.
2: Ja, ik mag hier niet om lachen, maar ik vind dit nou niet echt per se een positieve kijk op de vakantie daar komende 2 weken.
1: Ik durf hier nu eigenlijk helemaal niks meer over te zeggen.
2: Oh, wat erg.
1: Maar ja, het zijn Leen en Ilone, hè?
2: Ja, het zijn Leen en Ilone.
1: Het zijn wel Leen en Ilone.
2: Ik hoor wel dingen die mijn moeder ook zou kunnen.
1: Oh ja?
2: Zet je schoenen in de gang, ja.

0: En nog een berichtje van Tom. Oh, alleen maar hoe erg het is om met je ouders op vakantie te gaan, maar wees blij dat het nog kan en dat je ouders bij elkaar zijn. Geniet er ook een beetje van.
1: Ga ik ook doen, hoor. We gaan ook hartstikke leuke momenten hebben, man, maar ik ben benieuwd naar de escalatie.
0: Het feit alleen al dat Leen overal de portemonnee bij trekt.
1: Oh, dat vind ik toch zo
0: heerlijk. Dat is toch heerlijk.
1: Ik was aan het uitrekenen hoeveel geld heb ik nog voor de rest van de week. Toen dacht ik, waar maak ik me eigenlijk druk om?

0: met zometeen iets leuks voor je als je op vakantie gaat.
1: Is heel leuk.
0: Klopt dat heel gek?
1: Ja, je stemt toch even over.
0: Oh?
1: Ja, iets heel leuks. Namelijk, wij willen iets van jou en dan krijg je daar toch wel echt een waanzinnig cadeau voor terug.
2: Iets heel leuks. Wij zijn groot en ik ben klein. Dat is niet eerlijk.
0: En zometeen ook het laatste nieuws. NOS op 3. Martijn Middel zit al voor je klaar.
3: BFM.
4: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terda's om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: 3FM. Goedemorgen, 1 minuutje over 8 bij dan van Jamie in de ochtend.
4: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
5: Goedemorgen, alle kale kopjes verzamelen.
3: NOS op 3.
5: Ja, waar dat gisteren gebeurde, vertel ik je zo. Eerst iets anders. Voor de 5e nacht op rij heeft Amerika doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran werd onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen met raketten en drones. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De politie in Amsterdam-Oost is gisteravond uitgerukt voor een mogelijke ontvoering. Er ontstond een achtervolging die eindigde op de trambaan. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.
6: Het WK voetbal.
5: Groot feest in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Het Argentijnse elftal is namelijk een 1-0 achterstand tegen Engeland weg te poetsen in de absolute slotfase van de halve finale van het WK gisteravond. Deze journalist woont in Buenos Aires en heeft natuurlijk ook gekeken.
7: Het leek er lange tijd niet in te zitten. Maar ja, een geniale Messi met 2 assists zorgt er toch weer voor dat Argentinië door het oog van de naald kruipt en opnieuw een WK-finale gaat spelen aanstaande zondag. Tot grote vreugde van de mensen hier die massaal de straat op zijn gegaan. Met veel gezang en met getuter en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt, is een Engelsman.
8: Ja,
5: en het Gelredome zat gisteravond vol met kale koppies. Pitbull trad op, natuurlijk met zijn iconische kale kop en grote zonnebril. Fans verkleedden zich bij zijn concerten altijd als Pitbull zelf, door ook een zonnebril op te zetten en een zogenaamde bald cap op te doen. Een plastic kapje, waardoor het lijkt alsof je kaal bent. Maar er zaten natuurlijk ook hele echte, natuurlijke bald caps tussen.
9: Dat is wel de best passende bald cap die ik heb gezien vandaag.
10: Dat klopt, ja. Ik heb het speciaal gedaan voor vandaag.
11: Dit is natuur.
10: Nee. Zingen is niet mijn beste kant.
12: Dat hoort er gewoon bij op een Pitbull concert.
13: Geen Pitbull zonder bald cap, zeg ik.
5: In Engeland haalden ze er onlangs zelfs een wereldrecord mee. Vorige week hadden daar zo'n 22.000 fans een baldcappie op. Het weer zonnig, in het noorden wat meer wolken. Het wordt 23 graden in Friesland vandaag tot 31 graden in Limburg.
4: Uiteindelijk wel. Verkeersinfo, 101 kilometer meldingen komen van de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Bleiswijk 35 minuten, de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Gorkum 27 minuten, de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein een half uurtje. En nog een melding van de N217 Dordrecht richting Spijkenisse. Voor de aansluiting met de A29 omrijders, daar 6 minuten nog.
6: 3FM.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
16: Klinkt als een soort spookverhaal.
17: Ja, is nog gebeurd.
15: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
18: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI.
0: Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: vakantie is aanstaande voor Team Ochtendshow. Maar we hebben iets leuks voor je. Je maakt de hele zomer kans op concertkaartjes.
1: Nou ja, en hoe je dat kan regelen, dat hoor je zo meteen.

0: Fear. Cameron with Compri FM.
1: Jamie in de ochtend.
0: 50 minuten op de klok. Jij bent aan het aftellen.
2: Nou, nee, je bent niet aan het aftellen.
0: Nou, zet ik je heel slecht.
3: Ik vind het hartstikke gezellig nog om hier te zijn. Maar, ik heb ook zin in mijn vakantie. Ja, is het natuurlijk ook.
0: Je begint
3: ook
0: dan over 50 minuutjes. Ja. Wat betreft de ochtendshow, morgen gewoon nog Barend en Wijnand. En vanaf
3: maandag
0: Mart Meijer hier. Die nog iets leuks heeft, ga je zo meteen alles over horen. Maar eerst wakker worden met het nieuws. Misschien dat je al gelijk je voetbalapp ververst hebt. Ja, het is waar. Je had het ook kunnen horen bij de NOS. Maar Argentinië staat tegen Spanje aankomende zondag in de finale van het WK voetbal. De Engelsen die stonden voor. En aan het eind van die wedstrijd werd er een gelijkmaker gescoord. En in de extra tijd Messi met rechts. Hij stijf links. Maar met zijn rechterpootje gaf hij hem voor. En werd de 2-1 gemaakt. Het was klaar voor de Engelsen. Die mogen naar huis. En Argentinië gaat nog even door dus. Na speeltijd deelde de Engelse voetballer Jude Bellingham ook nog even een tik uit aan een Argentijnse speler. Dat gaat nu ook totaal viraal. De frustratie.
3: Hij gaat sowieso viraal, deze man. Vooral onder de vrouwtjes.
0: Ja, omdat hij zo knap is.
3: Ja, elke vrouw is helemaal verliefd op hem. En ook hoe hij dan met kinderen omgaat en zo. Dat allemaal hartstikke schattig is. Ja, dan heb je natuurlijk.
0: Maar zijn vakantie is iets eerder begonnen dan misschien wel gehoopt voor Jude Bellingham.
3: Ja.
0: En daarna zien we hem gewoon weer bij Real Madrid.
3: Kijk, en dat is bij ons niet het geval. Bij ons kan hij maar niet vroeg genoeg beginnen. Ik denk als in bij jou, als je nu aan het luisteren bent. Ik hoop dat je op vakantie gaat. En dan hebben we ook meteen een kleine tip voor je. Want wat is er nou leuker om te doen dan af en toe even te laten weten hoe jouw vakantie eruit zag?
1: Kaartje voor een kaartje.
3: Dat is in ieder geval iets waar wij ontzettend veel zin in hebben. Als je dat zou doen in de aankomende 4 weken dat wij afwezig zijn, zouden wij het leuk vinden om een ansichtkaartje voor jou te krijgen. Omdat je bijvoorbeeld naar Griekenland gaat, of misschien wel op de camping ergens in Nederland zit. Misschien moet je gewoon werken, maar ga je een keertje een dagje naar Rotterdam, terwijl dat je in Enschede woont, ik heb geen idee. Kan je ook een ansichtkaartje meenemen?
0: Heerlijk, iedereen die naar Volendam gaat, stuur even een kaartje.
3: Ook leuk, weet je wel. En schrijf dan even lekker bij wat je hebt meegemaakt of wat je wilt delen met ons. En je denkt, waarom zou ik dat doen? Nou, buiten dat wij dat dus dan gewoon hartstikke gezellig en leuk vinden, kan je voor jouw kaartje dat je naar ons stuurt een kaartje terugwinnen. En dat is een concertkaartje. Een concertkaartje naar keuze. Dus elke artiest waar jij heen zou willen is allemaal mogelijk. Hoe kan je hier aan meedoen? Het enige wat je hoeft te doen is even de NPO Luisterapp erbij te pakken en kaartje onze kant op te sturen. Dan krijg je ons adres en weet ik het wat allemaal. En dan zie je hoe de spelregels allemaal in elkaar zitten. Maar het is dus een ansichtkaartje voor een concertkaartje.
0: Dat is lekker zeg. Zo simpel en zo doeltreffend. Dus denk aan ons, stuur even een kaartje via de NPO Luisterapp en neem ons adres mee waar je ook naartoe gaat.

0: dag. Nou, wordt het een mooie dag?
1: Nou, dacht het wel, ja. Het wordt vandaag 23 tot 31 graden.
0: Oeh.
1: Hoe lekker is dat?
0: Heerlijk.
1: Wel een beetje kans op bewolking, maar goed.
0: Hè? Hey, dat is ook wel eens lekker. Klein beetje schaduw. Ja. Bijna weekend. The Weeknd, can't

0: say.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song, hoor je op 3FM. Allemaal mensen die kaartjes sturen via de NPO Luisterapp en ons adres teruggestuurd krijgen om een aanzichtkaart te sturen. In ruil daarvoor maak je kans op €100 concertengoed. Dat is lekker.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Alsof dat nog niet alles is, gewoon zoals je van ons gewend bent. Elke ochtend kans op de airfryer die we wekelijks weggeven.
0: We pleuren hem weg gewoon.
1: Op 3FM. Hij kan van jou zijn door laatste letter mee te spelen. Heel simpel, je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat woord bij de categorie met die letter, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter. Voor een volgend antwoord, je hebt 30 seconden tijd om vervolgens zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
0: Nou, en het is dus gewoon morgen is het D-Day, want dan is dus de finale. En dan krijg je dus als jij de winnaar bent op Air Friday, die airfryer. En dan kan je net zoals Wijnand dan gewoon het weekend inleiden door je helemaal vol te gooien met allemaal snacks. Dat is
1: heerlijk.
0: Toch heb je zin in.
1: Mini frikandelletjes, die mini Mexicano. Of gewoon een kaasvleetje on the side met een klein beetje curry. Wat dacht je van zo'n heel klein vleesballetje eigenlijk? Ook heel erg lekker met een beetje mayo erbij. De vlammetjes natuurlijk. Garnaaltjes met chilisaus.
0: Ja.
1: Vind ik ook echt lekker.
0: Weet je wat ik wel echt lekker vind?
1: Of gewoon een bitterballetje.
0: Soms doe. Dat is een kaasstengeltje erin.
1: Ja, ook goed. Kaasstengel ook goed. Met een beetje chilisaus. Ja. Heerlijk.
0: Goed. In ieder geval, je kan er dus allemaal winnen. We hebben een kandidaat aan de telefoon. Goedemorgen met wie?
3: Goedemorgen, met Monique van
0: Opijnen. Hallo Monique. Hey, jij moet eigenlijk wel, ondanks dat dit heel streng klinkt, 5 punten minimaal zien te behalen. Want gisterochtend heeft Dion de hoogste score van de week gehaald bij laatste letter, namelijk 4 punten. Dus ja, 5 is toch wel handig, wil je richting die finale gaan?
1: Dan sta je pole position.
3: Oké.
0: Ja, het voelt
3: een beetje
0: druk.
3: Nou, ik ga mijn best doen.
1: We gaan er wat van maken.
0: Ja, precies. Hey, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: B.
0: De B van Bernard?
3: Zeker, ja.
0: Oké, okay, dan gaan we beginnen. Een tv-programma.
3: Oh jee, Beste Singers?
0: Ja, muziekinstrument.
1: Met de S?
3: Een snaarinstrument.
1: Een muziekinstrument. Een naam van een muziekinstrument. Met de S?
3: Ja. Staarinstrument.
1: Ja, maar ja.
0: Dat is geen muziekinstrument.
3: Jeetje, wat is dit lastig.
1: Een muziekinstrument, een snaarinstrument is echt een soort. We gaan nu wel streng zijn.
0: We gaan
1: nu
0: streng zijn.
3: Ja, het is een soort.
0: Ja, je had saxofoon.
1: Daarom zei je nog.
3: Natuurlijk.
0: Ja, maar ja, dat leek op een trompet. Daar zou ik ook echt niks dan logisch uit kunnen halen.
1: Ja, had ik Candy Dill van moeten doen of
0: zo.
1: Dus...
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister app. En speel morgen mee.
1: Ja, en goed nieuws nog. Vanaf volgende week win je geen airfryer.
0: Maar een ijsmachine.
1: Dat allemaal bij Maart. Oh, heerlijk zeg.

0: Het is donderdag. Tate McRae, hoorde je greedy. Het is niet alleen donderdag, het is date donderdag.
1: Op 3FM. Ik heb hier zo goed nieuws over. Over date donderdag. Want elke donderdag hoor je bij ons op date donderdag dus een geswiped en gesneuveld verhaal. Oftewel een date verhaal wat ontzettend mis is gegaan. En dat kan echt van het ene extreem naar het andere extreem gaan. Dus er is een keer iemand die heeft zijn poot gebroken. Er is een keer iemand geweest die is ondergekotst. Er is een keer iemand geweest. Er kwam er een extra vrouw nog bij aanzetten. Dat er opeens een trio was. Nou, allemaal dat soort verhalen.
0: Iemand die een keer in de huiskamer kwam en daar hingen gewoon allemaal van die BDSM dingen en zo. Weet je?
1: Ja, nou, in ieder geval, elk verhaal is op zijn zachtst gezegd bijzonder. En zometeen hoor je weer een van die bijzondere verhalen. Want deze kreeg ook echt een bijzonder plot twist. Dat kunnen we er denk ik wel. Of dat is in ieder geval wat Zoe tegen mij heeft gezegd. Maar wat het leuke is hierover. Aankomende week zijn wij er natuurlijk niet.
0: Nee.
1: De aankomende 4 weken zijn wij er niet. Maar elke dag hoor je bij Mart in de ochtend een gesneuveld dateverhaal.
0: Ja, heerlijk. Geswiped en gesneuveld vakantieeditie. Elke dag op de radio. En zometeen is ook nog een nieuwe. Is het laatste nieuws. Het is bijna 8:30, Martijn.
2: NOS op 3.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn eigenlijk geen vrouwelijke wethouders meer bijgekomen na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe groeide het aantal vrouwelijke wethouders telkens na de verkiezingen, maar nu niet meer. 1 op de 3 wethouders is vrouw. Maar volgens deze hoogleraar zijn er te veel gemeenten waar alleen mannen de dienst uitmaken. En is dat helemaal niet handig?
4: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee.
3: Ja, Wil is wethouder in Wijk bij Duurstede. Zij reageert op het nieuws.
5: Nou, dat vind ik best wel schokkend. Want ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen. Zo lijkt het dan. Mensen kennen mij wel. En ik hoop ook wel dat jonge vrouwen aansteekt om daar ook eens naar te gaan kijken. Om iets in de politiek te gaan doen.
0: Is dat wat voor jou, James? Nee. Wethouder?
1: Nee. Maar ik ben er wel heel, heel erg voor dat er inderdaad veel meer vrouwen dit ook zouden moeten doen om die diversiteit te krijgen. Maar ik ben daar helemaal niet goed in.
0: Wethouder Reuter?
1: Ik ga alleen maar boos worden,
0: van cultuur?
1: Denk ik, om alles.
0: Nee, joh.
1: Dat denk ik wel.
0: Nee. Ja, ik denk dat als jij wethouder van cultuur zou zijn in Amsterdam, dat er heleboel hele leuke feestjes bij zouden komen.
1: Dat wel.
0: En leuke eetgelegenheden.
1: Ook dat.
0: Die gewoon veel vaker en veel langer open zijn.
1: Ja. Lekker een terrasje tot 2 uur 's nachts, weet je wel.
0: En de fatbike komt terug in Amsterdam.
1: Nee, want die heb ik niet meer. Dus dat zijn we oké. Die mogen wegblijven.
0: Nee, als het voor jou geen zin meer heeft.
1: Ja.
3: We hebben minder afval weggegooid. De gemiddelde Nederlander keeperde vorig jaar 449 kilo vuil in de kliko. En dat is 6 kilo minder dan in 2024. Er is wel één maar. Er werd vooral minder groen afval ingezameld. En dat komt doordat het erg droog was en planten minder hard groeiden.
6: Het WK voetbal.
3: Ja, de halve WK-finale van gisteravond krijgt misschien nog een staartje. Argentinië won met 2-1 van Engeland en is door naar de finale. Maar na die winst liepen de Argentijnse spelers op het veld met een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Iets dat Argentijnen maar niet kunnen vergeten, vertelt deze journalist in Buenos Aires.
7: Daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijd.
3: Politieke statements mogen niet en dus kan Argentinië nu sancties verwachten van
0: ja,
3: FIFA.
0: Ah.
1: Wat zal dat dan inhouden?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen.
1: Hier,
0: het zijn twee
1: boete
0: spelers,
1: van 100 euro, succes.
0: Twee spelers die dat vastgehouden hebben.
3: Ja, vlag, ja.
1: Maar
3: ja,
1: wat zou zo'n sanctie dan zijn, denk je, Martijn?
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je beter naar Wijnand kunt kijken.
1: Wijnand?
3: Die kijkt in ieder geval meer voetbal. Die kan dat misschien beter inschatten.
0: Nou, hoe het eerder is gegaan bij kaarten en dat soort dingen, gaat het om een maar ik denk dat ze hier geen rode kaart nog of zo voor gaan geven. Dus het zal wel een geld.
3: Nou ja, zou iemand kunnen schorsen. Maar ik denk niet dat ze ingrijpen voor die finale. Nee,
1: Messi
3: die finale
1: dan
3: staat
1: in één keer uitgooien.
0: Ja, nee, Messi heeft het sowieso niet gedaan. Dus dat kan niet. En Messi sowieso, wat hij ook doet.
1: Ja, dat maakt geen reet uit.
0: Nee,
1: ja.
0: Al had hij hem vastgehouden, al had hij de 3.
3: Het weer, zonnig, in het noorden wat wolken. Het wordt 23 graden in Friesland tot

0: 31 graden in Limburg.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Even een blik op de weg, kijken hoe druk het op dit moment is. 114 kilometer, opvallende meldingen. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk een uurtje. A15 Nijmegen richting Gorkum voor de afrit Arkel. Nu een half uur. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein wegwerkzaamheden. Op de A20 zorgen daarvoor een half uur vertraging.

0: Radio Limburg.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Even een blik op de weg kijken hoe druk het op dit moment is. 114 kilometer, opvallende meldingen. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk een uurtje. A15 Nijmegen richting Gorkum voor de afrit Arkel. Nu een half uur. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein wegwerkzaamheden. Op de A20 zorgen daarvoor een half uur vertraging. Sterkte!
2: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Misschien wel, je swipet ergens op een app naar links of naar rechts. Je komt bij iemand uit en die denk je leuk te vinden. Hey, we gaan een leuk avondje samen hapje eten en we zien wel wat er verder gebeurt. 9 van de 10 keer gaat het hartstikke goed, maar er is natuurlijk altijd dat moment dat het een keertje verkeerd gaat. Dat er iets geks gebeurt, dat het helemaal fout loopt. Nou, die verhalen die verzamelen wij. Heb je zo'n verhaal, je krijgt er een etentje voor twee voor als je het met ons deelt via 3fm.nl/swipe. Of stuur het even in een DM'tje of via de NPO Luisterapp. Het kan op alle mogelijke manieren. Wij zijn er naar op zoek en op donderdag hoor je ze dan op 3FM.
1: Ja, en ook vandaag hebben we weer zo'n heerlijk verhaal binnengekregen. En die is van Zoe. Goedemorgen, Zoe.
2: Hi, goedemorgen.
1: Kom maar op met jouw dateverhaal.
0: Neem ons mee.
2: Ja, oké. Nou, ik had dus een match met een vrouw op een dating-app.
1: Oké.
2: Dus ik dacht, dat is veilig, dat is leuk.
0: En waar had je het over met haar?
2: Heel eerlijk, ik praat nooit zo lang op een dating-app. Het is gewoon, is er een klik, dan spreken we af. Want dan kun je echt voelen of het echt leuk is.
1: En jij dacht dus, er is een klik, dus laten we afspreken.
2: Ja, en volgens mij vroeg zij dat ook.
1: Oh ja.
2: En ik zit in de tram naar de stad. En zij zegt, oh, geef me even je nummer. Dus ik denk, oké.
0: En toen?
2: Ja, en 5 minuten later word ik gebeld door een man.
0: Een man? Maar ja, hè?
2: Ja, toen dacht ik, zit ik in Catfish of zo? Maar nee, hij was ook verbaasd dat ik dus haar niet was.
1: Wacht heel even. Jij hebt een, man aan de telefoon. Wie was deze man?
2: Ja, dus ik vraag, ik weet niet meer de namen, maar we noemen hem dan even Jan. Ik zeg, waarom heet jij Jan en waarom heet jij niet Lara, weet je wel?
1: Mm-hmm.
2: En hij zei, waarom heet jij Zoe, waarom heet jij niet Lara? Toen dacht ik, huh?
0: Wauw,
2: dit nummer gegeven.
0: Wat zou kunnen is dat zij dus jouw nummer aan hem geven. Bel mij maar.
2: Ja, ja.
0: En jij hebt jouw nummer aan haar gegeven, wat zij dus weer doorgespeeld heeft.
1: Naar hem.
0: En
1: naar
0: zo. En wauw. En toen? Want je had afgesproken in Den Haag.
2: Maar het wordt nog erger, want inmiddels was dus ook die match weg bij hem en bij mij.
1: Hè?
2: Dus zij bestond volledig niet meer. We waren nu met z'n tweeën over. Nou, dus ja, ik was al onderweg, hij was al onderweg. Dus hij zei, ja, weet je, sta je ervoor open om anders samen wat te gaan drinken. En dan zien wij wel weer waar het naartoe gaat. Ik denk, doe het voor het plot. Is prima. Toen heb ik nog even gedacht, misschien is hij gewoon een soort spelletje aan het spelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook in één keer, zou hij niet gewoon Lara zijn?
1: Ja.
2: Ja, nee.
1: Maar dus jij komt daaraan bij Jan, noemen we hem even.
0: Bij Jantje?
2: Ja. Ja.
0: En toen?
1: En toen?
2: Nou, dat was hartstikke gezellig. We hebben een drankje gedaan en hier heel erg om moeten lachen. Ja, het ging goed met hem. Ik heb hem niet belazerd. Want ik was niet degene die hem gecatfished had. En hij dus ook niet.
1: Ja.
2: Toen zijn we gaan poelen, maar daar is echt verder niks van gekomen. Ik denk dat hij genoeg vriendinnetjes had. En ik vond het ook echt prima zo.
1: En jij hebt ook nooit meer wat van die Lara vernomen?
2: Nee.
0: Tot op de dag van vandaag heb jij geen idee wie hierachter zit?
2: Nee.
1: Nee,
2: dit is een raadsel tot.
1: Zoals hij gewoon dan met mensen daten, zeg maar, van mensen dan matchen, om dan gewoon elkaar in de zeik te nemen.
0: Want dat is natuurlijk wel geraffineerd. Zij heeft aan de ene kant heeft ze hem aan het lijntje gehouden en jou. En op het moment suprem heeft ze dat samengebracht. Heeft ze dit uitgedacht? Jullie aan elkaar gekoppeld? Is ze er zelf tussen uitgegaan? Hé, dan heb je echt wel gespleten persoonlijkheid, hoor.
2: Dat ben je niet goed, hè?
0: Ja, nee,
1: ik
0: toch?
1: Ik vind het wel een ingewikkeld verhaal, inderdaad. Ja. Nou, dank in ieder geval, Zoe, dat je dit met ons wilde delen. En als dank krijg jij van ons dan een etentje voor twee, die je dan hopelijk met je nieuwe relatiepartner of date kan gaan nuttigen.
2: Ja, leuk. Dankjewel.
1: Oké, dank je. Doei.

0: is het Air Friday.
1: Air Friday!
0: En deze kan er ook in. Freed from Desire Gala. Of Gala, moet je eigenlijk officieel zeggen.
2: Gala.
0: Gala.
2: Gala bij 3FM. Goedemorgen.
0: En dit is 3FM Talent Jet van de Steen.

0: 3FM.
1: Nou, dan heb je nu denk ik echt waar dat je door, je dak van je auto heen zit. Schrik je je toch helemaal kapot als jij in één keer zo door dat liedje heen komt?
0: Oh! Lekker toch ook?
2: En valse ook.
1: Ja, ja, dat is helemaal oké. Okay. Ja. Moet allemaal geef kunnen. Hé, hey, god, het is de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie.
0: Mr. Tijdloze Tracks, Ivo van Breukelen, is op vakantie. Maar daarom zijn neefje Mr. Tijdloze Tracks Junior hier in de studio alvast met zometeen Oops Lekker hoor. The Summer of 69, maar ja, ook Eric Prydz.
1: En mag ik nog even wat zeggen, voordat je en dan ons nu er helemaal uitknalt?
3: Nou?
1: Ik wil iedereen even een hele fijne vakantie. Wensen. Geniet ervan de aankomende
0: vier
1: weken.
0: Ook gewoon, lieve schat, er zijn ook gewoon mensen die gewoon moeten werken.
1: Nou, ik wil jullie een hele fijne aankomende vier weken
0: wensen.
1: Of je nou op
0: vakantie
1: gaat.
0: Kijk,
1: waarom worden jullie nou allemaal zo boos? Dit was eigenlijk gewoon heel aardig bedoeld.
0: Ja, maar oké, wens Jamie even een fijne vakantie in de NPO-luisteren.
2: Fijne vakantie in de NPO-luisteren.
1: Jamie.
2: Stuur een Instagram DM'tje.
1: Ik wilde gewoon alleen zeggen, geniet ervan de aankomende vier weken. Wij zijn er eventjes niet. Behalve morgen is bijna
0: vier weken vakantie. Ik heb nog helemaal geen vakantie. Ik ben er morgen gewoon. Ja. Maar fijne vakantie, James.
1: Ja, fijne vakantie, Jamie. Ik ben zo blij dat ik jullie vier weken niet zie.
0: I love you.
4: 3FM.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: 9. Zometeen Martin Garrix. Ook de jeugd van tegenwoordig komt eraan in tijdloze tracks. Eerst het laatste nieuws. RMS op 3 met Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Het is opnieuw onrustig in de straat van Hormuz.
2: NOS op 3.
1: Bedrijven hoopten snel weer door de zeestraat te kunnen varen, maar daar lijkt het niet op. En dus gaan ze op zoek naar andere manieren, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook gewoon over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook doorvertaald naar de consument.
1: Het Amerikaanse leger viel vannacht bij Iran nog een olietanker aan. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen te komen en negeerde het waarschuwing. BOA's dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Dat komt door een flink personeelstekort bij de politieacademie. Daar moeten de BOA's ieder jaar een examen doen om hun wapenstok of pepperspray te mogen gebruiken. Gemeenten huren nu commerciële bureaus in voor die examens, maar daar wil de BOA-vakbond juist vanaf.
4: Dan krijg je wat we nu al zien, de ene biedt het aan voor zoveel geld, de ander biedt het aan voor zoveel geld. Er wordt gewoon gelobbyd en we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn voor belangenverstrengeling en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
1: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij examens en is er voor BOA's geen tijd of plek meer. Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Vakantiegangers krijgen de tip om online in te checken en om een tijdslot bij de douane te reserveren. Maar deze meiden zijn eigenwijs.
5: We zouden even een plekje reserveren voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
1: Schiphol verwacht deze zomer zo'n 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar. Het weer zonnig, in het noorden ook wat wolken vandaag. Het wordt 23 graden in Friesland tot maximaal 31 in Limburg.
0: Heerlijk, thanks Martijn. ANWB Verkeersinformatie, A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reeuwijk en Bleiswijk. 3 kwartier door een ongeluk. De weg is weer vrij, dus die vertraging die lost snel op. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein. 20 minuten door werkzaamheden op de A20. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Knoopend Terbrechtseplein. Daar zijn die wegwerkzaamheden, 20 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. Daar heb je op dit moment een kwartier vertraging.
6: 3FM.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van.

0: designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl. Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.

Martin Garrix, Carolina Liars, Smile hoorde je bij 3FM. Voelde toch een beetje alsof ik gisteravond FIFA zat te spelen zonder controller. Dat de irritante grote broer die altijd met Messi mag spelen, ja, die wint dan toch gewoon elk potje. Alleen soms laat hij dan heel even tot de 85e minuut wachten om je hoofd te geven. Enige voordeel dat je dan wel had, was dat je na compleet aan gruzielementen smijten van je controller in het pauzemenu een sick goede soundtrack kreeg. Oké, is dit FIFA 15? 16? Sowieso goed. Nothing but thieves. Trip switch.

Jonas Blue, Edge of Desire bij 3FM. Goedemorgen. Nou, zeg dat wel, hé. Hey. Het is 9:50 en je radio staat op 3FM. Wat heerlijk, dank je wel daarvoor. Het is een fantastische donderdagmorgen, 16 juli 2026. De dag dat Jamie Reuter van de ochtendshow eindelijk vakantie heeft en dat kenbaar maakt aan heel de wereld. En vooral ook een dag dat je weer een heleboel tijdloze tracks krijgt. Mijn naam is Obi, ik mag ze voor je uitserveren. Ik werd vanochtend een beetje scheef aangekeken door een collega. Ik kwam binnen en die zei: heb je een ruzie gehad gisteravond? Toen dacht ik: oh, wat is er aan de hand dan? Ja, een beetje rode ogen. Een wat moeie blik in je ogen. Is alles oké? Okay? Ik heb gisteravond de finale van het laatste seizoen van Ted Lasso gekeken. Die serie die is al een hele poos klaar. En ik heb hem al 3 keer gezien ook, maar mijn vriendin had hem nog niet gezien. Toen zei ik: je moet die even opnieuw gaan kijken. Tranen met tuiten. Ik heb gehuild alsof mijn hele familie overreden was door een bus. Het sloeg helemaal nergens op. Jankend op de bank. Ik werd ook een beetje scheef aangekeken thuis. Moet je hier nou zo hard om janken? Om een voetbalcoach die terug naar Amerika gaat? Maar er komt gelukkig een nieuw seizoen aan. 5 augustus. Vind ik dat weer een mooi vooruitzicht. En nee, dus geen ruzie gehad gisteravond. All is good thuis. Ik zit er heerlijk in. Ik heb zin om mooie platen voor je te draaien. Want dat is de belofte die je krijgt op 3FM. Elke werkdag tussen 9 en 12. Ik zorg ervoor

0: meemaken in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu

Stiekem hoorde je bij Tijdloos Tracks. Voor altijd was het toch niet voor altijd, hè? Nu Maan en Karel van Goldband weer uit elkaar zijn, voelt die plaat toch ook wel een beetje gek. Het is toch een soort van alsof je ouders nog een familiefoto hebben hangen. Met je ex erop, maar hem niet van de schouw afhalen, omdat hij daar dan toch net te duur

Somber, my body isn't ready bij 3FM. Je hebt ze tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Ze zijn rond en soms toch ook weer wat hoekiger. En dan soms komt er een geluidje uit. Of zit er nog een leuke verrassing in. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen. Ze zijn echt leuk om te krijgen. Een vakantiekaartje. En Wijnand en Jamie van de ochtendshow van 3FM... die willen ook graag jouw vakantiekaartje ontvangen. Klein of groot, met of zonder verrassing, maakt allemaal niet uit. Als je naam en telefoonnummer er maar op staat. Als je dat namelijk doet, dan maak je automatisch kans op 100 euro concertengoed. Een kaartje voor een kaartje. Hoe lekker is dat? Alle details.

draaide deze altijd in mijn eerste autootje. Peugeot 106 had ik een hele grote subwoofer achterin liggen. Voelde ik mijn hele grote bink. Drake en Hotline Bling met 3FM. Ja, good morning. Het is 9:15, alleen maar tijdloze tracks. Elke werkdag tussen 9 en 12 bij 3FM. Nothing but bangers. Allemaal tunes die je nooit zat wordt en die eeuwig meegaan. Ja, en de klanken van de mannen die je nu gaat horen, die schalden gisteren niet door het stadion waar de halve finale van het WK plaatsvond. Oasis heb ik het over. Eigenlijk al het hele WK werd dan na een overwinning van Engeland even Wonderwall afgespeeld. Terwijl dan de selectie werd toegezongen door straalbezopen en van geluk overlopende meegereisde fans. Maar goed, de Britten zijn door Messi en co. lelijk uit het toernooi gekegeld in de laatste drie tellen. Dan is het ook wel weer eens een keer lekker om iets anders te horen dan Wonderwall, toch? Bijvoorbeeld deze, Live Forever, die met tijdloze tracks op 3FM. Maybe.

0: Alleen maar platen zonder houdbaarheidsdatum. Zo hoor je zometeen Michael Jackson, Black or White. Khalees komt eraan met Trick Me. En ook Coldplay met Paradise. 3FM.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Eerst het laatste nieuws, RMS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen, er zijn twee mensen aangeklaagd voor de bosbranden in de buurt van Parijs. NOS op 3. De twee zaten al vast. Een van hen is een vrijwillige brandweerman van 18... die al zou hebben toegegeven dat hij wat takjes in brand had gestoken. De ander is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied bij de plaats Fontainebleau. Nog nooit is er daar zoveel natuur afgebrand. Dat is doodzonde, vindt deze Nederlandse bolderaar die er regelmatig komt om rots te beklimmen.
2: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het.
3: Ja,
2: zo,
3: ja dat is heftig, ja.
2: Ja, als je zoveel liefde voor dit bos voelt, dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was. En ja, dat is wat belangrijk is.
1: Hoewel het vuur inmiddels onder controle is, zijn brandweerlieden nog wel een tijdje bezig met blussen. President Macron neemt vanochtend ook een kijkje in het gebied. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij Iran aangevallen. Het Amerikaanse leger zegt dat ze op verschillende plekken militaire doelen hebben geraakt. Correspondent Daisy Moore weet meer.
4: Ja, we horen dat het gaat om aanvallen op verschillende locaties in het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het dan om commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en droneopslagplaatsen, militaire doelen dus. Ook wordt gemeld dat de luchtverdediging in delen van de hoofdstad Teheran in actie is gekomen vannacht.
1: Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. En in Lichtenvoorde is het dringend geblazen bij de toegangspoorten van de camping van de Zwarte Cross. Die is vanmorgen vroeg open gegaan en het belooft een groot feest te worden, zegt de creatief directeur van het festival bij Streekomroep Regio 8.
5: Het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op, daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow en Kim Holland staat daar.
1: Nou, er is ook gewoon live muziek hoor. Direct, Bente en de Kaiser Chiefs bijvoorbeeld komen dit weekend naar Lichtenvoorde. Het weer zonnig, in het noorden ook wat wolken vandaag. Het wordt 23 graden in Friesland tot een graadje of 31 in Limburg. 3FM.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

Kijk, ik ben in mijn leven ook al eens een Ecoplaza binnengewandeld. En ik weet dat alles wat bio is, duurder is. Maar 1 miljard dollar? Zoveel heeft de biopic van Michael Jackson nu opgehaald. Is een record, nog nooit eentje die de 1 miljard aantikte. Heel eerlijk, goede film ook wel hoor. We hebben 3FM, dit zijn de tijdloze tracks. Alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Coldplay komt eraan met Paradise. Eerst de 1975. It's not living if it's not with you.

zondag gaat het gebeuren, dan de grote halftime show van de finale van het WK voetbal. Gaat waarschijnlijk een halve uur duren, waardoor de FIFA dan hun eigen regels moet breken, want spelers mogen officieel maar een kwartiertje pauze hebben. Nou, het wordt dus langer. Die halftime show, sowieso zit Shakira daarin, maar ook JB, Madonna, BTS, Burna Boy, Coldplay. Ik zag dat personages uit Sesamstraat en de Muppets erbij zijn. Wie hebben ze niet? In principe kun je Justin de Wild en Marco Schuitmaker ook nog neerzetten. Al denk ik dat die een half uurtje niet genoeg hebben. Ja, die hebben natuurlijk wel wat langer nodig. 4 keer Engelbewaarde doen. Goedemorgen, 3 en 5 staat uit. Het zijn de tijdloze tracks. Mijn naam is Obi. Coldplay hoor je zometeen. Paradise.

gaan we bij 3FM lekker voor je oplossen. De enige echte 3FM koffieblend met een bakje breuk kan jouw kant op komen. Als je raadt welke twee tijdloze tracks ik in Breukies Blender heb gegooid, dan is de vraag aan jou, vogel even uit, welke twee zijn dat? Hoor je het goed, stuur het daar maar via de NPO Luister-app en dan sturen wij een lekker bakje breuk naar je toe. Luister goed, ik heb een cursed mashup gemaakt van twee liedjes. Ik heb er nu al zin in.

0: rond 10:30 krijg je een ongelofelijke cursed mashup van twee tijdloze tracks die ik dan door elkaar heb gemixt van me op 3FM. En de vraag is, welke twee hoor je? Laat het even me weten via de NPO Luister-app. En dan maak je kans op het bakkie breuk, de enige echte 3FM koffieblend. Ursula, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je komt uit Nijverdal.
1: Ja.
0: Waar ligt Nijverdal? Ik heb het even niet paraat.
1: Zeg maar tussen Zwolle en Almelo.
0: Beetje in de buurt van Hellendoorn.
1: Jazeker.
0: Ah, daarna. Kijk aan. Is het een mooie plek eigenlijk?
1: Ja, nou,
0: ja. Ja.
1: Het is wel mooi, maar ja. Als je er woont, is het anders, zeg maar.
0: Duidelijk. Hey Ursula, ik heb een bakkie breuk voor je. Die ga ik naar je opsturen. Welke twee liedjes hoorde je?
1: Ik hoorde Of Monster Man met Little Talks.
0: Ja.
1: En Imagine Dragons met It's Time.
0: Ja, dat is wel helemaal goed. Keurig gedaan. We gaan het bakje breuk naar je opsturen. Dan kun je heerlijk koffie drinken met de 3FM koffieblend. Wil je wel de koffie of wil je liever de thee?
1: Doe maar koffie.
0: Oké, is goed. Gaan we regelen. Veel plezier ermee.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne dag.

0: naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Nu tot 50%.

0: Eerste laatste nieuws, NOS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. De mannen zijn nog steeds in de meerderheid. NOS op 3. Tenminste, als het om wethouders gaat. Er zijn eigenlijk geen vrouwelijke wethouders meer bijgekomen na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe groeide het aantal vrouwelijke wethouders telkens na die verkiezingen, maar nu niet meer. 1 op de 3 wethouders is vrouw. Maar volgens deze hoogleraar zijn er te veel gemeenten waar alleen mannen de dienst uitmaken. En is dat helemaal niet handig.
2: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee.
1: Wil is wethouder in Wijk bij Duurstede. Zij reageert op het nieuws.
3: Nou, dat vind ik best wel schokkend. Want ik snap niet zo goed waarom vrouwen toch wat minder snel geneigd zijn om zo'n functie te gaan vervullen. Zo lijkt het dan. Mensen kennen mij wel en ik hoop ook wel dat jonge vrouwen aansteekt om daar ook eens naar te gaan kijken, om iets in de politiek te gaan doen.
1: We hebben minder afval weggegooid. Een gemiddelde Nederlander kieperde vorig jaar 449 kilo vuil in de kliko. En dat is 6 kilo minder dan in 2024. Er is wel één maar. Er werd vooral minder groen afval ingezameld. En dat komt doordat het erg droog was en planten minder hard groeiden.
4: Het WK voetbal.
1: Ja, de halve WK-finale van gisteravond krijgt misschien nog een staartje. Argentinië won met 2-1 van Engeland en is door naar de finale. Maar na die winst liepen de Argentijnse spelers op het veld met een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Iets dat de Argentijnen maar niet kunnen vergeten, vertelt deze journalist in Buenos Aires.
5: Daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijd.
1: Politieke statements mogen niet en dus kan Argentinië sancties verwachten van de FIFA. Het weer zonnig, in het noorden wat meer wolken. Het wordt 23 graden in Friesland vanmiddag tot 31 graden in Limburg.
6: Oh ja, lekker.
7: Ja, ja.
6: Dankjewel Martijn.
7: AWB Verkeersinformatie, A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knoopend Velperbroek en Oud-Dijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat levert je op dit moment een kwartier vertraging op. De N35 Almelo richting Zwolle tussen Nijverdal Oost en de Salland Twente tunnel. Daar zijn technische problemen, die is dicht op dit moment. Je moet de U11 volgen. En de N318, ja, je had het niet verwacht. Varsseveld richting Winterswijk, dus Varsseveld en Bredevoort. Zwarte Cross, 3 kwartier vertraging. 3FM.
8: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: 3FM. Hallo NCRV. Obi Rijmakers.
7: Ja, goedemorgen. Het is 6 minuten over 11. Is dat even lekker? De tijdloze tracks op 3FM. Met zometeen Ariana Grande, One Last Time. Outkast komt eraan. Hey ja. En eerst Foster the People, Pumped Up.

Outkast op 3FM. Hey ja, hoorde je. Tijdloze tracks. Alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Zometeen hoor je onder andere de Beatles. Here Comes the Sun. Ook Kelly Clarkson komt eraan. Hey, en nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Waar ga je voor? Ga je voor een broodje hummus met pijnboompitten? Of cherry tomaatjes met pesto en een kleine bol burrata? Ik ga denk ik voor een broodje kroket. Met mosterd. Lekker.

The Lights Off. Tijdloze tracks, daar ben je met zometeen Doja Cat. Kelly Clarkson komt eraan. En zometeen een nieuwe editie van het Request Roulette Wheel. Zou bijvoorbeeld op nummer 5 kunnen vallen, de zomerhit. Nummer 18, supersonisch elektronisch. Of 24, het instrumentaaltje. Welk het woord hoor je zometeen? Eerst The Beatles.

0: 3FM, Doja Cat en SZA, Kiss Me More hoorde je. Binnen nu en een paar tellen de 3FM meegeeft in handen van Flair door het oog van de nacht. Maar eerst is het 11:30, tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio, de Request Roulette. Het is super simpel, er wordt een zwier gegeven aan het Request Roulette wiel. Het balletje komt terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie en de vraag is, stuur in die categorie via de NPO Luister app je lievelingsliedje naar me toe. Tegenover mij, groepje Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat een zwier geven aan het Request Roulette wiel.

0: Dat ken je nog goed uit je tijd bij het Holland Casino. Dat hebben we jou ooit gevonden onder de tafel. En sindsdien werk je bij 3FM. Ik zou wel even willen vragen om te blazen op die balletjes voor good luck.
1: Bij deze.
0: Ik vind dat je dat helemaal niet gek doet.
1: Dank je wel. Ja. Rien de Fabrik.
0: Heb je hem gesmeerd?
1: Klein beetje.
0: Dat hoor je toch?
1: Het is toch die WD-40?
0: Ja.
1: Goed, er is witte rook. Ja, dit is wel hartstikke leuk. Het is geworden nummer 25, een festivalknijter.
0: Een festivalknijter. Vertel eens, Chelsea Dagger.
1: Ik ga morgen naar de Zwarte Cross.
0: Ja.
1: Het is van Bukkers.
0: Ja, vind ik helemaal niet gek. Oké. The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Een kleine indie disco vind ik die nog wel eens leuk om te horen. Ja. Alles van Vols.
1: Ja, eigenlijk al klaar.
0: Ja, in principe wel.
1: Hou maar op.
0: Nou, je lievelingsfestival knijter, kom maar door via de NPO Luisterapp. Stuur hem deze kant op. Gewoon even een berichtje sturen naar 3FM. Gaan we dadelijk voor je draaien. George Ezra ook zo meteen. Budapest. Eerst snap. Rhythm is a dance.

0: Die er naartoe gaan. Volgens mij is dat zelfs het meest bezochte festival van Nederland. Ja. En daar is het ook echt al de hele dag. Volgens mij ongelooflijk bonje op de weg. Gelukkig hebben wij iemand die daar alles van af weet. En dat is Tim Schaap van de ANWB. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Obi. Hallo, hallo. Ja, daar komt 277.000 man op af. Het hele weekend verspreid. Soms ook wel dagtickets, hè. Maar goed, in totaal dat hele weekend moeten er heel veel mensen over vrij weinig asfalt. Dus het is inderdaad file rijden op veel plekken.
0: Ja, hoe zit dat op dit moment bij de Zwarte Cross? Hoe vast staat het al?
1: De grootste drukte is eerlijk gezegd al wel geweest. De camping ging vanmorgen om 8 uur open. Dus toen had je echt wel wat mensen die, zeker tot een uurtje of 10 was het echt wel aanpoten. En nu is het, nog steeds wel file rijden hoor. Als je onderweg bent, ik ga even vanuit dat je vanuit het midden van het land komt, ga je eerst over de A12 bij Arnhem. Heb je sowieso 20 minuten extra. Dat komt natuurlijk ook door die grenscontroles. Maar ja, moet je wel een stukje doorheen. Dan kun je de A18 op. Dan rij je langs Doetinchem en zo. Dan heb je daar ook nog ongeveer 10 minuten bij Varsseveld. Nou, tel dat bij elkaar op, ben je al 20 minuten langer bezig. Dan gaan we nog lokaler kijken. De N318, daar heb je nu ook een file van 10 minuten voor Aalten. Nou, dacht je dat dat het was? Nee, dan heb ik ook nog de N313 in de aanbieding. Daar is de vertraging 20 minuten. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld. Als je nu pas zeg maar bij Arnhem rijdt, reken dan op nog wel 30 tot 40 minuten aan vertraging in totaal.
0: En dan moet je de tent nog opzetten.
1: Ja, zeker. Ja, of de caravan achteruit in het parkeer natuurlijk.
0: Nou, Tim Schaap, dankjewel. Dan hebben we in ieder geval even de sitrep. En mocht je nog melding krijgen ergens dat er daadwerkelijk iemand uit de bochten vliegt, moet je het even laten weten, hè?
1: Nou, weet je te vinden, man. Dankjewel.
0: Goed, thanks, Tim.

0: individu.
1: George Ezra, Budapest bij 3FM. Er is net een zwier gegeven aan het request roulettewiel. Dat viel op nummer 25, de festivalknijter. Hoop goede festivalknijters binnengekomen via de NPO Luister-app. Maar er is natuurlijk één festival dit weekend waar alle ogen op gericht zijn. Dat is de Zwarte Cross. Veel mensen.

0: echt vroeg vanochtend, wat was het, 9:10, had ik het over Nothing But Thieves en Trip Switch. Die zat in FIFA 16, denk ik. En in diezelfde editie zat dus ook Avicii met The Nights. Oh. Ik zag het voorbij komen en toen dacht ik, die moet ik even draaien.
1: Dat is zo.
0: Wat een tune.
1: Het is echt een tune en die FIFA soundtrack zou.
0: Ja, het is allemaal zo goed. Ja, als je nog nooit dat spelletje hebt gespeeld, dan weet je niet wat je mist. Ik bedoel, ja, ik vind voetballen op een spelcomputer, ik vind het niet per se heel boeiend. Maar de muziek die erin zit, jongens, zo goed.
1: Je zou hem bijna al kopen, waar het niet dat het 80 euro kost voor een spel. Alleen maar met het horen wat die soundtrack is.
0: En 80 euro per jaar, hè? Laten we dat wel even.
1: Ieder jaar ben je weer aan de beurt.
0: Hey, je hoort het zoetgevoiste stemgeluid van Mart Meijer, zometeen op 3FM te vinden. Hallo.
1: Gegroet.
0: 28 jaar en een dag vandaag.
1: Zo is het maar net.
0: Ik moest erg lachen om de hoeveelheid filmpjes die er van jou zijn gemaakt. Waarom trek jij altijd zo weg op het moment dat iemand gaat zingen voor jou voor je verjaardag? Ja,
1: broer, waarom ga je zingen voor
0: broer?
1: Ja, maar ook nog, je moet ook begrijpen.
0: Dat is toch traditie? Dat je zingt toch voor iemand
1: die jaren is? Traditie. We hebben verzonnen dat dat zo is. Nee, ja, het is ook nog, je moet weten, we hebben dan dus DJ-vergadering op woensdag en die begint om 1:30. Ja. Dus ik kom altijd al halverwege binnen. En dan kom ik
0: hele vergadering onderbroken.
1: Zo had met mijn hoofd naar beneden. Hallo, allemaal, hallo. En dan ga ik er heel ver achterin zitten om niet te veel aandacht op te eisen.
0: De achtergrond. Is er eenjarig? Nou, dan gaat hij ergens weer in zijn stoel gekropen.
1: Ja, maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan gaan staan en meeklappen of zo?
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Ik ben geen kind van 3. Nee. Nou goed, het was wel heel lief en ik heb me erg jarig gevoeld. En ik ben blij dat de collega's de overgebleven mimosa's allemaal genuttigd hebben.
0: Oh, heb je dat filmpje van Nel gezien?
1: Kun je checken op de TikTok van Barend de Banner als je wil zien.
0: Dat is zo goed.
1: Hoe Nelly Banner de show begon na 5 mimo's.
0: Nou, die zat toch een tikkeltje teut gewoon aan de bak.
1: Nou, meid heeft nou vandaag ook vakantie, dus ja, die zal afscheid van nemen. Ja.
0: Hey, zo meteen de 3:12, 3FM, de 3 belangrijkste tracks van vandaag. Wat gebeurt er allemaal op muziekgebied?
1: Ontzettend veel. We hebben onder andere de cijfers opgemaakt en de meest gedraaide nieuwe artiest van 3FM van dit jaar. We hebben gewoon eens even per half jaar de cijfers opgemaakt. Een nieuwe artiest die zeg maar nu een jaartje op de playlist staat die we het meest gedraaid hebben, die komt zo meteen in de spotlights. En er gaat een andere man heel veel spotlights pakken komende dagen in Amsterdam. Die hoor je ook zo.
0: Oké, nice. Zo meteen op 3FM.
2: 3FM.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.

0: VijfZaak.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken.

0: Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
11: Ja, is nog gebeurd.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: 3FM.
16: Traditiegetrouw met de 3 belangrijkste liedjes van vandaag. De 3 over 12 hoor je in een paar minuten. Maar eerst krijg je het nieuws van Stef Banstra.
17: Hey Bart, goedemiddag. Een trein in Duitsland is stilgezet om een bijzondere reden.
18: NOS op 3.
17: Ja, waarom vertel ik je zo meteen? Ik begin in Algerije. Daar zijn afgelopen nacht 11 mensen om het leven gekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten tenminste 18 anderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog steeds niet duidelijk. De brand zou ook nog steeds woeden. Alle kinderen uit dat Algeerse weeshuis zijn geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden daar. Er zijn 2 mensen aangeklaagd voor de bosbranden in de buurt van Parijs. Die 2 zaten al vast. Een van hen is een vrijwillige brandweerman van 18 jaar... die al zou hebben toegegeven dat hij wat takjes in brand zat hebben gestoken. De ander is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid... in het gebied bij de plaats Fontainebleau. Ja, nog nooit is er zoveel natuur daar afgevikt. En dat is doodzonde, vindt deze Nederlandse bolderaar... die er regelmatig komt om rotsen te beklimmen.
19: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een... Alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het.
20: Ja, is heftig, hè?
19: Ja, als je zoveel liefde voor dit bos voelt... Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om, komt dit bos weer terug zoals het was? En dat is wat belangrijk is.
17: En hoewel het vuur inmiddels onder controle is... zijn brandweerlieden nog wel een tijdje bezig met blussen. President Macron is nu in het gebied om met hulpverleners te praten. Ja, en als je moet, dan moet je. In Duitsland heeft een... machinist een trein stilgezet omdat het wc-papier aan boord van die trein op was. Ja, de ICE van Hamburg naar Berlijn maakte een tussenstop bij station Hamburg-Bergedorf. Daar ging de Duitse conducteur van boord om eventjes boodschappen te doen. Het duurde wel eventjes. De trein stond ongeveer 3 kwartier stil. Op beelden is te zien hoe die conducteur vervolgens met 3 pakken toiletpapier het perron oprent en de trein weer instapt. Het is zonnig. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 23 graden in Friesland tot 31 in Limburg.
16: Mag ik nog even mijn complimenten uitspreken voor de rotsbeklimmer die een steen in zijn maag heeft?
17: Ja, beeldend, hè?
16: Die vond ik erg mooi. Dankjewel, Stef. Verkeersinformatie dan nog op 3FM van de ANWB. Het is niet al te druk op de weg. 2 wat langere files. De eerste staat op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Ongeluk gebeurt bij Delft. De weg is net weer vrijgegeven. Je hebt nog ongeveer een kwartiertje vertraging. En op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens heb je vanwege de controles op dit moment een kwartiertje vertraging.
10: 3FM.
11: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
23: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
28: Allsafe!
29: Geeft ruimte.
30: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
31: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
32: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
33: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
34: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
33: Dus waar moet je zijn voor de magic?
34: Jojo. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
35: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
36: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
37: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
38: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
39: Kijk op kwf.nl/voorwie.
40: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Na 12 uur de 3 belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12 van 3FM. Dus ook vandaag. We zitten in de laatste echt warme dagen. De zomervakantie komt eraan. Dus ik dacht, laten we vandaag even beginnen met een zomerbanger van Alex Godino op nummer 3.

0: beste tracks van de dag. Somber op nummer 2, want we hebben eens even een beetje wat cijfertjes bij elkaar zitten optellen.
1: 3 over 12.
0: De statistieken van de eerste 6 maanden van het jaar hebben we opgemaakt. Van alle artiesten die nieuw zijn op het wereldtoneel is er niemand zoveel op 3FM voorbijgekomen als Somber. Meest gedraaide nieuwe artiest van dit jaar, mede dankzij het indrukwekkende aantal van 5 3FM megahits in een jaar tijd. Somber Homewrecker hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12. Hij staat ook op Lowlands over een paar weken. En het blokkenschema van Lowlands is echt zojuist bekendgemaakt. Zaterdagavond 8:30. Een tijdstip waar je als artiest echt wil staan. Als iedereen weer een beetje tot leven is gekomen, de hele dag rustig aangedaan heeft om de kader van de vrijdag te verwerken. Als iedereen er net weer een beetje zin in heeft, 8:30 s'avonds staat Somber op Lowlands. Veel plezier als je hem daar gaat zien. Homewrecker stond dus op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van de dag. Iedere dag na 12 uur hier op 3FM te horen. Ja, terwijl de arena's op het WK even stil liggen, in afwachting van de finale van komende zondag, komt er wel een hoop geluid uit een andere arena, namelijk die in Amsterdam. Vanavond, morgen en zaterdag staat The Weeknd daar met zijn After Hours Till Dawn Tour. Dus je hoort hem bovenaan de 3 over 12 met Blind.

Vandaag en de komende twee dagen ook nog. Dat betekent dus morgen en overmorgen te zien in de Johan Cruijff Arena. In Amsterdam, The Weeknd, Blinding Lights. Worden hier bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. Ja, dit liedje mag vandaag ook niet ontbreken. Morgen heeft het hele land dan eindelijk vakantie. Dat vieren we met Green Day op 3FM.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, in reverse. Met 3FM ontdek je nog.

Het lijkt mij dus zo ontzettend lekker om daadwerkelijk goed te kunnen zingen. Eigenlijk de enige mensen die ik lastig vond met zingen, dat zijn mijn huisgenoten, mijn vriendin. Die kennen mij al jaren. Die zijn er een beetje gehard voor geworden, zeg maar. Die hebben het niet meer zo in de gaten als ik weer vals loop te zingen. Maar het lijkt me toch zo geweldig als je iedere keer dat je denkt, weet je wat, ik trek mijn strot even open, dat je mensen daar ontzettend mee kan verbazen. Echt fantastisch dat je bijvoorbeeld, zoals Teddy Swims, in een kerk staat met je gitarist en denkt, die akoestiek is wel lekker. Gewoon, die klinkt wel goed. Laten we dit er even uitgooien. En dan iets verderop ook nog dit. Even kijken. Let op. Dat moet toch zo lekker zijn dat je die scheur opentrekt, dat je, weet ik, op vakantie in Valencia bent en dat je naar de lokale kathedraal gaat en dat je deze er gewoon even uitgooit. Heerlijk. Nieuwste liedje van Teddy Swims hoorde je. Break Up in Reverse. Zojuist met 3FM. Dit is Sophie Ellis-Bextor nu. Murder on the Dance Floor.

Faithless bij 3FM, een New Religion. Fijn om helemaal te kunnen vereenzelvigen met Jason, de zanger van Kensington, Jason Dowd. Die stond met zijn band een tijdje terug op Concert at Sea op te treden. En ik zag een Insta-post van Jason over Concert at Sea. Hij vond het daar helemaal geweldig. Hij vond het optreden superleuk. En hij vond het ook heel leuk om het affiche te delen met artiesten tegen wie hij enorm opkijkt. En toen was ik wel benieuwd, wie van de line-up van Concert at Sea zouden dat dan zijn? Ging ik een beetje door die post scrollen. En eigenlijk de enige artiest waarvan ik zag dat hij er echt duidelijk fan van was, dat was Counting Crows. Ik zag een soort compilatievideo van Jason die echt als een fangirl in de coulissen stond te kijken. En zo op een gegeven moment zeg maar van achter die gordijnen het podium filmen. En dan naar zichzelf helemaal in een soort totale verbazing dat hij Counting Crows eindelijk van zo dichtbij kon zien. Toen dacht ik, ja fijn, mijn lievelingsband. Ik baalde dat ik niet op Concert at Sea was. Ik had ze daar wel willen zien. Fijn om iets te delen. We zijn trouwens ook allebei fan van Kensington, Jason en ik. Maar dat lijkt me dan nog wel weer evident. Je hoort ze nu, All for Nothing, uit de Harper 3.

Zomer vind ik ook een goed voorbeeld. Dat is een band die de muziek wel zelf speelt, maar wel heel duidelijke invloeden van dance erin heeft zitten. En de band die ik je nu wil laten horen, die is er ook heel goed in. Die hebben een aantal liedjes die op het snijvlak met dancemuziek zitten, maar ze bestaan op het podium toch echt uit een mannetje of 7 die allemaal instrumenten staan te bespelen. Hun nieuwe liedje zit iets meer aan de zachte popkant dan aan de dancekant, maar is even heerlijk als al hun andere materiaal. Gaat om Jungle, hun nieuwste. Someday, Somewhere op 3FM.

0: 3FM Dua Lipa Dance the Night.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je weet toch hoe je altijd de beste ideeën krijgt als je onder de douche staat? Ik stond gisteren onder de douche en toen besefte ik ineens iets. Even lekker mijn telefoontje aangezet met wat muziek erop. En toen besefte ik ineens dat ik dol ben op artiesten die op het snijvlak van, ja, laten we het bandmuziek noemen, en dance zitten. Ik hoorde een liedje van Chemical Brothers toen ik onder de douche stond. En toen dacht ik, sorry dat ik het zoveel heb over mezelf onder de douche trouwens. Dat beeld wil je helemaal niet voor je zien, maar het is wel wat gebeurde. Maar toen dacht ik, ja, die Chemical Brothers, dat vind ik vet. DJ's die pop- en rock-elementen in dancemuziek blenden, dat klinkt gewoon goed. Je hebt ook bijvoorbeeld Confidence Man, die doen het eigenlijk precies al.

Wel leuk. Komt een oplettend appje binnen. Ik denk dat ze dan misschien vanmorgen verteld hebben. Wijnand en Jamie die gaan van de ochtendshow van 3FM... die gaan na morgen 4 weken met vakantie. En dan zit ik op hun plek. Morgen is dus de laatste keer dat je de airfryer kan winnen... in het spelletje Laatste Letter dat zij spelen. En Gerard, let goed op. Dus ik denk dat Wijnand en Jamie dat vanmorgen al verteld hebben. Komende 4 weken ben ik op de plek van Wijnand en Jamie... om hun ochtendshow te vervangen. En dan kan je in Laatste Letter geen airfryer winnen. Ik dacht, weet je wat nou echt leuk is om te winnen in de zomer? Zo'n machine waar je zelf ijs mee kan maken. En dan kun je alles erin mieteren wat je lekker vindt. En dan komt er ijs uit. Ja, moet er vast wat ingrediënten in en zo. Maar vanaf maandag is te winnen in de ochtendshow. Het komt al binnen in de app, dus ik dacht ik roep het even. Je hoort dus juist Ace of Base op 3FM. All That You Want. En dit zijn Sam Fender en...

0: Bruno Mars, On My Soul, 3FM. Ik zat me even te realiseren hoe goed het leven eigenlijk is af en toe. Dat het donderdag is. Het is best wel een beetje rustig op veel kantoren, denk ik. Omdat mensen al een beetje vakantie gepakt hebben. Ik heb hier nog het kontje van een kaasstengel. Ik heb lekker een kopje koffie. En we zijn lekker naar de leukste muziek van Nederland aan het luisteren. Het is een prachtige dag. En dan kan je zometeen ook nog de 3FM kantoorplant winnen. Want die gaat er zometeen uit in het spelletje BN'er met een baan. Nou, ik weet niet wat jij doet, maar ik zou nog even lekker genieten en 3FM aanhouden.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stop Pro

0: genieten maar. Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.

0: Mark Ronson en zit met Miley Cyrus, ja, hè? Dat ik bass lekker. Ik wilde uit reflex gewoon Mark Ronson en Amy Winehouse zeggen. En het paste niet helemaal op mijn scherm, dus ik moest even nadenken. Maar Mark Ronson en Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, zometeen. Eerst het nieuws, krijg je van Stefan Bandstra.
1: Ja, goedemiddag, zometeen vertel ik je wat er naar binnen is gesmokkeld, zo meer bij de Zwarte Cross. NOS op 3. Eerst dit, het Nederlandse crypto-platform Knaken is failliet. Het Openbaar Ministerie had daarom gevraagd bij de rechter, omdat het bedrijf vorige maand in de problemen kwam. Klanten konden ineens niet meer bij hun accounts en volgens de OM zijn miljoenen euro's aan tegoeden spoorloos. Daarom wil de justitie dat het platform failliet zou worden verklaard, vertelt mijn economiecollega Bart.
2: Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: Ja, dat gaat nu dus gebeuren, al is het maar de vraag of klanten iets terug zullen zien van hun crypto tegoed. Kees Gil zal in besloten kring worden begraven. Dat heeft de familie van de acteur bekendgemaakt. En ook bedanken ze iedereen voor de hartverwarmende berichtjes die ze hebben binnengekregen. Kees Gil overleed afgelopen dinsdag aan de gevolgen van een hartstilstand. Vanwege zijn overlijden wordt zaterdagavond de film Simon uitgezonden op NPO 3. Daar won hij een gouden kalf voor. Op Schiphol is een vrouw betrapt met een slang in haar BH. Ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. De vrouw komt uit Canada en beweert dat ze die wurgslang heeft gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar daar gelooft de Voedsel- en Warenautoriteit weinig van. Ze hebben de python in beslag genomen en naar een opvang toegebracht. En de vrouw krijgt mogelijk nog een boete. Ja, het terrein gaat eigenlijk pas om 3 uur open, over 2 uurtjes. Maar nu al is het superdruk op de weg richting de Zwarte Cross in de Achterhoek. Met bijna 300.000 bezoekers verspreid over 3 dagen... is het het allergrootste festival van ons land. Omroep Gelderland sprak enkele mensen die al op de camping zijn, hun tentjes al aan het uitklappen zijn, en vroeg ze wat ze allemaal hebben meegenomen.
3: Stoma-zakken. Dat mag ik niet vertellen, hè? Ja, er zitten wat... zeven liter vodka in. Mannen, goed voorbereid?
4: Ja, zeker. Maar dat moet ook, hè?
3: Ja? Wat hebben jullie allemaal mee?
4: Ja, slaapspullen. Lekker bierbankje.
3: De eerste keer Zwarte Cross? Nee. Nee, zeker niet. Vandaar de douche. Ja, heel anders.
1: Het weer, het is een beetje een nat begin voor die Zwarte Crossers. In het noorden en oosten kunnen er namelijk nog wat buitjes vallen. Later vanmiddag droogt het overal op. Het is 22 graden in het noorden tot een graad of 30 in het zuiden van het land.
0: Kijk nog even naar de situatie op de weg. ANWB meldt 60 kilometer file, niet veel geks voor een donderdagmiddag. Wel wat langere file op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. Dat is eigenlijk al de hele week zo. Je hebt een half uurtje extra reistijd vanaf Oudeschans. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Hoenderlo. Dat zijn ze nog steeds aan het oplossen. Daardoor is er 1 rijstrook dicht. Dan heb je bijna een uur extra vertraging als je vanuit Arnhem komt. Extra vertraging slaat ergens op, extra reistijd bedoelde ik. Veel succes daar. Andere files zijn 10 minuten of korter. 3FM.
5: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.

0: heeft het hele spel niks met de plant te maken, behalve dat je een plant kan winnen. De 3FM kantoorplantenveld, te verstaan, is ons lieve kleine plantje, een paddenkoekplantje waar het logo van 3FM in het blad staat. Hij komt er met een naamkaartje, zodat je hem zelf geen naam meer hoeft te geven. Die staat er namelijk al op. En hij kan voor jou zijn als je meedoet aan BN'er met een baan. Het enige dat je hoeft te doen is even luisteren naar een fragmentje van ongeveer 20 seconden, waarin je de stem hoort van een bekende Nederlander en je hoort daardoorheen, hij is een beetje moeilijk te verstaan, want je hoort ook allemaal geluiden van een bepaalde werkplek. Nou, de kunst is om die twee dingen uit elkaar te trekken. Dus zowel te horen wie die BN'er is, als op welke werkplek ik die persoon fictief heb neergezet. Dus wie hoor je hier en welke baan heb ik diegene gegeven, als je het baseert op de achtergrondgeluiden?
1: We zijn in Thailand omdat we hier opname maken met de politie. Ik was al eerder opname aan het maken met de politie en toen vertelden ze mij dat ze heel veel moeite hebben om een bende oplichters aan te pakken. En dat komt namelijk omdat ze dat eigenlijk alleen maar kunnen doen als ze iemand op heterdaad betrappen. En toen hebben ze ons eigenlijk gevraagd of wij terug willen komen naar Bangkok en hier voor een week lang als een soort van lokaas kunnen dienen, zodat de politie er een afstandje was tot aanhouding van overgaan.
0: Ja, oké. Okay. Van wie was die stem? Niet de allermakkelijkste ooit, denk ik, deze. Maar jij kan dit vast. Van wie was deze stem? En op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik hem gegeven? Antwoord kan je insturen via de NPO Luisterapp. Op het spel staat dus de 3FM kantoorplant. Nu, Stupid Song, Olivia Rodrigo bij 3FM.

0: Is het een zegen om thuis te mogen werken? Of word je soms ook gillend gek achter je bureau?
1: Het is een vloek en een zegen.
0: Vertel.
1: Ja, soms dan is het heel relaxed om thuis te werken. Je eigen koffie, ja. Natuurlijk. Ja. Maar soms mis je ook je collega's wel een beetje.
0: Hoe werk jij permanent thuis? Of is dat een aantal dagen in de week?
1: Aantal dagen in de week.
0: Nou, oké, want ik was even verbaasd toen jij zei, ik werk bij het UWV. Meestal ja. Denk ik dan, dat is iemand die een uitkering heeft. Maar jij hebt geen uitkering. Jij helpt nee. Mensen met een uitkering in jouw baan, hè?
1: Ja. Ja, klopt.
0: Heb jij dan wel in de omgeving in Leeuwarden wel een lekker plekje waar je graag naartoe gaat als je dan thuis werkt en er even uit moet?
1: Ja, absoluut. Ja, ik woon vlakbij het park en midden in het centrum. Dus ik kan overal naartoe als het moet.
0: En het centrum van Leeuwarden is leuk, of niet?
1: Het is wel gezellig.
0: Het is wel gezellig.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Het is geen Amsterdam, het is geen Den Haag. Oh, het is Leeuwarden, het is Friesland, hè?
0: Nee, pas nou op wat je zegt. Dan krijgen we zo meteen allemaal. Krijgen we boze Friese geluiden zometeen via de NPO luisterapp. Goed, jij zit lekker veilig binnen, kan jou het schelen. Hey, we kunnen wel dat werkplekje van jou een beetje opleuken met een 3FM kantoorplan. Want je doet mee aan BN'er met een baan. En ik wil graag van jou weten welke BN'er ik welke nieuwe baan gegeven heb. We gaan zo naar dat antwoord toe. We gaan even nog snel de opgave luisteren.
2: We zijn in Thailand omdat we hier opname maken met de politie. Ik was al eerder opname aan het maken met de politie. En toen vertelden ze mij dat ze heel veel moeite hebben om bende oplichters aan te pakken. En dat komt namelijk omdat ze dat eigenlijk alleen maar kunnen doen als er iemand op hete daad trapt.
0: Hij was iets aan de verdeukeratieve kant, maar jij had het gehoord. Vertel, wie was dit en welke nieuwe baan heb ik hem gegeven, Amarens?
1: Ik hoorde Ewout Genemans als een barista.
0: Ja, nou jij zit de hele dag lekker thuis je koffietjes te zetten. Dus dat koffiegeluid dat je wel herkent. We gaan nog even naar die stem luisteren.
2: We zijn in Thailand omdat we hier opname maken met de politie. Ik was al eerder opname aan het maken met de politie. En toen vertelden ze mij dat ze heel veel moeite hebben om bende oplichters aan te pakken.
0: Ik zag het antwoord Kees van der Spek ook vaak binnenkomen, dat snap ik wel. Enerzijds door wat hij zegt, maar zijn stemmen lijken er ook wel een klein beetje op. Maar je had Ewout helemaal goed gehoord.
1: Super.
0: En dat betekent dat het 3FM kantoorplantje naar het ontzettend mooie, niet Den Haag, niet Amsterdam, maar Leeuwarden gaat komen. Hij heeft al een naam, of zij heeft al een naam. Gabi heet die van jou.
1: Leuk, Gabi.
0: We gaan Gabi naar je opsturen en doe voorzichtig als je weer naar buiten gaat zometeen.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Love is de reïncarnatie van The Opposites. Die hoorde je bij 3FM. En ik zat er net weer naar te luisteren. En toen dacht ik weer hetzelfde als dat ik al... Hoe lang is het liedje uit? 2-3 weken, denk. En ik ga het nu eens een keer naast elkaar luisteren. Elke keer hoor ik dat, ik weet niet of het een gitaar is of een soort synthesizer dingetje. Daar zit een bepaald melodietje in. En dat doet me elke keer denken aan Als je wint. Van Herman Brood en Henny Vriend. Ik heb het over dit stukje. En dan hoor ik hem over te zetten dit. Maar als ik het nu zo naast elkaar hoor... slaat het helemaal nergens op. Maar toch goed dat ik het even...

0: CFM met Sienna Spyro en Material Lover. De Amy Winehouse van deze tijd. Denk ik dat ik voorzichtig wel over haar mag zeggen. Ze heeft er nogal wat van weg. Het hoogopgestoken haar. De iconic eyeliner. Is dit een... kijk heel even naar make-up expert Julia die bij mij in de studio zit. Is dit een wing wat zij doet? Is dit een wing? Dit is een wing. Oké. Okay. Het is een streepje eyeliner wat zo vanuit de ooghoek omhoog gaat. Maar ook door die stem, uiteraard. Nou ging ik een oud interview van Amy Winehouse opzoeken om eens te kijken hoe Amy Winehouse eigenlijk sprak. Want ik heb Amy Winehouse niet in die mate bewust meegemaakt dat ik echt interviews van haar heb zitten kijken. En Amy Winehouse die had wel een iets minder dezelfde smoky eyes, maar minder smoky eye... sorry. Dezelfde smoky eyes, maar minder smoky stem. Want Amy Winehouse praat gewoon al zo'n keurige, brave, Britse dame. En ik hoorde Sienna Spyro in een filmpje praten. Toen dacht ik...
1: Hi everyone, it's Sienna. I just want to say I'm so excited that my album Visitor is out now.
0: Dan dacht ik, dit klinkt wel een beetje als gesponsord door Lucky Strike, deze stem van Sienna. Maar het helpt wel, want daardoor krijgt ze datzelfde iconische jazzy geluid in haar stem. Nou, sorry, ik mag niet die aanname doen, maar ze heeft gewoon een beetje een raspje op haar stem. Daardoor krijgt ze wel het iconische jazzy geluid dat je juist hoorde op haar liedje Material Lover. Sienna Spyro hoorde je bij 3FM.

0: The Thieves van Luke. Want Luke, jij hebt een lifehack.
1: Ja, ja, ik snap er helemaal niks van.
0: Maar wil jij wel deze lifehack met de rest van het land delen? Of wil jij dit liever voor jezelf houden?
1: Nee, ik wil natuurlijk dat we er straks in de volle zaal zitten. Niet in ons eentje naar de show van een alternatief zitten te kijken.
0: Oh, jij kijkt helemaal andersom. Je zou ook kunnen zeggen, ik wil het lekker exclusief houden.
1: Nee.
0: Want vertel, jij stuurde een appje over Nothing But Thieves. En wat wilde jij vertellen?
1: Nou, ik wilde vertellen dat ik gezien heb dus dat er op Ticketswap, volgens mij voor de vrijdag 2500, voor de zaterdag 3000 kaarten gezocht worden.
0: Ja, voor Nothing But Thieves in de Ziggo gaat het over dan, hè?
1: Ja, in de Ziggo gaat het over, ja. Maar ja, ik heb dus kaartjes voor Keulen en ja, daar zijn ook duizenden kaarten beschikbaar.
0: Maar in wat voor zaal staan zij dan in Keulen?
1: Ja, ze staan in de Langsas Arena. Ja, is vergelijkbaar met de Ziggo.
0: Hé, maar qua grootte ook vergelijkbaar. Gewoon een plaatsje of 25.000 of zo.
1: Het zal iets kleiner zijn.
0: Iets kleiner?
1: Ja.
0: Nou, ongelooflijk. Maar je weet natuurlijk ook, als jij bijvoorbeeld in Groningen woont of zo, en je moet of naar de Ziggo of naar Keulen rijden, ja, dat maakt dan ook niet zo heel veel meer uit. Het zou misschien wel een uurtje extra zijn, maar...
1: Ja, goed. Je bent fan of je bent het niet, hè. Dus,
0: Is zo. En ik zat dus eventjes te kijken naar die kaartjes. En we beginnen gewoon op €70. Ook niet van die belachelijke bedragen.
1: Nee. Dus
0: Luke, jij zegt eigenlijk voor iedereen die achter het net gevist heeft, ga even naar Keulen.
1: Ja, absoluut. Ja. Mooi. Lekker gezellig met z'n allen. Absoluut.
0: Het is op een woensdag. Misschien speelt dat nog mee. 13 januari.
1: Ja.
0: Oh ja, daarbij wil ik nog even zeggen, anders wordt de reclamecodecommissie boos en dan ben ik 3 jaar salarissen kwijt. Ik wil je hierbij niet aansporen om tickets te kopen. Dit is puur bedoeld als inspiratie. Mocht je geen kaartje kunnen hebben voor de Ziggo Dome, zou je dit kunnen overwegen. Hebben we dat ook weer afgevinkt?
1: Ja, goed zo.
0: Luke, dankjewel voor je lifehack en een fijne dag vandaag.
1: Heel goed, dank je. Hoi.

0: Ja, weet dat niet wat het is? Maar ik heb van die liedjes waarvan ik het dan toch een beetje moeilijk vind om toe te geven dat het me wel pakt. Deze moest ik gewoon even een paar keer horen en nu kan ik de groove van dit liedje eigenlijk gewoon niet meer ontkennen. Kingdom of Fear is het nieuwste liedje van Cameron Whitcomb. Dat hoorde je bij 3FM. Het is donderdagmiddag. Het is voor de regio Midden bijna vakantie. Het is voor de rest van Nederland al zomervakantie. Mocht jij één van die strijders zijn die nu gewoon nog keihard aan het werk is... Excuus, mijn verjaardag van gisteren is me een beetje zwaar gevallen. Dan wil ik maar tegen je zeggen, het gaat zo meteen goed komen. Sophie Hielkema schuift bij je aan na tweeën. Die heeft onder andere een Hocus Focus mix voor je... om je nog wat energie te geven voor die laatste partakies. En natuurlijk de allerbeste en allermeeste muziek van Nederland.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met

0: meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion, met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: AllSafe. Geeft ruimte.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
23: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39.

0: show met hier de meeste muziek voor op je werkdag. Zometeen 21 Pilots en ook Martin Garrix. En nu eerst het nieuws van 1 voor 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. Nederland heeft een watertekort. NOS op 3. Met dat nieuws komt Rijkswaterstaat nu. En dat tekort is er door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de steeds grotere vraag naar water. Experts bij Rijkswaterstaat moeten nu een stuk scherpere keuzes gaan maken over hoe om te gaan met water. En ze roepen Nederlanders ook op om zuiniger om te gaan met drinkwater. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het gaat om mannen van 24 en 35 uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Er was een korte achtervolging door de politie. Toen de auto tot stilstand kwam, losten agenten meerdere waarschuwingsschoten. In die wagen zaten de twee verdachten en de ontvoerde persoon. En het slachtoffer raakte niet gewond. Duizenden mensen zijn in de Oekraïne de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van de minister van Defensie daar. En vooral jongeren zijn nu boos, want zij vinden dat die minister juist voor een frisse wind zorgde, zegt onze correspondent Christian Pauwen.
2: Hij had ook grote ambities om de krijgsmacht verder te hervormen, om ook de corruptie aan te pakken die nog altijd heerst. En dat hij dus nu al zo kort na zijn aanstelling, hij was nog maar een half jaar aan de slag, alweer moet vertrekken, dat vinden mensen, kunnen mensen niet begrijpen. En er lijkt dus ook een politieke reden en een ruzie achter te liggen.
1: En die ruzie zou de minister hebben met de legertop. En het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud en verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. De Odyssey van Christopher Nolan draait vanaf vandaag in de bioscoop. Ja, de hype rond die film is groot en dat komt ook vooral door die regisseur, zegt deze filmwetenschapper.
3: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van 3 tot 500 miljoen dollar, die ook tegelijkertijd echt wel, nou ja, filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
1: Nolan regisseerde ook films zoals Oppenheimer, Inception en The Dark Knight trilogie. We hebben nog weer voor je in het noorden en oosten, kunnen nog wat kleine buitjes vallen. Later vanmiddag droogt het overal op. Het is 22 graden in het noorden tot een graad of 30 in het zuiden.
0: Dikke vette, prima. Dankjewel, Stef. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A7 Groningen richting Duitse grens bij Oudeschans 33 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Terbrechtseplein 12 minuten. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten vertraging. 3FM.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met

0: discounter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Ja, goedemiddag en welkom bij de show met zometeen nieuws over een dame die kreeg een verrassing. Dit zag ze totaal niet aankomen. Hoe dat zit, hoor je zo. Eerst 21 Pilots.

0: feeling.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran.
0: En
1: repeat it. Het is iets afgekoeld vandaag. Nou, voor alle zomerhaters is dat stiekem wel lekker, toch? Korte broek, hoeft niet, kan wel. Ik vind het ideaal. En een vrouw die maar al te graag zo min mogelijk kleding aan heeft... en echt gelijk heeft ze ook, dat is Jet van der Steen. En Jet, die wordt nog wel eens verbaasd in het afgelopen jaar. Zij is op een trein gestapt. Nou, ze dacht dat het een sprinter was met 50 stops. Maar bleek een flinke hoge snelheidstrein te zijn. Haar grote droom was dus om op Lowlands te staan. En stel je voor, je bent een artiest met die droom. Je hebt niets verwoedend, de zoveelste meeting. Waar je uit het niets iets te zien krijgt. Nou, ze vertelde zelf aan ons hoe dat precies ging.
2: Ik wist dat het eventueel een optie zou zijn. Maar ik had heel eerlijk verwacht dat als we het zouden doen... dat het dan misschien volgend jaar zou zijn. Ja. Omdat nu alles zo als een sneltrein gaat, dacht ik... ja, ik durf er echt niet op te hopen... En we zaten in die meeting en we hadden het gewoon over Lowlands en niet eens over dat ik daar stond. En toen was het van, ja, laten we anders even de line-up checken. En toen opende zo de line-up en toen stond ik al op de line-up.
1: Ja, het zal je maar gebeuren dat je die ene droom hebt en ineens staat het dan voor je neus. En je hebt ook geen idee wat je moet doen of wat je moet zeggen. Nou, inmiddels is het nieuws wel ingedaald bij haar. Is er een album op komst? Nou, ze brengt heel veel uren door in de studio. Wat betekent dat wij binnenkort heel veel luistervoer hebben. Dat is goed nieuws. Hier is ze.

Precies wat je dan nodig hebt zo richting het weekend. De zweetsnorren zijn opgedroogd. Vol in de zomervibes met Bob Marley en One Love. Mijn naam is Sophie. Er zijn een paar dingen die mijn nachtmerrie zijn. Een all-inclusive vakantie naar Gerso. Lijkt mij verschrikkelijk. Autopech ben ik altijd bang voor. En mensen die onverwachts dan bij me thuis langskomen. Dus echt, ik ben eng netjes als er mensen op bezoek zijn. Maar als ik alleen ben, gaat het er heel anders aan toe. Dus wattenstaafjes met eyeliner erop, die slingeren rond. En de sokken van 3 dragen terug, die hangen over de wasbak. De rest van de details laat ik even zitten. Maar er is goed nieuws voor iedereen die wel wat orde in zijn of haar leven kan gebruiken. Dat is de Hocus Focus Mix. Iedere dag om 4:10, dan geef ik jou de kans om je leven op orde te krijgen. Het kan in 10 minuten gedaan zijn. Dus heb jij een klus of een taak vandaag waarvan je denkt, nou, dat stel ik nog even uit. Ik schuif dat even heel tactisch voor me uit. Doe dat dan tot 4:10, want dan krijg je hier op 3FM een mix erbij die je dan als energieboost kan gebruiken. Nou, denk maar niet dat het muzikaal gezien tot die tijd op zijn gat ligt, hoor. Want zometeen, ik heb een classic van David Guetta voor je. Daar ga je heel gelukkig van worden. En eerst nog Sabrina Carpenter.

Komt hij al steeds meer te landen. Nieuwe muziek op 3FM, Temper City en Self Aware. Ach, leuk allemaal, die koffietent-playlist of de rechtenvrije yoga-muzieklijstjes. Maar het allerbeste genre muziek is wat mij betreft de 3FM Mega-hit. Al vanaf de 90's dan roepen wij wekelijks een muzikaal paradepaardje uit. En het vette is, het enige wat jij iedere week hoeft te doen is simpelweg daarvan te genieten. Ja, sommige dingen zijn heel simpel in het leven. En ik neem iedere dag in mijn show een oud mega-hit mee. Want ik heb zoiets van, ja, ze zijn simpelweg te lekker om te laten liggen. En mij lijkt het nou leuk als jij even iets van jezelf laat horen. Ik ga je een heel klein stukje van de mega-hit memory van vandaag laten horen. En de vraag is, hoe scherp ben jij op deze donderdagmiddag? Kan jij raden welk liedje dit is? Radio wat harder, even die pen neerleggen, daar komt hij aan. Broken glass. Het stof staat er niet op deze oud mega-hit. Dus die hint krijg je van me. Maar verder wil ik het van jou horen in

die ging het ook alleen proberen. En die singles die sloegen enorm aan. En dat geldt ook voor de mega-hit Memory houder van vandaag. Bekend van One Direction. Alle meisjes vielen flauw voor iedere zweetdruppel die van het podium viel. Ja, en je moet maar net weten wie je dan bent als solo-artiest als je zo lang in de groep gezeten hebt. Het is hem gelukt. En ook Gerard, Eline, Arjan en Danique is het gelukt. Om te raden over wie het ging, de mega-hit Memory van vandaag is inderdaad van Niall Horan. Dit is

ging het ook alleen proberen. En die singles die sloegen enorm aan. En dat geldt ook voor de mega-hit Memory houder van vandaag. Bekend van One Direction. Alle meisjes vielen flauw voor iedere zweetdruppel die van het podium viel. Ja, en je moet maar net weten wie je dan bent als solo-artiest als je zo lang in de groep gezeten hebt. Het is hem gelukt. En ook Gerard, Eline, Arjan en Danique is het gelukt. Om te raden over wie het ging, de mega-hit Memory van vandaag is inderdaad van Niall Horan. Dit

je het wasbordje van deze gozer wel eens gezien? Van de zanger van Imagine Dragons? Grote kans. Je kan er echt kaas op raspen. Niet normaal. Het is een soort van superheld hoe hij eruit ziet qua lichaam. En wat blijkt, zijn geheim, behalve dus flink pompen in de gym, flink aan die gewichten trekken, yoga. Nou, dat had je er ook niet verwacht als je dat lichaam ziet. Dus mocht je nog twijfelen en denken, ik wil aan die summer body beginnen, maar ik weet niet hoe. Even een yogalesje. Kan wonderen doen, zo zie je maar. Voor nu, Taylor Swift bij 3FM. Welkom.

Wolf bij 3FM met Angel Face. Ik was gisteren even lekker in die NPO Luister-app. Was ik 3FM-programma's aan het terugluisteren. Jawel, dit zeg ik niet omdat ik opslag wil. Dat is echt gebeurd. En daar zat ik ineens midden in tijdloze tracks.

0: You're the LSDJ.
1: Zometeen op 3FM.
0: Sophie.
1: Met onder andere

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Youfone.

0: heb het gebrek aan concentratie. Blijf dan vooral hangen zometeen voor de Hocus Focus Mix. Maar altijd scherp, altijd daar, is Stef Banstra van NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Hey Sofie, goedemiddag. Ooit gehoord van de plaswokkel? Nou, dit weekend kun je er een hoop tegenkomen.
2: NOS op 3.
1: Ja, het is wat, waarom vertel ik je zo meteen. Eerst dit, Nederland heeft officieel een watertekort. Dat zegt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen in waterbeheerders. Op dit moment geldt fase 2 en bij fase 3 is er echt sprake van een crisis. De afgelopen tijd werden al extra maatregelen genomen. In het IJsselmeer en het Markermeer is bijvoorbeeld extra zoet water opgeslagen. Het watertekort is er door de aanhoudende droogte en ook de grotere vraag naar water. Het Rotterdamse crypto-platform Knaken is door de rechter failliet verklaard. Ruim een maand geleden konden klanten ineens niet meer inloggen, vertelt economieverslaggever Ruben Eg.
3: Het Openbaar Ministerie zegt 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken dat ontbreekt. Dat is weg, foetsie. De rechter die zegt klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. En daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. En daarmee is het faillissementverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
1: Ja, Knaken was onder meer bekend als sponsor van Ajax en Feyenoord. En komend weekend zijn er op de Tilburgse kermis en de Vierdaagse feesten in Nijmegen een stuk meer roze plaswokkels te zien. Daar zijn ze, Sofie. Het zijn urinoirs speciaal voor vrouwen. Ja, er was veel vraag naar nadat er afgelopen jaar superveel klachten waren dat er alleen maar plasplekken waren geregeld voor mannen. Nou, Omroep Gelderland peilde onlangs alle reacties op die plaswokkel.
4: Mijn kleurtje.
5: Ja, dat ook.
4: Nou, ik loop wel een stukje verder.
5: Ja, ik zou het niet zo snel doen, denk ik. Ik denk wel dat veel vrouwen dat gaan gebruiken. En ook omdat het ook gratis is. Ik vind het heel goed, want eigenlijk hadden mannen dat altijd gewoon. Ik denk dat ik me dan toch iets... Ja, ik weet niet, bekeken voelt. Ja, straks gaat iemand naar boven, naar beneden. Ja, dat... Je zit toch, dus er is niet veel te zien. En als mensen van boven willen kijken, kijken ze maar lekker.
1: We hebben nog weer voor je. In het zuiden is het zonnig. Verder naar het noorden toe steeds bewolker. En daar is ook kans op een bui bij een graad of 26. Morgen best een zonnig dagje hoor. Af en toe kan er een buitje van. Het wordt max 28 graden.
0: Heerlijk. Nou, woord van het jaar hoor. Plaswokkel.
1: Zo is het.
0: Ik heb ervan genoten. Dankjewel, Stef.
1: Joehoe.
0: Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Het Vonderen 25 minuten. De A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Utrecht Leidse Rijn 20 minuten. En tot slot de A7 Groningen richting Duitse grens bij Ouderschans 23.
6: 3FM.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet... want eigenlijk zit iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB... Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest.
4: Samen investeren in vastgoed.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,

Even met daarvan die legendarische bassist Flea, die aan het bijklussen is. Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij niet rondkomt van zijn huidige salaris. Dus ik gok dat hij het gewoon voor de lol doet. Hij is dus ook jazzmuzikant geworden. Afgelopen zaterdag stond hij gewoon op North Sea Jazz, gewoon hier in ons eigen land te spelen. Nou, als ik daar in het publiek gestaan had, ik zou compleet in de war zijn. Maar goed, dat is hem gegund. Af en toe even wat afwisseling is goed voor een mens. Dat bevestigt Daan ook. Dit vind ik heel leuk om te lezen. Hij dropte even een berichtje in de NPO Luister-app. Hij ging heel lekker op die Pedro van Jackson Me, die je dan weer hoorde voor de Red Hot Chili Peppers. Hij zegt, soms draaien van die platen die ineens weer heerlijk vallen. Zoals deze van Pedro. En dit vind ik ook de magie van radio, Daan. Ik blijf dat ook zeggen aan mensen op verjaardagen die dan vragen, je werkt bij de radio, maar dat is een heel ouderwets medium, toch? Je hebt toch gewoon Spotify, toch? Dus hoe zit dat dan? Ten eerste, dikke middenvinger voor jou. En ten tweede, er gaat niks boven die goede oude radio aanzet.

0: zeg altijd de Bauza. Zal ik daar eens mee stoppen? Ik ga het nu normaal proberen. De Bauza en Magnetic.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ik ben benieuwd wat er op jouw to-do-lijstje staat vandaag. Misschien is het echt een soort van papier wat je dan moet uitrollen tot de grond, omdat je nog zoveel moet doen. Misschien zijn het gewoon twee kleine taakjes, zo op zo'n post-it geschreven. Die heb je dan op je computerscherm geplakt. Laat het even aan me weten in de NPO Luister-app. Want zometeen weer het collectieve moment op de radio om die handen uit de mouwen te steken. Rond 4:10, dan krijg jij de Hocus Focus Mix. Iedere dag. Dus weet, als je nog een klusje hebt, mag je hem gerust even uitstellen tot 4:30. En dan gaan we daarna met z'n allen even aan de slag. Het leuke is, ik ga jou belonen en niet alleen met een heerlijke mix, die overigens ook op 3fm.nl/mix allemaal op een rijtje te vinden zijn. Maar ik geef ook een snoeppot weg aan één gelukkige. En die snoeppot, die zit niet zuinig gevuld, echt tot de nok toe. Dus laat even van je horen in de NPO Luister-app. En laat het weten aan je favoriete stalker wat

0: Focus Mix.
1: Geen tijdje geleden, want iedere werkdag op je radio is de Hocus Focus Mix voor iedereen met een korte spanningsboog. Voor iedereen die het lastig vindt om aan het einde klusje te beginnen waar je tegenop ziet.

Absolutely. Dat is dan weer het zusje van zangeres Ray. Dus ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. En ook muziek van Mr. Belt en Weasel en Calvin Harris. Kortom, één grote powermix voor je. Onder andere Manon is van plan om flink de handen uit de mouw te steken. Ze zegt, tijdens de Hocus Focus mix ga ik een flinke stapel wasgoed wegvouwen. Daar heb ik wel even een fijne mix bij nodig. Dus ik ben benieuwd. Nou Manon, oordeel zelf en laat het vooral weten in de NPO Luisterapp. Wat ga jij fixen tijdens de mix als je kans wil maken op die snoeppot? Here we go!

0: Dat is dan weer het zusje van zangeres Ray. Dus ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. En ook muziek van Mr. Belt en Weasel en Calvin Harris. Kortom, één grote powermix voor je. Onder andere Manon is van plan om flink de handen uit de mouw te steken. Ze zegt, tijdens de Hocus Focus mix ga ik een flinke stapel wasgoed wegvouwen. Daar heb ik wel even een fijne mix bij nodig. Dus ik ben benieuwd. Nou Manon, oordeel zelf en laat het vooral weten in de NPO Luisterapp. Wat ga jij fixen tijdens de mix als je kans wil maken op die snoeppot? Here we go!
1: De

0: wegvouwen. Daar heb ik wel even een fijne mix bij nodig, dus ik ben benieuwd. Nou Manon, oordeel zelf en laat het vooral weten in de NPO Luisterapp. Wat ga jij fixen tijdens de mix als je kans wil maken op die snoeppot? Here we go!
1: De Hocus Focus Mix.

0: eigenlijk niet meer opbrengen.
1: Nou, geduld moet je altijd maken, hè?
0: Dat klopt. Want jij gaat naar de Zwarte Cross!
1: Yay!
0: Ik ben even in de programmering gedoken. Zondag in de theatertent, Ers, Bobby en de rest.
1: Ook dat.
0: Dus dat is essentieel. Ik heb Kaiser Chiefs ook nog gedraaid op de radio. Maar die staan dus ook nog even op het hoofdpodium, hè?
1: Ook dat. En Direct, morgen.
0: En Direct. En vergeet Jannes niet, met Bent.
1: Ook dat.
0: Vanavond om 11:30, dus wees daarbij.
1: Dat zullen we zeker doen.
0: Hé, even een shout-out naar de groep met wie je bent. Wie zijn er allemaal mee naar de Zwarte Cross dit weekend?
1: Mijn dochter Rianne, haar vriend Tristan en een vriend van Tristan, Damien.
0: Maar dit is gewoon een familieuitje voor jullie.
1: Ja, zo'n beetje wel.
0: Zo'n beetje wel, wat gezellig. Waar kijk je zelf het meest naar uit?

0: enige wat ik dan kan doen is een soort van troostprijs bieden. Ik kan die file niet oplossen. Maar ik kan je wel een snoeppot cadeau doen en je heel veel plezier wensen dit weekend, Audrey.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Geniet ervan, hou vol en geniet ervan op de Zwarte Cross.

0: laatste Barend en Benner voordat ze deze zomer op vakantie gaan. Heel veel plezier!
1: 3FM.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Het is big sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
19: Klinkt als een soort spookverhaal.
20: Ja, is nog gebeurd.
18: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
25: 3FM.
26: Welkom, dit is Barend en Benner. De laatste voor de vakantie. Je bent bijna 4 weken van ons af. Zo, hoorde je dat luide gejuich van de parkeerplaats? Ja. Niet normaal. Eerste NOS 3. Ben je nuchter wel, Nel?
27: Nee, zeg ik niet.
26: Ja, oké. Right. Eerste NOS 3. Hier is Stef Wantra.
28: Ja, goedemiddag. Oh, ja, hier ging eventjes iets mis in Houston. Wat hoor je zo meteen?
29: NOS op 3.
0: is naar Italië. Daar krijgt een zakenman 12 jaar celstraf voor een dodelijke brugramp. 8 jaar geleden stortte een grote brug bij Genua in tijdens een storm. Auto's en vrachtwagens vielen in de diepte. 43 mensen kwamen daarbij om het leven. De man die terecht stond was de topman van de organisatie die over de Italiaanse snelwegen gaat. Hij zit op dit moment al in de gevangenis voor een andere ramp. Een busongeluk waarbij 40 doden vielen. In de zaak rond de ingestorte brug moeten in totaal meer dan 50 mensen voor de rechter komen. Allemaal worden ze verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van die brug. We hebben te weinig water in ons land op dit moment. En dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over waar wel water naartoe kan en waar niet, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Bijvoorbeeld een recente maatregel in Limburg. Vandaag afgekondigd dat er een beregeningsverbod is voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening zijn nog geen problemen. Dat stelt Rijkwaterstaat nadrukkelijk. Dat gaat dus niet om het drinkwater, daar zijn geen problemen mee.
0: Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, het is alsnog goed om zuinig te doen met drinkwater. Niet alleen nu, maar het hele jaar door. En een vrouw in Houston had toch al iets anders verwacht van haar nieuwe hobby. Om fit te worden, paaldansen. Esha Gilbert had er eentje neergezet in haar appartement, maar hij zat niet goed vast in het plafond. Hij viel om die paal en raakte een sprinkler, waardoor haar hele appartement en dat van de onderburen enorme waterschade hebben opgelopen. Ze heeft de actie ook gefilmd. Je hoort het water spuiten met een gigantische kracht uit. En Esha had totaal niet verwacht dat het zou gebeuren.
2: It wasn't even a thought that it could possibly hit the sprinkler. We were more worried about it hitting a wall or hitting this.
0: Ja, haar paal stond er nog maar 3 dagen. Haar meubels en vloer hebben allemaal schade opgelopen en ze gaat nu niet meer thuis paaldansen. Het weer. Vanavond kan er in het noordoosten nog een buitje vallen, ook met onweer. Morgen zonnig met af en toe een bui. Het wordt dan max 28 graden.
26: Dan 3FM met het verkeer. We hebben de A4 Den Haag Rotterdam voor Benelux 9 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam 15 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Beste Blijn 23 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor... Eens even kijken, waar staat het? Even dingen. 12 minuten wegwerkzaamheden. Rustig aan. 3FM.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: 3FM. Barend en Benner.
15: Terwijl de discussies hier van een ongelooflijk niveau zijn... en we daar zo met een over verder praten op zitten... zo vierend al weg, zo erg is het... is dit de middagshow... The Last Dance, tot en met 7 uur vanavond...

0: Oei. Het is de allerlaatste van Baardenbenen net voor de vakantie. En we zouden Nel kunnen laten cancelen, want ik heb de laatste 10 minuten die hier besproken zijn opgenomen in een apparaatje naast mij.
1: Dat heb ik wel leuk.
0: Maar laten we dan niet aan gaan beginnen, want ik heb wat verzachtende omstandigheden. Nel is toch wat in de war. Van het compromitterende beelden vanuit. Ladies, dank jullie. Jullie ook een fijne vakantie, hè? Nee, maar dat jullie eerst even binnenkomen lopen om de boel te bestieren. En vervolgens onze proviant optreden en daarna zonder wat te zeggen weglopen. Dat is toch ook bizar? Dan heb je dan 3 keer mee in een glazen huis gezeten. Sophie, dat gaat even. Dan komt hier even naar binnen stieren.
1: Heel goed.
0: Maar goed, alright. Ja. Nel,
1: even. Ja, ik ben inderdaad.
0: Je bent een beetje in de war.
1: Ja. Nee, ik ben een beetje in de war.
0: Ja.
1: Ik krijg een foto van de kinderopvang.
0: Ja. Nee, nou. dat is al een ding. Maar even, je bent zonder je man en je kind.
1: Oh, dat bedoel je.
0: Heb je dat als heel erg heerlijk? Want als je me nu zou vertellen dat je net uit de school komt lopen en dat je 17 uur aan de ketamine hebt gegeten, zou ik het ook geloven?
1: Ik ben losgeslagen.
0: Ja, je bent opstandig.
1: Nou, jij ook hoor.
0: Nou, nee, valt mee.
1: Ja, je bent ook stout.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Maar even, sorry hoor, waar ik er opstandiger van ben, is dat ik een foto van mijn kind krijg. Waarom belt mijn broer tijdens de show?
0: Ja, pak nou maar op dan. Even oppakken. Het is je broer maar.
1: Ja. Meneer Pieter Benner.
2: Mevrouw Nelly.
1: Ja.
3: Hoe laat is het?
1: Nee.
0: Hoe laat is
1: Hoe
0: het?
1: Hoe lang ken je zusje nou al?
2: Ah, kut, hé.
0: Ja.
1: Meneer Staal, je bent op Nationale Radio.
0: Ja, inderdaad, ja. Je zus haalt ons al naar beneden.
2: Radio mensen.
1: Ja. Wat wil je weten?
2: Zijn jullie blij?
1: Wij zijn heel blij.
2: Ik wil je gewoon even netjes zeggen dat ik heel veel hou en je lekker dat ik knuffel geef.
1: Oh.
2: Maar ik dacht dat het vrijdag was, ik weet niet waarom.
1: Oh, je bent schatje, jij wilde mij wel een fijne vakantie wensen.
2: Ik wilde jou gewoon even lekker spreken. Lekker
1: testen. Oh, dat is echt liefde. I love you. Bel je morgen.
2: Hey, lief schat, ik kus nog morgen. Doe iedereen een goede dag, hè?
1: Doe ik. Groetjes.
2: Joe, dag liefde. Doei.
0: Ik kan toch wel van de aardig terugzeggen tegen die jongen.
3: Wat het zeggen?
0: Ja.
3: Die jongen die...
0: Doei. Super lief.
3: Ik hou van je.
0: Ik hou van je en mijn zus. Ja.
1: Dat weet hij.
0: Ja,
1: okay, zo. Dan ga ik morgen even tegen hem zeggen, ik wilde hem niet verder voor het blok zetten.
0: Nee, is ook weer zo.
1: Ja.
0: Hij is standaard, weet je. Het had wel leuk gevonden als je het gevraagd wanneer jij een gaatje zou hebben. Ja.

0: de serieuze zaken van moeder aarde. Eerst hebben we een paar dingen die het nieuws net niet gehaald hebben. Mag ik even beginnen vandaag?
1: Kom maar op dan.
0: Dit is dan mooi, prachtig. Een man van 50 schokt de wereld van de hardloopsport. Ja?
1: Ja, kom maar.
0: Oké, komt-ie aan.
1: Ja.
0: Volledige marathon voltooid terwijl hij onderweg sigaretten rookte.
1: Dat kan jij zijn.
0: Het is een van de meest merkwaardige momenten ooit gezien in het wedstrijdlopen. Mooi toch, hè? Die prestatie van Wijnand Speelman, dat Hollanders Vol wordt in één keer een stuk minder waard.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nel!
1: Je weet toch de kunst erover van die gouden helm?
0: Wat een legend.
1: Ja, dat is best wel... Stiekem vind ik het ook wel een legend. Hij mag namelijk t-shirts met gestolen gouden helm verkopen.
0: Ja, maar schat, dit is gewoon nieuws. Dit is daar op ad.nl.
1: Oh, heb je dit?
0: Nee, je hebt het gewoon voor je.
1: Oké, iets anders dan.
0: Ja.
1: Giraffen zijn mogelijk verrassend goed in eenvoudige wiskunde.
0: Ja,
1: okay. Onderzoekers ontdekten dat sommige giraffen wortels konden tellen en mogelijk betere numerieke vaardigheden hebben dan honden of paarden.
0: Ah, geweldig zeg. Maar ook applaus voor jou, Nel, dat we een item doen dat heet net niet in het nieuws, dat je de frontpage van het AD voor zit te lezen.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
3: Amerikaanse vrouw van 82, die moest voor de rechter verschijnen, want ze was bij 41 restaurants geweest van een keten, de Olive Gardens heet dat, en daar is in staat dat je onbeperkt brood mag. Dus zij is bij al die restauranten langs gegaan met een koffer, en daar heeft ze elke keer de koffer gevuld met brood.
1: Help.
3: En heeft ze dus, ja, elke keer gevraagd, ja, er staat onbeperkt.
1: Ja.
3: Totdat op een gegeven moment een restaurant met de politie kwam, en de politie zei, ja, maar ze heeft gelijk, staat onbeperkt. Moet je maar niet zeggen onbeperkt.
0: Vriendelijke groeten, Ans Gussinklo.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Zo, had eentje van jullie kunnen wezen.
3: Ja, onbeperkt.
1: Ja, hij wordt houden.

0: Just a Girl. Nou, inderdaad. Inderdaad.
1: Lekker om deze even te horen.
0: Hey, even. Ik ben heel enthousiast. Maar echt zeer enthousiast over dat het gelukt is.
2: Oh.
0: De beetje okay. Besta je nog van ja, vandaag. Vorige week hebben we echt...
1: Dat is een disaster.
0: Echt een bizarre disaster meegemaakt. Maar het is gelukt. Ja. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Is nog iets waar ik heel enthousiast over ben. Maar het heeft niets met het weer te maken. Maar wel met die onwijze goede nieuwe.

0: De middagshow van 3FM, je bent met Bart de Menner. Felix de Laat, heb ik ooit gesproken in... Zo, wat zit er nou aan het einde?
1: Dat is gek.
0: Is er nou een verwijzing naar Stardust met Music Sounds Better With You?
1: Ja, ik dacht...
0: Wacht even stil.
2: Het eind...
0: Had ik het helemaal niet gehoord. With you. En dat is Osha met Too Sweet. Nou, die mogen we snel vergeten. En dan spelen we nog één keer.

0: Dick.
1: Wat vet.
2: Wat leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk is dit door iedere normaal voorbereide DJ van dit radiostation al 180 keer verteld. Maar ja, het weerbericht doen we ook al ieder uur. Hè? Dus wat dat er gaat, maakt het dan niet heel veel uit. Ja, kan er allemaal gebeuren.
3: Hé, hey, Bar.
0: Ja, zeg het.
3: Mag ik heel even je collega in het zonnetje zetten?
0: Leuke collega.
3: Ik wil graag heel even Jelmer in het zonnetje zetten.
0: Jelmertje?
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay,
3: Jelmertje, hè, gisteren.
0: Ja.
3: Ik had geen auto, dus Jelmer die haalt mij op.
0: Moet dit nu?
3: Ja, heel snel.
0: Maar waarom moet dit nu?
3: Ja, ik moet het even zeggen.
0: Nee, maar we hebben alle tijd van de wereld.
3: Oh, doe het straks.
0: Nee, joh, geintje.
3: Nou, gemeen.
0: Echt helemaal bang kijken.
3: Ik dacht even ons Jelmertje.
0: Ja.
3: Jelmertje zou gewoon in Amsterdam slapen. Dacht ik, ja, geen probleem als je hem dan haalt en brengt, weet je wel.
0: Ja, natuurlijk. Ja, oké, okay, nou, voor de duidelijkheid, Nel was gisteren opgehaald door Jelmer, ja, samen naar de Burger King geweest.
2: Ja. Ja.
0: Nel zat die straalbezopen achter de tetter.
2: Omdat ik reed.
0: Ja, okay.
3: Nou, precies.
0: Ja.
3: Dus Jelmer die brengt mij naar Amsterdam-Oost, omdat ik dacht dat hij ook naar Amsterdam-Oost moest.
0: Ja.
3: Zitten we samen in de auto, zegt hij, ik moet helemaal niet naar Amsterdam-Oost. Ik moet naar Nijmegen. Is hij helemaal omgereden voor mij naar Amsterdam om mij thuis te brengen en toen naar Nijmegen te gaan. Nou, dat vind ik echt liefde.
0: Mag ik wel even inbreken in dit verhaal?
3: Ja.
0: Dit verhaal is echt een stuk minder romantisch dan het Nel nu het voorstellen.
3: Wat dan?
0: En ik gooi jou niet voor de bus, maar ik ga nu wel...
3: Ga je jou maar voor de bus gooien?
0: Nee, helemaal niet.
3: Oh.
0: Ga jou voor de bus gooien.
3: Oh.
0: Luister, wij staan hier op de parkeerplaats van 3FM. Het is 7:04. En jij en ik hebben, zoals wij dat al 4 jaar hebben, een tête-à-tête, een gezichtscontactmoment, waarin dit hele oeuvre zich afspeelt. Jammer zich op te... Nee, ik moet naar Nijmegen, En jij brengt mij helemaal naar Amsterdam. Ik wil ook wel met de trein, hoor. Ik zeg, nee, loop niet aan hoeren, ga er gewoon zitten. Je hebt er gewoon die in huis.
2: Ja, precies.
0: En jij doet zo naar mij. Ja.
3: Ja. Knip
0: ja, dat wil ik, dat wil ik. Dus hallo, even, ja, inderdaad, nou, kom op.
3: Oh,
0: alles een geweldig verhaal.
3: Ja, ik had geen zin om met de trein te gaan. Nou, maar toch lief van jou, maar toch.
0: Sorry, en normaal gesproken ben je een RTL 4 of zo. Die Nelly Banner, hè?
2: Ja, nou, kijk, het is jammer, hè? TikTok. Hoe jullie Nelly behandelen, het kan echt niet.
3: Daarom dacht ik, zet jou even in het zonnetje. Maar ga ik ook nooit meer doen.
0: De slimste vrouw ter wereld.
2: Ja,
0: nou, zullen we het nieuws over een uurtje doen? Want
3: ja,
0: ik heb al lang genoeg geluld eigenlijk. Oké, Stef Manstra, NOS3, kom maar.
4: Goedemiddag, het Europese tv-bedrijf IBU komt met nieuwe regels om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. Die regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling straks. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes en gaan gelden voor alle wedstrijden die door de IBU worden gefilmd.
0: Dus ook niet meer te kijken. Doorgeslagen idiotie. Er is helemaal niemand die daar iets van hoort.
3: Ik had laatst dat ik ze ook gebeld. Zei ik al, ik wil gewoon dat jullie, als jullie bij mannen filmen met voetbal en zo, ik wil dat jullie op de zak filmen.
0: Ja,
3: gewoon alleen maar op de zak.
0: Ja, ja, precies. Ah. Ja, heel goed. Is niemand
3: preuts,
0: die niemand die er hitsig van wordt. Maar goed, de IBU, dat zijn ook die lui van het Songfestival, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Ah, oké, nou, heel goed.
4: Ander nieuws dan. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar celstraf. De Italiaanse rechter vindt dat hij de hoofdverantwoordelijke is voor het instorten van de brug in Genua 8 jaar geleden. Volgens onze correspondent Angelo van Schijk waarschuwde de bouwer van die brug al langer dat de staat niet al te best was.
5: Hij waarschuwde dat de brug veel aandacht en onderhoud nodig had. Dat is niet gebeurd en op die fatale 14 augustus, nu 8 jaar geleden, brak een van die kabels en stortte dus 200 meter van de brug in met 43 doden tot gevolg. Dus ja, het is nalatig onderhoud en winstbejag.
4: Ja, daarom dus die celstraf van 12 jaar. Die wegbeheerder uit Italië ziet al een andere gevangenisstraf uit voor een ander ongeluk. Een busongeluk waarbij 40 mensen om het leven kwamen. En wat hebben bier, motors en hukken met elkaar gemeen? Ja, het komt natuurlijk allemaal samen op de Zwarte Cross dit weekend. Vanmiddag om 3 uur ging het terrein open. En de hele dag is het al aardig druk op de weg ernaartoe. Deze vriendengroep had 1 prioriteit na het uitklappen van hun tentje. En dat is muntjes regelen.
6: Hoeveel munten worden hier gehaald?
7: 1300.
6: 1300 munten?
7: Lekker, hè? Valt best mee als we met een groep zijn.
6: En hoeveel zijn jullie hiervoor kwijt?
8: 4400 euro 30 volgens mij.
6: Kom weer morgen van het zwarte geld af?
8: Nee, het was gewoon gepint. Ik werk gewoon voor het geld om meneer. Jette, let maar op.
4: Dat was te horen bij streekomroep Regio 8. En op het programma op de Zwarte Cross staan onder meer de Keizer Chiefs, de Opposites, Douwe Bob en de Bankzitters.
2: Ja, ik zag gisteren ook al zo'n hele karavaan met caravans die kant op. Helemaal met graffiti bespoten. Ik vind het zo prachtig.
3: Mooi. Moeten we eigenlijk even bukkers draaien, zie je
0: niet? Nee.
3: Oh.
0: Nee, dat vind ik niet. Nee, of ik moet nu 1700 appjes schrijven dat we bukkers moeten draaien.
3: Bukkers.
0: moeten ook de populariteit van die lui niet overdrijven, hoor.
3: Hey, 277.000 mensen.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. We draaien nooit dat...
2: De
0: Defcon-eindshow draaien we nooit. Er komen nog veel meer mensen.
3: Nee, voor mij ook.
2: Ja. Animal Corps.
0: Ja, precies. Dus Bukkers, ja, hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat ik zeg, het is bij de audience, weet je. Komen er nu 17.000 berichtjes binnen, dan vind ik het een ander verhaal. Dan ligt het bij jou, maar voor mij hoeft het niet. Het weer nog even.
4: Nou, poncho is wel handig daar bij de Zwarte Cross, want vanavond kan er in het Noordoosten nog een buitje vallen, ook met onweer. Morgen zonnig met af en toe een bui en maximaal 28 graden.
0: Dan het verkeer. Nellebel, waar staat het vast?
3: Het is begonnen de A2 Utrecht-Den Bosch voor afrit Everdingen 21 minuutjes. De A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 39 minuutjes. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 30 minuten.
0: Ik ben even mijn... Seizoensjingeltjes ben ik allemaal kwijt.
3: Hey?
0: Het is toch even...
2: Hoe kan het nou? Op de laatste dag van
3: nou,
0: alles een beetje kwijt in één keer.
3: Ja,
0: dat maakt helemaal niet uit, hoor. Dat is allemaal prima. Laat mij hem even zoeken.
3: Zoek jij maar eventjes.
0: Dat komt wel dit
3: jaar. Er komt al één Bukkers binnen. Nou, echt enthousiast zijn.
0: Nee, dat bedoel ik. Kijk, Bukkers, laten we gewoon heel eerlijk zijn.
2: Maar hij is nog gedraaid bij de roulette vandaag.
3: Nee, ja, lekker. En daarna Bukkers kwam Missy Elliott.
0: Echt, dat is daar nog heel groot.
3: Ja.
0: Maar voor de algemene 3FM-luisteraar was dat echt in 2009 voor het laatst interessant.
2: Ja, maar sowieso, als je dit over de Zwarte Cross hebt, heb je het eigenlijk
0: dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi.
3: Serieus.
0: Alright, jongens.

0: Ja.
1: Uit alle Surinamers die ze dagelijks hier zien, dat ze toch die onderscheid kunnen maken van die is Damaru. En die jongen van Tuintje Maat.
0: Hoe was het voor jou om opeens zo populair te zijn, om opeens zo'n grote artiest te zijn? Hoe was dat?
1: Die me goed gedaan, omdat ik meestal gewend was dat ik wanneer ik in Nederland kwam voor tour, ik meer voor de Surinamers alleen ging optreden. Maar met mijn collaboration met Jan Smit is er een heel groot verandering in gekomen. Ik heb door die hit eigenlijk in heel Nederland mogen toeren. Vanaf Zeeland naar Enschede, naar de Hoek van Holland, begrijp je? Terwijl het vroeger alleen maar was in de Belmer.
0: Ja.
2: Hey, en ik zit er naar te luisteren, maar een hele, hele liefdevolle tekst.
1: Ja, klopt. En, als jongeman vader wordt, toendertijd, dan ben je heel enthousiast.
0: Ja.
1: En vandaar mijn teken van blijdschap.
0: Hoe oud is je dochter nu?
1: Sinds van het jaar wordt ze 19, dus dat lied bestaat al 19 jaar.
2: Oh.
0: Prachtig.
3: En nu, weer op de radio.
1: Ja, klopt. Nu draait hij overal. En dat vind ik ook leuk, dat ik af en toe nog mijn focus op de nationale zenders word.
0: Nou, we draaien je ontzettend graag. Heel erg leuk om je gesproken te hebben. En we wensen je het allerbeste en je dochter ook.
1: Juist, en van mij kan de groeten aan alle luisteraars. En ik zou zeggen, ik heb nog steeds een tuintje maar voor iedereen.

0: zeggen. Hey, Bentje!
1: Leuk dat jullie er allemaal zijn.
2: Besta je nog?
0: Met de legendary Damaro! Ja, een tijdje in mijn hart had ook een begin, Damaro.
3: Ja, het gebeurde allemaal in 2009.
2: Ja.
3: Waarbij ik samen met Jan de zomerhit van 2009 mocht nemen op mijn naam.
2: Ja, Jan is Jan Smit.
3: Ja, Jan Smit. En vanuit daar is alles eigenlijk zo'n beetje gaan lopen rondom Damaro hier in Nederland.
0: Hey, en onze oude palingkoning Jan Smit, hoe kwam die bij jou?
3: Ja, 2009. Ik ging een weddenschap aan met Giel Belen.
0: Ja.
2: Ja.
3: En Giel Belen zou dan ervoor moeten zorgen dat dit eigenlijk moest gebeuren.
2: Wat was de weddenschap?
3: Nou, als Jan verloor, het ging om een lied, als ik het goed heb, houdt hij me ten goede.
2: Ja.
3: Maar de weddenschap ging, als Jan gewonnen had, zou Giel Belen ervoor moeten zorgen dat hij op die track kwam. En dat is toen gebeurd via Top Notch.
2: Oh, wat goed.
3: Ja, Mirosu had ik daarvoor, werd Mirosu al uitgebracht door Top Notch. En ja, dus ik denk dat Jan in de studio die pokoe te horen kreeg via Giel Belen.
2: Ja, en je was in Suriname, had je al een paar hitjes, je was al een beetje bekend. Volgens mij was je ook al vrij populair op school op dat moment.
3: Ja, klopt. Ik was 16 toen ik mijn eerste CD uitbracht in Nederland en Suriname. Maar jammer genoeg werd dit niet echt in de smaken gevallen.
2: Ja.
3: En in 2019 naar 20 kwam ik voor het eerst naar Nederland op tour. Toen had ik dan de vakantie in Suriname.
2: En dan...
3: Is nog geen Unami Engel.
0: Hey, en ineens ben je een wereldster van Vaderdam tot en met de Schelling en Maastricht en verder buiten. Want iedereen kon die plaat meezingen.
3: Ja, dat klopt. Ik word er elke keer steeds weer verrast als mensen me herkennen. Of Schiphol, Overstraat.

0: nummer weer te horen.
1: Ik vond het een onwijs aardige gozer, deze Damaru. Ik wil gelijk ook even mijn bewondering voor de andere partij uitspreken, die ik niet heb gehoord in dit hele gesprek, omdat we interview hadden met deze jongen natuurlijk.

0: Maar ik heb vrijdagavond dus Jan Smit in actie gezien. Irene. Ik deed het podium daar en ik ken die mensen daar. Ik kom uit de regio, dus ik deed de hosting. Dus kondigde Jan aan. En dan ga je ook naar zo'n show kijken. Wat ik niet meer zo snel zou doen.
1: Nee,
0: zo niet snel, nee, zeg maar, ja, gewoon. Jan Smit, weet je, is gewoon goed. En dat neem je gewoon voor lief. Dat is gewoon hoe het is. Maar Jan Smit heeft zoveel goede hits.
1: Ja, wat leuk. Ja,
0: Jan Smit heeft zoveel goede hits. Daar word je echt gelukkig van als je daar naar luistert.
1: Welke werd je weer echt gelukkig van?
0: Poeh.
2: Laura?
1: Oh ja, Laura.
0: Nee, ik vond Rood en de Waarheid vond ik echt fantastisch. En Margarita, dat vond ik echt de drie beste plannen.
1: Nee, lul. Nee. Oh, nee. Jij lult je er weer goed uit, hè? Nee.

0: Sally, When the Wine Runs Out bij Barend en Benner. Het is de middagshow op 3FM. We zijn er nog tot en met 7 uur vanavond. Gaan als je in de auto zit of thuis of wat dan ook. Is lekker man, een beetje ouwehoede, een paar plaatjes tussendoor. Heel veel meer is het niet. Toch?
1: Nou, jij wel.
0: Of wil jij het verheven tot...
1: Ik vind het wel iets meer dan dat.
0: Echt waar?
2: Ja, echt?
1: Ja, vind je niet? Ja. Ik vind het wel gewoon echt puur... Puur vermaak.
0: Ja,
1: nee. Ik vind het wel echt van het hoogste. Van het hoogste
0: niveau. Beetje,
1: ja, ik vind echt Daniel Arends echt niks bij.
0: Daniel Arends?
1: Nee.
0: Oh, Daniel Arends, ja. Moet ik even aan Tim Hofman denken.
1: Oh, hoe kom je nou van Daniel Arends naar Tim Hofman?
0: Ja, omdat Tim Hofman die vroeg of. Of je jezelf kon melden als je wel eens iets vervelends had meegemaakt in de comedywereld.
2: Oh ja.
0: Heb ik wel even over nagedacht om een berichtje te sturen.
1: Ja, oh.
0: Nee, nee, maar ik heb wel eens 2 uur naar een show moeten kijken van Dolf Jansen.
1: Jongen. Dolfje. Dolfje. Als je trouwens naar Rome.
0: Makkelijke grap, ik las hem ook ergens.
2: Oh, echt?
0: Kon hem wel goed
1: heb je geen jas nu van iemand aan doen? Al die cabaretjes ook.
2: Ja, ik wil het zeggen, er zijn zelfs mensen die voor het schrijven.
1: Maar radio DJ's zijn wel de ergste hoor.
0: Normaal niet.
1: Echt wel, die jatten alles van elkaar.
2: Sterker nog, we hebben 3 tekstschrijvers voor Barend.
0: Dat klopt. Nou, er staat nu in mijn scherm, eens we kijken wat komt er. Kees Kwakman zo meteen over. Ja? Kan ik het hier niet lezen? Ja, mijn scherm eens even. Over Engeland, Argentinië, dat was even wat.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
22: AllSafe geeft ruimte.
23: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: Mundo, 5 uur. Nu, NOS 3, Stef Banstra.
1: Goedemiddag, een bijzondere outfit van deze bezoeker van de Zwarte Cross.
2: Ja, we hebben straks nog een begrafenis.
1: Ja, maar er is niemand dood. NOS op 3. Ja, wat er dan wel begraven wordt, vertel ik je zo meteen. Eerst dit, er is sinds vandaag officieel een watertekort in ons land. Drinkwater is er nog genoeg, maar al het andere water moet op een slimme manier verdeeld worden om op die manier grote problemen te voorkomen. Deze man gaat over die verdeling en hij vertelt wie het meeste last heeft van het watertekort.
3: Nou, dat is de landbouw, maar ook de scheepvaart. De scheepvaart, er zijn allerlei schutbeperkingen in Nederland. En dat wil zeggen dat we meer schepen in de sluis in één keer proberen te doen om te voorkomen dat er heel veel water weglekt. Dus we willen graag dat water vasthouden.
1: Ja, om diezelfde reden mogen boeren in Limburg vanaf vandaag geen slootwater meer gebruiken om hun gewassen water te geven. Scheepsbouwer Damen wil een flinke schadevergoeding van Duitsland zien. Volgens het FD gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Vorige maand heeft Duitsland een bestelling van 6 marineschepen gecanceld omdat de kosten uit de hand dreigden te lopen en Damen deadlines miste. Het bedrijf was wel begonnen met de bouw van die schepen. Op Schiphol is een vrouw betrapt met een slang in haar BH. Ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. De vrouw komt uit Canada en beweert zelf dat ze die wurgslang heeft gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar daar gelooft de Voedsel- en Warenautoriteit weinig van. Ze hebben de python in beslag genomen en naar een opvang toegebracht. De vrouw krijgt mogelijk nog een boete. En het grootste festival van Nederland is weer begonnen, de Zwarte Cross. De komende dagen lopen er een paar honderdduizend bezoekers over het terrein. Streekomroep Regio 8 volgt elke minuut van het festival, ook op de camping.
4: Waar ga je je tent opzetten?
5: Dag.
4: Omdat?
5: Ik wil slapen, zeg maar, vanavond.
4: Ja! Yeah! En vanwaar deze chique outfit?
2: Ja, we hebben straks nog een begrafenis. Van Baila de Casolina. Als dat niet mag worden afgespeeld, dan moet je toch netjes erbij lopen natuurlijk.
4: Maar dat heeft niet iedereen van de groep begrepen.
2: Nee, die jongen daar wel. Hij dacht, ja, ik vind het toch een kutnummer. En ik vond het wel een beetje treurig nieuws. Dus ik moet hem wel even netjes bekleden.
1: Ja, mocht je het nou gemist hebben. De Zwarte Cross maakte een paar dagen geleden bekend dat Baila de Casolina het hele weekend niet gedraaid mag worden. Maar zo'n beetje iedereen gaat ervan uit dat het een marketingstunt is. Het weer. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen, ook met onweer. Morgen een zonnige dag met tussendoor kans op een buitje. Het wordt max 28 graden.
0: Dankjewel, Stef. 3FM met het verkeer. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Empel. 5 minuten. A16 Breda-Rotterdam. Voor Terbrechtseplein 51. A44 Den Haag-Amsterdam voor Kaagdorp 13. En de A73 Maarsbach-Nijmegen voor Tiglia. Tiglia? Ik ben nooit vergooid. Tiglia?
6: Tiglia, denk ik ook niet.
0: Ja,
6: klinkt als een Italiaans stadje waar ik naartoe op vakantie ga.
0: Nu in de winkel, de Opel Tiglia.
6: Dat lijkt me echt een rotbak.
0: Wilt u hier ook eens tussenuit en een keer wat anders dan Tormolino's en Benidorm? Gaat u dan nu richting Tiglia? Zo klinkt het een beetje. Toch?
6: Ja.
0: Pasta Tiglia, doe maar zonder saus.
6: Oh, lekker, dat lijkt me
0: lekker, man. Nou, Tiglia, goedemiddag. 3FM.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op Kia.com.
12: Kia. Movement.

0: designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: even weer de aandacht voor groot nieuws in social media land.
1: Nou.
0: Nel.
1: Dit is echt, maar echt groot.
0: Even lekker net voor jouw vakantie dat je dit net even te pakken hebt. Ik liep hier gisteren de deur al uit. En met het idee van oké, ja, deze video kunnen we wel plaatsen. Dit kan wel eens wat gaan betekenen. En dat heeft het ook gedaan. Nel en haar dronken uitzending van gisteren.
1: Ach ja, mijn vader belde me op.
0: Oh, begrijp ik ook, begrijp ik ook. Maar Nel. Het is allemaal niet van niets geweest.
1: Nee.
0: Het is allemaal...
1: Heb ik weer gedronken voor het goede doel?
0: Jouw goede vriendin Monica Geuze heeft weer gereageerd met hahaha. Hey, dus Nel.
1: Ik hou toch van die vrouw.
0: Het is echt, het is gewoon weer even in het zicht van de haven die vakantie heet. Gewoon nog even...
1: Dat ik eindelijk weer weet dat ik echt iemand voorstel.
0: Precies.
1: Echt fijn.
0: Je bestie meldt zich weer.
1: Och, hè.
0: Lekker man.
1: Ja, fijn.
0: Is toch lekker, toch?
1: Ja,
0: maar je gaat zien. Maar je gaat zien, Jel. Je gaat zien. Hoe ze hier de komende 10 minuten toch van gaat opknappen.
2: Ja,
0: want iedereen ziet juist dode vogels achter de microfoon. Ja, omdat we ons laatste dingen zitten doen.
1: Ons laatste uur is geslagen.
0: Laatste uur zitten we
2: hier. Ja, maar je weet toch ook hoe dat vroeger altijd op school was. Die laatste uurtjes. En dan moest je nog eventjes. En het sloeg nergens meer op. Want het boek was eigenlijk al... uit. Nee.
0: Maar het gaat bij mij wel iets verder, hoor.
2: Oh, echt?
1: Ja, wat dan?
0: Het begint bij mij wel gedacht dat ons daar weer, wat doe ik hier nog eigenlijk?
1: Ja. Nou, ik vind het nog even heel gezellig.
0: Dat is het ook.
1: Toch gewoon even 2 uurtjes lol maken.
0: En Monica Geuze approved. Weet je, stel je voor je zou een stroopwafelwinkel hebben, dan ben je klaar.
1: Nee, nou, inderdaad, dan zit je gebakken.
0: Zit je gebakken, ja.
1: Ja, ik hoorde dat een stroopwafel tegenwoordig €13 kost.
0: Ja, in die stad van jou, ja. Dat is wat anders dan de realiteit natuurlijk.
3: Barend en Benner.
4: De 3 dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja! Ja. Toch nog even terugblikken. De na... ... neuk. Oh nee, dan zeg ik nog het woord. Nou. Dat vind ik niet om natuurlijk.
1: Ja.
0: Van Engeland-Argentinië gisteren. Geweldige wedstrijd natuurlijk. Ik sprak mijn oudste zoon nog op het schoolplein. Ik had nog zo tegen zijn moeder gezegd. Laat hem die wedstrijd kijken. Hij had alleen die eerste helft. Mag je zien en vanmorgen de samenvatting. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is allemaal prima. Geschiedenis is er geschreven. En hij is voor Spanje komende zondag. Ik niet. Ik ben wel om.
1: Jij bent toch voor Argentinië.
0: Ach man, wat was dat mooi gisteren.
1: Ja,
0: wat was dat prachtig.
1: Ja, was dat mooi. Ik heb het gemist.
0: Nou, ik vond... jij was lam natuurlijk.
1: Ja, ik lag ergens.
0: Had je niet nog wat te snuiven liggen van drugslamp gewoon?
1: Nee, dat heb ik allemaal opgemaakt.
0: Ja, dat was ik al bang. Ook gistermiddag voordat je begon. Ja,
1: alles.
0: Tjonge,
1: spuiten.
0: Nou,
1: heel gek.
0: Oké. Heel goed. Jel, maar wat heb jij vandaag? Want ik ga zo meteen bellen met Kees Kwakman.
2: Ja, leuk.
0: Met jullie erbij ook.
2: Ja, ook gezellig.
0: Jullie mogen ook even weg, maar...
2: We zijn natuurlijk ons laatste dagje. Dat hoor je al een beetje. Dan zijn we op vakantie. Maar mocht je ons missen... Dan kun je gewoon de podcast luisteren. Baart, ja. Benner, rankende reviews.
0: Precies.
2: Staat er weer eentje online.
0: De grote rakettentest.
2: Ja, ja, en dan kom je erachter of Nelly een sabbelaar of een bijter is.
0: Zo is het.
1: Nou, en of jij een zuiger of een bijter bent.
2: Ja.
1: Ja,
2: klopt. En, dus als je dat allemaal wil weten... en ik kan me voorstellen dat je denkt... Henk, de review is nog nooit van gehoord. Dan heb je geluk, want dan kun je ze allemaal terugluisteren... tijdens je vakantie.
0: Doe dat ook. In grote getalen. Ja. Check het even. Baart en Benner, ranken de reviews.
2: Belangrijk om te weten. Wij krijgen subsidie natuurlijk voor zo'n project als dit.
0: Ja.
2: En ja, als we te weinig luisteraars hebben... ja, dan stopt die subsidie. En dan worden dus elk uur een puppy vermoord.
0: Oh, maar dan beginnen we... Ja, dus, dat is waar, ja. Ja.
2: Ieder uur wordt er een puppy vermoord.
0: Wordt er een zeehond doodgeschoten.
1: Nou, jongens.
0: Ja,
2: ja, maar dat hebben wij niet verzonnen, dat doet het publiek omroep.
0: Er wordt een harpoen in een orka gejaagd. Ja.
2: Dus luister die podcast.
0: Heerlijk.
1: Om ga door, ga door.
2: Ja, luister die podcast.
0: Mooi zeg, hè.
2: Voorkomen.
0: Tuurlijk, de massa-executie van koala-beertjes. Dat is wat er gebeurt dan. En dat kan. Maar je kunt ook gewoon die podcast luisteren.
1: Ja, ja. Oké, dat doe ik.
0: Nel, wat heb jij? Behalve is Monica Geuze wel genoeg al. Want je eetbare paddenstoelen heb ik geen zin in.
1: Oké, nee, ik ook niet.
0: Nee, oké, doei.

0: gedaan van die boys van Flair.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Het voelt bijna als Soldaat van Oranje, dat WK voetbal. Er komt geen einde aan, weet je. We zijn al 4 weken terug uit Amerika. Maar het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. Dat vind ik ook prima, ik vind het ook heerlijk, weet je. Er kunnen mij niet genoeg programma's over zijn en het mag gewoon maar doorgaan.
2: Nederlands met Soldaat van Oranje weten we ook hoe het eindigt.
0: Zo is het,
2: ja,
0: zo is het. Zo is
2: je wordt gewoon kampioen.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Maar afgelopen dinsdag hadden we een gewoon enigszins teleurstellende eerste halve finale. Frankrijk-Spanje. Hadden we meer van verwacht, laten we het zo zeggen.
3: Ja.
0: En gisteravond een uiteindelijk episch voetbalgevecht tussen Engeland en Argentinië. En ik luister dan altijd de naneuk. Als ik ga fietsen 's morgens, dan luister ik altijd WK praat. Oh. En een van mijn favoriete analisten daarvan, van ESPN, hebben we nu aan de telefoon. Kees Kwakman, goedemiddag jongen.
4: Goedemiddag.
0: Kijk, het leuke aan Kees is, Kees heeft enorm veel kennis. Maar hij zit ook wel eens in een gezelschap wat een beetje doorslaat. Gisteren dan zit ik te luisteren en dan worden uiteindelijk vergelijkingen getrokken met Telstar en hoe ze het hadden kunnen doen en zo. Maar Kees brengt ook altijd een beetje luchtigheid. Dat vind ik wel prettig.
4: Nou ja, leuk om te horen.
0: Ja,
4: dat
0: toch?
4: Moet ook wel een beetje, toch? Je moet het ook niet al te serieus allemaal nemen.
0: Nee, maar er waren zoveel... als voetbalconsument kon je je hart zo ophalen. Het was zo bizar hoeveel content er werd gemaakt dit WK. Dat was niet normaal.
4: Nee, maar ja, goed, het is ook wel logisch natuurlijk. En wat jullie net ook al zeggen, het is ook zo lang.
0: Ja.
4: En ja, dan is het ook zoveel. En er is heel veel om over te praten. Maar er komt nu wel een beetje een eind aan. En ik ben er ook wel blij mee, hoor.
0: Ja, maar dat is het, Kees. Wat ik zeg, ik luister jou 's morgens dan. Gaan de voetbalpodcast van ESPN. En jij zit daar met Kaidi, met Elamadi, met Anko Jansen, met Wouter Bouwman als presentator. Ja. En nog wat andere jongens. Het Wiegers Maduro. Maar jullie zaten er ook gewoon 's nachts de hele tijd, hè? Na die potjes.
4: Zeker. Nee, dat klopt. Ja, we hebben het echt wel af en toe... Het begon echt op werken te lijken, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja.
4: Nee, het was echt af en toe met name die kwartfinale laatst... dat je om 11 uur had je dan Engeland-Noorwegen. Nou, dat wordt dan verlenging. En dan blijf je natuurlijk ook kijken.
0: Ja.
4: En in drie uur start dan Argentinië-Zwitserland.
0: Ja.
4: Ja, en dan start om 8 uur 's ochtends de uitzending. Dus dan heb je echt wel eventjes dat je een nachtje doorhaalt. En dat je alles kijkt ook, uiteraard. En dat is wel een aantal keren gebeurd dit WK. Dus, maar goed, dat... Het had ook wel iets, precies, moet ik eerlijk zeggen.
0: Met allemaal voetballiefhebbers op zo'n bankje zitten bij ESPN. Gewoon 's nachts zitten kijken is toch prachtig?
4: Jawel, dat echt wel iets. Met name Nederland zelf dan natuurlijk die nachtwedstrijd. Dat er gewoon het heel Nederland kwam tot leven. Ja, uiteindelijk was het natuurlijk dramatisch hoe dat allemaal verliep. Maar het heeft wel iets. En ik herinner dat van mezelf ook nog toen ik klein was. Dat ik tijdens het WK 94 s'nachts van bed afging. En Nederland Saudi-Arabië ging kijken toen de tijd.
0: Gast van Taumens. Dus,
4: ja, precies. Wim Jonk en Gaston Taument, de goals. Dus ik denk dat zeker voor de jeugd, dat toch ook wel iets had om dan 's nachts voetbal te kijken.
0: Ik heb gisteren, net zoals iedereen, want dat merk je ook, zo'n WK is op een gegeven moment, iedereen gaat elkaar napraten, weet je. En je zit NOS te kijken, je hoort Kieft. Ik op een gegeven moment weet ik al wat hij gaat zeggen. Ik weet van iedereen, het worden allemaal napratende palen, want iedereen is een beetje door de stof heen. Zo simpel werkt het.
4: Ja.
0: Dus iedereen was gisteren ook voor Engeland, weet je. Iedereen was gisteren Argentinië. Kan niet, het moet naar huis komen. Ik had op een gegeven moment toch... Ja, ik was toch geraakt aan het einde door dat Argentinië. Ik ben toch weer voor Messi.
2: Je hebt het altijd, toch? Jij bent voor de underdog.
0: Ja, tuurlijk. Maar ik was zo geraakt door dat Argentinië en dat Messi. Ik vond het zo mooi, Kees.
4: Ja, maar wij kunnen ons dat helemaal niet voorstellen. Hoe dat leeft in zo'n land. Hè? Als je ook die interviews na afloop zag, volgens mij... Lautaro Martinez, die de goal maakte ook.
0: Ja.
4: Als je zijn interviews ook na afloop zag, die begon gewoon te huilen en over zijn vader en zijn moeder en dat hij zijn eerste voetbalschoenen kreeg en dat hij er al van droomde. En wij zijn daar gewoon te nuchter voor. En het is ook echt. Wat de

0: emotie die hun ook, die zij tonen, dat is ook echt. Wij hebben ook weer onze eigen dingetjes, hè, als Nederland, het nuchtere en dat we, ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja, daar is het, doe niet normaal, want dan je moet gek doen. En zo voetballen ze ook. En dat maakt ze natuurlijk ook wel gewoon succesvol, want ja, ga er maar eens tegen spelen, tegen Argentinië.
1: Zoveel passie, weet je. De hele dag zit het op Twitter, weet je, allerlei beelden lekken er nu uit, weet je wel, van Enzo Fernandez die de beker vindt van Jordan Pickford. Jordan Pickford is de keeper van Engeland.
2: Ja.
1: En die heeft op de bidon de penalties geschreven. En je ziet Enzo Fernandez samen met Messi, zie je naar die bidon toe lopen, die pakt hij op en hij ziet dat Jordan Pickford alle penalties waar ze normaal in welke hoek ze schieten, heeft hij goed opgeschreven. Dus je ziet die Enzo Fernandez thank the Lord, weet je wel. Zo van prima. Maar Nel, sorry, wat wilde je vragen? Wat,
3: ik weet het eigenlijk al. Ik weet het eigenlijk al niet meer.
1: Maar dan maakt geen reet uit. Messi, genot man. Hij gaat het gewoon doen toch zondag, Kees?
0: Ja. Je denkt elke keer van niet. Maar het is niet te geloven. Ook gisteren weer. Je ziet hem eigenlijk niet. Maar dan weer even een paar momenten. Ja. Ja, dat hij de klasse nog toont. Ja, het is ongelooflijk. 39-jarige leeftijd.
1: Maar het is ook.
0: Het is geweldig dat hij het gewoon nog doet.
1: Ja, het is zo bijzonder. Weet je, dat je zo oud bent. Kijk, ik zat ook de Engelsen te kijken. Dat je Gary Neville en Roy Keane, die zitten dan bij elkaar. En die doen dan een livestream. Superleuk, weet je. Echt vette beelden zijn dat. En dan ging Neville helemaal uitleggen van, ja, maar je moet hem zo verdedigen. Je moet hem zo verdedigen. En je moet dit doen. Ja, dat probeerde we al 20 jaar. Dat is niet normaal, toch?
0: Ja, dat klopt. En het gaat dit WK lukt het over het algemeen iets beter het verdedigen. Want je ziet wel dat hij natuurlijk wat ouder is en dat hij wat moeilijker passeert. Maar het blijft gewoon, er blijven gewoon momenten in wedstrijden dat het niet te verdedigen is. Gelukkig maar.
1: Ja.
0: En ja, het is ongelooflijk wat hij klaar heeft gespeeld op deze leeftijd. 33 WK-wedstrijden en bij 33 goals betrokken. Dus een goal of een assist.
1: Waar ik nog niemand over hoor, dat gaat nu waarschijnlijk een beetje komen. Wat er zondag kan gebeuren, is gewoon, je hebt in Argentinië natuurlijk, Maradona is de grootheid, weet je wel, en Messi is dat ook. Maar Maradona werd wereldkampioen in 86 en speelde de WK-finale in 90 en verloor. Als Messi nu wint komende zondag, ja, dan is hij de allergrootste ooit boven Maradona nog, jongen. Dat is niet te geloven.
0: Ik denk ook echt wel dat hij de laatste jaren dat hij wel naast Maradona is gekomen in Argentinië, want ze verweten hem altijd een beetje de passie voor het nationale elftal, hè, waar we het net over hebben, dat zag je bij Messi niet altijd terug. Nou ja, en als je ziet hoe hij dat de laatste 4 jaar met het vorige WK ook, ja, hoe hij daarin ook echt als aanvoerder is opgestaan.
1: Ja,
0: die hele ploeg die rent voor hem. En dat
1: is het onmiskenbaar. Als het zondag lukt, dan is het onmiskenbaar, weet je. Ik bedoel van het is nu ook moeilijk te zeggen, wie zijn er nou groter, Jan Smit of Nick en Simon, weet je. Dat is moeilijk.
0: Nee, precies. Dat blijft lastig, ja.
1: Kom, dat is lastig.
0: Nummer 1 is moeten gaan maken. Ja, en dan weten we het.
1: Dames en heren, Kees Kortman. Kees,
0: een groetje.
1: Een groetje is mooi, daar ga jij.

0: Show 3FM. Bart de Benner, Stef Bandstra. Waar gaan we het over hebben zometeen?
1: Nou, zometeen onder meer over een Duitse trein die is stilgezet om een bijzondere reden.
0: Zo, dat kan alleen maar uit de hand lopen tijdens onze laatste show. Maar daarover zometeen meer.

0: We moeten nog even een doos kaasschaven de deur uit doen. Barend en Benner WK-schaven, want...
1: Barend en Benner vinden WK-schaaf.
0: Weet je nog hoe deze plaat heet? Even gewoon... dit weet niemand. Ja, dit is best wel een belangrijke plaat natuurlijk. Ergens is ook wel een grote plaat geworden. Maar weet je nog wie dit is? En hoe de titel van die track is? Dus,
1: het gaat vooral over de artiest.

0: commercial song, toch? IKEA Novemberdagen. Voor het hele gezin. Toch? Zo is het.
1: Als je het beginnetje hebt, is het wel een beetje zo van...
0: Ja. Ja. Nou, alright. Oké, kom maar op, jongens. We gaan ervoor. Laat even weten hoe heet deze artiest. Drop het even in de NPO. Luister er met je naam erbij.
2: NOS op 3.
0: Laatste nieuws met Stef Wansda. Stef, laten we... Ja, het is ook weer bizar nieuws gelijk weer.
3: Ja, goedemiddag. Justitie wil dat een man uit Den Helder 15 jaar de cel ingaat voor poging tot moord op een vrouw. Het ging bijna om femicide, zegt het Openbaar Ministerie. Want de vrouw overleefde die steekpartij, doordat ze de man kon bijten en wist te vluchten. We hebben te weinig water in ons land op dit moment. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over waar wel water naartoe kan en waar niet, vertelt onze verslaggever Edwin van den Berg.
4: Bijvoorbeeld een recente maatregel in Limburg. Vandaag afgekondigd dat er een beregeningsverbod is voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening zijn nog geen problemen. Dat stelt Rijkwaterstaat nadrukkelijk. Het gaat dus niet om het drinkwater, daar zijn geen problemen mee.
3: Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, het is alsnog goed om zuinig aan te doen met drinkwater. Niet alleen nu, maar het hele jaar door. Ja, en als je moet, dan moet je, dat weten we allemaal. In Duitsland heeft een machinist een trein stilgezet omdat het wc-papier aan boord van die trein helemaal op was.
5: Weil nämlich das Klopapier in seinem ICE alle war, hat ein Zugchef die Fahrt von Sylt nach Berlin kurzerhand gestoppt und dieses Problem tatsächlich zur Chefsache erklärt.
3: Ja, de ICE van Hamburg naar Berlijn maakte een tussenstop bij station Hamburg-Bergedorf. Daar ging de conducteur eventjes van boord af om even boodschappen te doen. Het duurde wel even, want de trein stond in totaal 3 kwartier stil. Ja, beelden is te zien hoe die conducteur er lekker uitstapt, terugkomt met 3 pakken wc-papier. Daarmee komt hij de perron weer oplopen. En hij stapt vervolgens gewoon rustig weer die trein in.
0: Ik zou echt haten, man.
6: Nou, maar deze man had gewoon buikpijn.
0: Ja, dat zal wel. Dat heeft toch zo geregeld?
6: Ja, tuurlijk.
0: Kom op, man. Nee, maar, je ligt altijd wel een oude die spiegel, toch?
6: Je vindt ergens nog... Een
0: oude
6: t-shirt.
0: De menukaart van de restauratie.
1: Ja, maar vroeger had je de spits of de metro had je, maar dat heb je niet meer. Hè?
6: Dat is echt jammer.
1: Ja, want dan kon je reet mee afvegen.
6: Ja, ja. Ik heb ook wel eens echt in mijn tas gezocht. Waar kan ik mee vegen?
1: Ja, en wat was het uiteindelijk?
0: Nou, je zou het zien. Het weer, jongens. Als het niveau zo zakt, dan moet ik echt ingrijpen. Stef, doe het weer nog even. Kom maar.
3: Ja, vanavond kan er in het noordoosten nog een enkel buitje vallen. Ook met onweer. Morgen zondag met af en toe een buitje tussendoor. Het wordt maximaal 28 graden.
0: Nel, kom maar eens even door. Het verkeer.
6: Het was een oude sticker.
0: Hé, hey, Nel. Hou nou toch eens op, joh. Echt. Stef, wil jij geen sidekick worden? Dan laat ik die twee gewoon nieuws lezen. Want dan heb ik ze 1 keer in het uur maar. Dat duurt me zo. Het wordt me te veel.
1: Maar ja, was niet beveiligd.
0: Het wordt me te veel. Nou, oké. Okay. 3 met het verkeer. De A16 Breda Rotterdam. Voor de Westerplein 39 minuten. De A16 Rotterdam Breda. Voor de Rottermeerentunnel 20 minuten. De A44 Den Haag Amsterdam. Voor Kaagdorp 10 minuten. En de A73 Maasvlak Nijmegen voor Haps 12 minuten. Is het de kinderspeelbank in hey, let op. Komen ze niet meer bij allebei. Komen ze niet meer bij? Gaat het over poep en pies? Komen ze niet meer bij? En het is echt bizar. Ik zit te kijken naar het einde van dit programma. Het is echt ongelooflijk.

varen? De lachzakkenradio van Edwin Evers of het niveauloze Hinnik als het gaat over poep en pies van Jelmer en Nelly? Ik denk dat het echt ontspant.

0: DML, Nico Santos, Barend en Benner. Dit is 3FM. Je weet dat je aan staan. Wij zijn de bijna nummer 1 middagshow. Lachen, man, als je gewoon in de auto zit. Of waar luister je eigenlijk altijd, José?
1: In de auto eigenlijk, ja.
0: Ja, ah, lekker toch. Van A naar B gewoon, waar moet je natuurlijk? Je werkt in Eindhoven, maar waar woon je?
1: Best.
0: Oké, dus een kwartiertje rijden.
1: Ja.
0: Oké, dus je hoort dus maar een kwartiertje per dag?
1: Nee. Ook thuis.
0: Goed, dat zijn ze.
1: Ja, op het werk niet altijd, want als ik daar gekletst hoor, dan kan ik niet altijd concentreren. Maar,
2: ja, je werkt in de thuiszorg, je zal vast ook een hoop kletsen.
1: Ja.
2: Ja, dit is een belangrijke taak, denk ik, toch? Als in van dat mensen een beetje gehoord worden.
1: Ja.
0: Tuurlijk, wat is het leukste gesprek wat je hebt gevoerd vandaag?
1: Wat ik heb gevoerd vandaag?
0: Ja.
1: Gezellig met mijn collega's gebabbeld over alles wat er speelt. En ook privé en wat je allemaal meemaakt. Altijd gezellig.
0: Oké, ja, wat is een beetje het gedeelde topic op dit moment? Wat speelt er gewoon?
1: Vooral vakantieverhalen.
3: Ja, natuurlijk. Ja, en Richard die vreemd is gegaan, toch?
1: Sorry?
3: Richard die vreemd is gegaan.
1: Nee joh. Nee.
2: Meer gewoon nee. De kalknagels van oom Nel.
1: Ja, dat is wel ook een beetje onderdeel van ons werk, hè?
0: Ja. Lekker bezig, dames en heren. Top.
4: Volgende vraag,
0: daar gaan we. José van 33 uit Eindhoven. Barend Benner is bijzonder snel terrein aan het winnen als het gaat om leuke, jonge, vrouwelijke luisteraars. Ja. En knap ook allemaal, dus dat is top.
2: Ja,
0: dat is geweldig.
2: Echt fijn.
0: Dat hoor je overal. José, we gaan ervoor. De volgende vraag, seizoensfinale met jou en Jelmer. Leg het nog één keertje duidelijkheid. Kom maar, Jel.
3: Bij de eerste vraag geeft José als antwoord volgende vraag. Daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Duidelijk?
1: Yes.
0: José, we gaan ervoor.
2: Wat is de naam van de band rondom Martijn Konijnenburg die in 2020 een hit had met To Tomorrow?
1: Volgende vraag.
2: Hoe heten de traditionele Beierse broeken gemaakt van leer die vaak worden gedragen tijdens het Oktoberfest?
1: Gold kimono.
2: Waar staat de L voor in de afkorting KLM?
1: Lederhozen.
2: Hoe heet het elektrische vervoersmiddel dat vaak wordt gebruikt om meerdere kinderen te vervoeren op kinderdagverblijven?
1: Koninklijke.
2: Oh, de L.
0: Maar ik had het graag gewild, hè. Weet je, ik... Maar oké, als het niet lukt, dan lukt het niet. En zo eerlijk moeten we natuurlijk ook zijn. We hadden gisteren echt een topkandidaat, dat weet ik ook wel. Maar vandaag gewoon vooral een hele gezellige vrouw die het ook goed heeft gedaan. José had er namelijk hoeveel goed?
3: 3.
0: Dat betekent dat de absolute weekwinnares is. De koningin uit 035, ofwel Nadine uit Hilversum. Jij wint een Barend en Benner WK-schaap, want...
3: Barend en Benner.

0: Boombox bij.
1: En Boombox ook?
2: Ja, omdat het de laatste is van het seizoen.
1: En waarom krijg je José een einde over die in de thuiszorg weet er ook niet even wat?
0: Ja, nee. Die krijgt dan ook gewoon een kaasschaap.
1: Een kaasschaapje, ja, toch? Nou, José'tje lekker. Heel goed.
3: Stoppen.
1: Heel goed, rustig aan. Ben je er ook nog, Nadine?
4: Ja, ik ben er nog.
1: Heel goed. Fijne avond allebei, hè, ladies.
4: Yes,
1: heel goed, heel goed, heel goed. Wat ik zei, de snel stijgende middagshow onder de doelgroep waar iedereen naar zoekt. Mooie jonge vrouwen, hè?
0: Ja, dat is Phoebe Bridges.
1: Zo is het. Lost Boys nu.

daar heb ik dan moeite mee persoonlijk. Ik heb daar moeite mee, om je plaats zo af te maken. Dat vind ik dan echt zonde. Het is echt een enorm fenomeen, weet je wel. Mensen vinden het top om het zo af te maken.

0: Alex voor een passenger. Ik ga nu even vertellen wat er gebeurt achter de schermen van Baan en Benner. Nel, die denkt altijd dat één berichtje leidend is voor de totale sfeer onder luisterend Baan en Benner. Ik valt me gewoon heel erg op dat we heel veel leuke, jonge, Friese vrouwen hebben die naar Baan en Benner luisteren. En ik vertel dat ik zeg tegen die meiden net, ja leuk dat je Baan en Benner, het snelste programma onder leuke, knappe, jonge vrouwen. Nel, ik doe de microfoon net, ja hoor. Voelen oude vrouwen zich er niet buiten gesloten? Ja, iedereen die oud is en die wat ouder is, die vinden het natuurlijk heerlijk om te horen dat zij ook hetzelfde programma kiezen als alle jonge vrouwen. Dat houdt ze een beetje jong. Je denkt dat alle mensen die boven de 50 zijn dingen consumeren waar iedereen knikkenbollend naar zit te luisteren. Tuurlijk niet.
1: Nou, ik wilde gewoon wel inderdaad, zoals niet zegt, dat gewoon.
0: Niet
1: dat je
0: is
1: nog,
0: ook een
1: dat
0: hele
1: je wel knap, gewoon knap, nog knappe vrouw. Als oudere, doch uitermate knappe vrouw. Dat je
0: maar niet is knap.
1: Meer dan welkom bent.
0: En wat
1: we
0: is
1: juist.
0: Oud? Iedereen is welkom. Oud. Iedereen is welkom.
1: Iedereen
0: is welkom, maar ik vind, ja, dat is toch prima.
1: Vind ik wel.
0: Jij wilde vroeger toch ook gewoon naar dingen luisteren die net iets spannender waren dan je eigen leeftijd. Dat ja, weet maar... ik toch andersom ook zo?
1: Ja. Oh, jij bedoelt met terugwerkende kracht ook.
0: Ja, je wilt toch niet ingedutte onzin
1: nee,
0: luisteren?
1: Nee, dat begrijp ik wel. Ja, dat zou ik wel. Dat heb ik nu ook al af en toe een beetje.
0: Ja. Wanneer heb je dat dan?
1: Nou, gewoon dat ik soms dan denk van dat ik gewoon toch een andere emoticon gebruik, omdat dat Gen Z'ers doen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat vind ik echt grappig van mezelf.
0: Ja, dat viel ik. Maar, dat je gewoon heel oud wordt in één keer.
1: Huh?
0: Lekker. Oké, jongens, we gaan zo meteen een uurtje doen. Barend en Benner.
2: We hebben een hoog bezoek.
0: Wie hebben we op bezoek dan?
1: Amina.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, die komt vandaag op bezoek nog.
0: Oh, echt? Ik had nog allemaal andere mensen geregeld.
1: Ja, dan gaan we
0: nog meer mensen.
1: Feestje. Iedereen is welkom.
0: Hartstikke goed. Oké, na die tijd komt eraan zo meteen.
3: 3FM.
4: Sterren.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
9: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
11: Ja, is nog gebeurd.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt... want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 3FM. Het is mij een waar genoegen u naar hogere sferen te brengen. Het laatste uurtje Barend en Benner. En zometeen ook 90's tijd. Maar eerst NOS op 3 met Stef Wanstra.
4: Hey Nelly, goedenavond. Oekraïne heeft een nieuwe premier. NOS op 3. Serhii Korytsky heet hij. President Zelensky in Oekraïne is bezig met een flinke reorganisatie van zijn kabinet. En daarom stapte de vorige premier op. Correspondent Christian Power vertelt over die nieuwe premier.
5: Hij heeft een achtergrond in de olie- en gasindustrie. Hij was de baas van Naftogaz, een van de belangrijkste energiebedrijven. En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn. Want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen. Die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. En deze man moet daar dus voor zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is.
4: Ook de minister van Defensie is weggestuurd door Zelensky. En dat leidde vandaag weer tot protesten op straat, vooral van jongeren. De zwangere vrouw die op de grond werd gegooid door de politie bij een arrestatie in een AZC gaat aangifte doen tegen die agenten. Het gebeurde in Zeist en het werd allemaal gefilmd. Die beelden zorgden voor veel ophef. Maar volgens de politie was het geweld noodzakelijk. De vrouw zou niet hebben geluisterd naar de opdracht om weg te gaan. De agent zei dat hij iets anders had gehandeld als hij had geweten dat de vrouw zwanger was. En de vrouw is inmiddels bevallen.
6: Tour de France.
4: En Tim Merlier heeft voor de derde keer een etappe gewonnen deze Tour. De Belg was weer iedereen de baas in de massasprint.
7: Merlier flitste langs. Het is een beetje oplopend nu. Nu moet je je snelheid tonen en Merlier wint zijn derde.
4: Maar vlak daarvoor gingen een paar renners nog hard onderuit.
8: En dan een valpartij.
9: Een valpartij de laatste 500 meter.
10: Oei, oei, oei. Volgens mij was het Caviria die als eerste tegen de vlakte ging.
9: Ja, die ligt daar ook nog.
4: En inmiddels is iedereen weer opgestaan. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond kan er in het noordoosten nog een klein buitje vallen ook. Met onweer erbij. Morgen een zonnige dag. Af en toe een buitje. Max 28 graden.

0: 27 minuten. Nou, een hele kleine, nee, die gaan we niet noemen. Maar wel nog de A59, Zonzeel, Den Bosch voor Terheide. 11 minuten komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht. Sterkte allemaal, komt goed. 3FM.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: 3FM. Barend en Banner.
4: Laatste uurtje, Barend en Banner is ingegaan. Oh, wat gaan we je missen. Oh nee, dat is helemaal niet waar. We gaan je helemaal niet missen. Ja, lullig maar waar, want wij hebben bijna vakantie. Wel hele lekkere muziek voor je, dat beloof ik. En nog een heel erg gezellig uurtje. Coldplay, Avicii, A Sky Full of Stars. Ja, jij bent natuurlijk wel gewoon onze grote ster. Laten we dat niet vergeten. Maar vakantie, ja, wat kan je daar enorm zin in hebben.

0: kwam er vandaag achter wat voor rotzak ik ben. Ik ben echt zo'n ongelofelijke rotzak.
1: Oh.
0: Dan ga ik morgen vertrek ik naar Italië.
1: Ja.
0: En dan kom ik er dus achter dat het daar niet zo mooi weer is.
1: Dat valt tegen inderdaad, ja.
0: Valt dan tegen?
1: Dat zag ik ook, ja. Maar je bent er een maand, dus...
0: Ja, weet ik, maar toch vind ik het dus echt heel erg.
1: Mm-hmm.
0: Dat als jij op vakantie gaat, dat het dan in je op je vakantiebestemming, dat het dan echt super lelijk weer is. Dat is daar dus onweer, regen, alles.
1: Is hier ook
0: en dat
1: een
0: het dan in Nederland, dat dan in Nederland de zon schijnt.
1: Nee, schat, dat is niet in Nederland. In Nederland is het ook een beetje, het is niet meer zo heel goed als, het is gewoon een beetje, morgen wel redelijk zonnig. Zaterdag een beetje minder.
0: Ja.
1: Zondag bewolkt, maandag ook voor de helft. Het is niet zo krankzinnig
0: als
1: dat
0: het
1: afgelopen dagen 21 graden maandag. Je mag in een jas aan.
2: Ja, ik hou ervan.
1: Ik ben in Oostenrijk maandag.
2: Oh,
1: dan sta ik Jodelieti te gillen vanaf de bergen.
0: Dus één keer.
1: Jodelieti!

0: mooi weer is.
1: Maar dat geeft aan hoe weinig empathisch jij bent.
0: Ja, ik ben
1: dat
0: weten wij ook. Ik ben een rotwijf. En iemand is ook een rotzak geweest. En wel ten voordele van mij, want iemand heeft al menu B gestemd. Nou, terwijl er is nog helemaal niet bekend wat menu
2: altijd.
0: A of menu B is.
2: Dat gaat
0: maar
2: altijd.
1: Kan mij het schelen.
2: Kun je het wel even zien hoor.
0: Dat is de Nelly Possie, denk ik.
2: Hanna. En jouw vriendin.
0: Ja, Hanna. Is het jouw vriendin? Het zou echt top zijn.
1: Beginnen met 0639, telefoonnummer?
2: Ja.
0: Nee.
1: Dat zag ik al heel snel.
0: Wat mooi. Ja. Nou, dankjewel Hanna voor jouw stem. Maar het is nog wel eerlijk als Barend natuurlijk wel eventjes mag vertellen van welk minuutje A of minuutje B hij in de oven gaat schuiven.
1: Vandaag gaan we winnen. Vandaag gaan we eindelijk naar het niveau toe dat je zegt, het gaat gebeuren. Ik neem je mee naar 33 jaar geleden. Ik was een Barendje van 5. Ik had hier nog altijd, niet echt herinneringen aan. Maar het is vrolijk, het is zomers, het komt uit de UK. Het heeft een beetje jungle-achtige vibes. Dat komt door die goede percussie die erin zit. Zo werd het ook omgeven door het toenmalige toonaangevende magazine Music and Media, a percussive masterpiece. Nou, zo simpel is het. Oké, here we go. Het gaat om Good Man and Give It Up. Vandaag menu A.

0: supergoed. Released op 26 juli 1993. We zijn exact 33 jaar verder.
1: Ik moet zeggen, je hebt de hele week verloren. Ik denk dat je best wel een kans maakt. Ja. Dat is echt een klapper. En ja, deze hebben we nog nooit gehad.
0: 100. Minuutje ja. A in de NPO luister-app. Ja. Ga je gang, weet je wel. Wees vrij. Voel jezelf niet beperkt. En laat het lekker rollen.
1: Ik ga nog wel een minuutje B in de oven schuiven. Het nummer gaat over dat diegene eigenlijk een beetje gekscherend de hele tijd wenste. Dat hij wenst dat hij wat langer was. Dat hij wenst dat hij wat beter in dit was. En dat zijn leven dan beter is. Ik kan je vertellen, het is niet zo. Je moet gewoon doen met wat je nu hebt. En dat is altijd het beste.
2: Menu D.
1: I wish. Hoe heet die gozer nou ook alweer?
0: Skilo.
3: En is daarna heel groot geworden met een winkel of met brillen, hè?
0: Ja?
3: De I wish.
1: Oh.
0: Ja, wel waar, hè?
1: Waarom? Blijf jij gewoon de grappen maken?
0: Ja, nee, 100 punten.
1: Oké, menu A of menu B. Je kan stemmen.
0: Kom maar.

0: en Ben.
1: Lekker, mooie gasten.
2: Ja, mooie gasten, dit zijn de Wodum Boys. Blind zei dat, gewoon even lekker rocken hier op de donderdagavond. Laatste uurtje Barend en Benner. Gaan we hier nog even plezieren. Oh mijn godjes, ik sta echt enorm voor. Barend heeft al de hele week verloren, dus je mag echt wel een beetje aanstemmen. Het is ook leuk dat hij met een fijn gevoel zijn vakantie.

0: Het is tijd voor 90's tijd, het laatste uurtje waren te bellen. En daarna vliegen we naar de zon of naar de regen of naar het onweer. Maakt ook helemaal niet uit.
1: Nou, en ik ga eerst even eten vanavond.
0: Oh, je gaat nog even tijd, eten vanavond?
1: Ik ga eerst even eten in het moderne Laren. Ik zit al even op de menukaart te kijken. Toen een doosje, een zeetongetje, 400 gram. Maar lekker man, dat is ook wel weer goed.
2: Burgertje.
1: Waar heb je dus geen zin in. En dat komt door die enorme overlevering die ik van jullie gisteren heb gekregen.
2: Ja, maar ze hebben ook een veggieburger.
1: Ja, ja oké, maar de veggieburger, dat is... Maar dan heb ik mijn burgerding heb ik alweer gehad deze week.
2: Je hebt de burgertax alweer op.
0: Ja. Je hebt de veggieburger.
1: Vorige week had ik een crematie. En daar hadden ze dus... daar moet ik ook nog een ziek verhaal over vertellen.
0: Oh.
1: Maar dat doe ik pas echt na de vakantie. Dan is het verjaard. En dat is een TikTok-hit van 9 miljoen views.
0: Oh, want er gebeurde iets tijdens de crematie.
1: Ja, het was echt bizar. Maar goed, daar kreeg ik een broodje koket.
2: Oh, ik denk, je hebt daar flame grilled hamburgers gehad.
0: Bij de crematie kreeg je broodje koket.
1: Ja, broodje koket.
0: Ja, dat vind ik altijd wel mooi.
1: En ik was mee met mijn vriendin. En ik was daar dus nieuw. Dus ja, ik voelde me enigszins, dan doe ik nog netjes. En ik voelde me een beetje bezwaard. Ik denk, nee, ik ga niet de tweede ronde pakken. Maar dat was dus een behoefte die de hele week bleef.
0: Die kroket.
1: Ja, dus ik had zaterdag, vrijdagnacht, toen ik de ochtendje had gedaan, ben ik eerst vanuit Jimmootje gereden, heb ik airfryer koket.
2: Oh, lekker, hè?
1: En die heb ik s'nachts ook weer op. Dus ik heb de afgelopen 5 dagen 4 keer kroket op.
2: Oh, wat goed.
1: 5 keer. Maar 5 kroket in totaal.
2: Hey, en je weet, een broodje kroket heeft net zoveel calorieën als een broodje kaas.
1: Ja, zo is het.
2: Dus waarom zou je dan jezelf pesten met kaas?
0: Oh, en net zoveel, maar een lekker broodje kaas met goede kaas en mayo.
1: Ja.
0: Dat kan ook weinig tegenop,
1: hoor. Hadden jullie een aanbieding met de kaas voor?
0: Wat dan?
1: 2 gratis nieuwe wenkbrauwen, want ze zitten nog steeds op het niveautje. Dat is echt bizar.
0: Ik denk dat ik Han.
2: Hanna.
3: Ja?
0: Is dit de Hanna?
3: Ja?
0: Ben je ook zo'n loeder?
3: Wat wil je horen?
0: Ben jij een loeder?
3: Nee.
0: Een boef. Ja, je bent een boef.
2: Jij had al gestemd op Nelly, terwijl je wist nog helemaal niet welk liedje.
3: Nou ja. Ik luister altijd naar DFM.
0: Ja?
3: Ik weet ongeveer welke liedjes zijn uit Guus en welke liedjes zijn uit Guus.
0: Ja.
1: Ga door.
0: Ja.
3: Ja. Mag ik dan niet van tevoren stemmen?
1: Jawel, je mag toch alles van mij.
0: Maar eigenlijk zeg jij gewoon een beetje zo tussen deze lippen door, zeg je eigenlijk gewoon, Nel, jij hebt gewoon echt een veel betere muzieksmaak dan Barend.
3: Nee, dat zeg ik niet.
0: Oh.
3: Dat,

0: Maar ik weet wel.
1: Ja.
0: Meestal
1: een kok. Ja, precies. Ja. Ja. Ik vind het wel fijn dat eindelijk een vrouw is bevestigd dat ik wel meestal gelijk heb. Dat vind ik dan wel fijn.
2: Ja, maar als jij in die waan wil blijven, ja, dan kan prima
1: klaar. Hey, lieve Anna, je hebt echt een prachtige naam. Waarom zijn vriendin heet zo? En, ja, en ik had bijna mijn dochter zo genoemd.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Waarom dat dan?
1: Nou ja, ja, bijna omdat mijn moeder heette Joke Johanna. En ik heb het uiteindelijk wel Joke gedaan in plaats van Hanna.
0: Oké.
1: Okay. Maar ja, hartstikke mooi. Ben je ook vernoemd?
0: Nee, ik ben genoemd waarschijnlijk naar de Joodse.
2: De Joodse Hanna.
0: Mijn hele familie komt uit Brabant.
2: Hanni Schaaf.
1: Oh! Ja, nou vind ik.
3: Ja, je hebt hem ook Hanna geschreven als een palindroom. Dat vind ik ook vet.
2: Hey, geweldig.
1: Ja, prachtig. En dan, wat gaan we eten vanavond?
2: Live, even voor de duidelijkheid.
0: Wat wil je leren
2: zeggen?
0: Hoor dat trouwens. Mom, ik heb al gegeten.
1: Oh, heerlijk.
3: Wat heb je gegeten?
0: Salade met dit weg.
3: Lekker.
1: Heerlijk. Salade is altijd goed. En je hebt mij wederom gewoon een overwinning gegeven met dit fantastische nummer. Voor welk menu heb je gekozen?
0: Volgens mij

0: Bastel, shut up, Pilaert. Hey, wel gewoon doorgaan met 90's tijd na de vakantie?
1: Hey, hallo.
2: Nee, ja? Ja, we kunnen ook wat anders gaan doen.
1: Nee, tuurlijk niet.
2: Nee, we kunnen alles eruit.
1: Nee, dit is echt een beetje de rookworst van de HEMA. Daar kan je niet meer stoppen.
2: Nou, dat kan ook.
0: Een beetje zeggen, ja, we gaan inderdaad.
2: Als
0: we stoppen nu met de tompoezen.
2: We kunnen het hele programma omgooien als we willen. Ja. Dat kan. Dat kunnen we best even over.
0: Denk jij, Stef? Nightjes tijd doorgaan.
3: Goed item, gewoon mee doorgaan.
2: Oké. Ja, maar jullie hebben de twee minst belangrijke stemmen van dit programma, dus dat komt goed uit. Ja. Hey, Barend en Benner, weet je wel. Ja,
0: ja, nee, inderdaad. Fijn, wij beslissen nog wel even. NOS op 3. Ja. Goedenavond, Stef Wantra.
3: Goedenavond. In Brabant zijn jullie collega's mishandeld, Nelly en Barend.
2: Echt waar?
3: De cameraploeg van Omroep Poont maakte vanmiddag opnames op het strand Galdense Meren bij Breda.
2: Okay.
3: De ooggetuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat de cameraman een harde klap kreeg toen de crew een groep bezoekers wilde interviewen daar op dat strand. De camera kwam daarbij in het zand terecht. Beveiliging en later ook handhaving kwamen naar het strand in Breda toe om in te grijpen. Of Poont ook aangifte gaat doen, dat is nog niet bekend. Ja. Alsof er iemand is opgepakt, weten we ook niet.
1: Eigenlijk klinkt het een beetje als een gemiddelde werkdag bij iemand, bij een verslaggever van Poont.
0: Maar die roze microfoon die werkt ook een beetje als zo'n rood flabbertje voor zo'n stier.
1: Ja,
0: mensen worden daar gewoon.
1: Ja, maar je moet wel je klauwen thuis houden.
2: Zou minder erg zijn als je met een oranje microfoon zeg maar in Kanalen Eiland aan een paar van die scooter fatbikes met van die Gucci pants. Ze hebben natuurlijk vragen wat je van vindt van dingen. Zou het dan minder zijn?
1: Ja.
0: Tuurlijk, want zij kunnen ook, bij Poont zelf kan ik ook ontzettend zuigen. Toch,
2: wat is dit nou weer?
0: Ja, dat is mijn eigen die gasten
2: worden daar mishandeld en ga jij een beetje Poont kan ontzettend zuigen. Hetzelfde is met een kort rokje lopen
1: ze
2: wel terecht dat je aangerand wordt.
0: Nee, dat helemaal niet.
2: Ik vind echt walgelijk dit, over onze eigen werkgever.
0: Nee, ik zeg alleen dat mensen inderdaad soms een beetje boos worden.
1: Oh,

0: Omdat wij als boot ook kunnen zuigen zo'n
1: Appie van Dominique, dit was een hele lange vakantie voor je.
2: Ja, maar even als boot kunnen zuigen, wat een gelul. Weet je wel, je zit wel eens te kijken naar allerlei programma's die weet ik veel wat aan het doen zijn. Wees blij dat er nog mensen gewoon normale vragen durven stellen. Het lijkt Stef, vind jij dat ook niet? Overal lijkt het wel schoolkrantniveau. Weet je, iedereen doet zo gewichtig en gewogen, maar een beetje gast erop met die journalistiek.
3: Ik kan er weinig over zeggen, denk ik.
2: Ja, je wel toch? Je kunt er wel toch wel wat over zeggen.
3: Ja, nou ja, Poont heeft er wat andere insteek over het algemeen, toch? Ja. Die gaan er wat harder in. Dat is hun stijl.
2: Ja, maar je hebt toch heel veel journalisten tegenwoordig die denken, jeetje, meneetje, wat een schoolkrantniveau allemaal.
3: Ik vind het wel meevallen. Ja? Ik kijk misschien naar andere dingen.
2: Ja, maar ik kijk ook veel. Dan denk ik, nou, mag voor mij wel wat pittiger.
3: Ja.
2: Ja. Zeker. Ja. En daarom leven wij in een vrij land.
3: Zo is het.
2: Gaan we door. Next. Hoppakee.
3: De rook van bosbranden in de Canadese provincie Ontario leidt ook tot opvallende plaatjes in New York. Want ook daar hebben ze last van die rook. Die komt overwaaien. Vertelt deze verslaggever van Fox News die nog even aankomt lopen. Kijk, er is.
4: We're going to be dealing with this poor air quality for the next 24 hours. And it's definitely a lot hazier. I mean, you can still see the Manhattan skyline behind me. So. But not too far in advance ahead out behind that, really. You really can't see more of those buildings. Usually it's a lot clearer to see. So the haze, the smoke, it has definitely arrived here in New York City.
3: Ja, ze vertelt, je kunt de skyline van die stad New York nog wel zien, maar niet zo helder als normaal gesproken. In de stad New York gelden nu gezondheidswaarschuwingen en wordt inwoners aangeraden om niet buiten te gaan sporten vanwege die rook. En mogelijk is er tot eind van de week nog overlast daardoor.
4: Oké.
3: Blijven we nog heel even in de VS, want Nancy uit Florida is niet zo heel blij met haar nieuwe kenteken. De vrouw van 76 kreeg een nummerbord opgestuurd met erop de letters en cijfers SQZA 55. Nou, in kentekentaal staat er squeeze ass. Nancy is in de buurt, het gesprek van de dag, en ze vindt het helemaal niks.
5: I don't think a woman that lives in a senior community that's going to be 77 years old next month will be driving around with what this plate has to say.
3: Ja, Nancy vraagt zich af hoe het überhaupt door de controle is gekomen. Ze houdt het kenteken wel, maar ze is wel benieuwd wat er gebeurt en of mensen naar haar gaan toeteren.
1: Heerlijk. Ja, ik weet wel, ik was 15 jaar en toen gingen we naar Polen toe op schoolreisje. Ja. Uitwisseling. En dan had je, zeg maar, de eerste twee letters van de plaats. En dat was dan Lublin, dus L-U. En dan kwam er nog een letter. Ja. Dus er reden heel veel lullen rond. Ja. Nou, dan gingen wij natuurlijk als kinderen daar de hele tijd foto's van maken. En er stonden mensen heel trots bij hun auto's van, ja, ik heb een prachtige Trabant, vind je niet? En er stond dan nul op het kenteken. Ja, ik vind dat dus heel grappig ook. Ja, ik kan dat niet doen.
0: Ja. Ja, ik zou er graag eentje willen.
1: Ja.
0: Ja, lul. Ja. Sorry, gaat helemaal mis. Nog een half uur, dan ben je van ons verlost. We gaan nog even naar het weer.
3: Vanavond kan er in het Noordoosten nog een enkel buitje vallen, ook met onweer. Morgen een best zonnige dag met af en toe kans op een buitje. Het wordt maximaal 28 graden.
0: Dankjewel, Stef.
2: Dankjewel, gozer.
1: Ja, bedankt.
2: Wanneer ben jij op...
3: Over 3 weken ga ik naar Frankrijk. Dus ik zit hier met Sebastiaan nog een paar weken.
2: Oh, wat heerlijk.
3: Ja.
2: Maar wat zal het lekker overzichtelijk zijn.
3: Wat?
2: Gewoon lekker rustig, ja, weet je wel.
0: Ik had al een beetje vernomen in de wandelgangen. Ja. Dat Stef ook al zei, ja, ze hebben wel vakantie nodig. Want ze zijn echt de kinderen als losgeslagen in het hok.
2: Ja, maar dat ging wel vooral over jullie.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Over Nel en jou.
0: Dat is waar.
2: Dankjewel, Stef. Thanks voor de goede zorgen. Dit is 3FM met het verkeer. De A2 naar Bos-Utrecht voor Waardenburg, 12 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor het Westplein, 18. En de A28 Utrecht Zwolle voor Hoevelaken, 11 minuten. Berg is weer smeden. De weg is dicht na een autobrand.
6: All right. Ladies and gentlemen, zijn we een beetje wakker.
1: Ik wel.

0: zo beuken we onszelf gewoon de avond in. Galantis, Runaway, You and I. En ik doe even een prettig muziekje, want er komt een prettige dame binnen. Mag ik de handjes op elkaar voor Amina?
1: Amina, Amina Flink is echt een topper.
0: Vind je nu al een topper?
1: Ja, dikke leuk wijf. Komt binnenlopen, is aardig, is gezellig. Dat is in principe heel normaal. Maar vind ik echt, Amina, leuk dat je er bent.
2: Nou, dankjewel. Lekker muziekje ook.
0: Amina, je hebt een nieuwe track. We doen toch allemaal maar wat?
2: Ja.
0: Volgens mij is dat niet helemaal waar. Volgens mij ben je best wel keihard aan de weg aan het... Wat zeg je dat? Aan het weg aan het...
2: Timmeren.
1: Ja. Heel goed.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het een beetje een soort van genuanceerder ligt. Want ik denk dat ik hard werk aan mijn muziek en dat ik daar ook goed in ben en dat al een tijdje doe. Maar tegelijkertijd doe ik ook maar wat, want er is geen boekje in dit leven. En soms dan denk ik echt, mijn god, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? En
1: hoe oud
2: ben jij,
1: Amina?
2: Ik doe gewoon wat het goed voelt. 25.
1: Jeetje, wat een wijsheden allemaal.
3: Niet normaal.
1: Toen ik 25 was, was ik 3 dagen per week wakker. Lag ik met mijn rechteroog in mijn linkerknieholte en had ik geen idee.
2: Nou, dat ben ik ook hoor. Ja.
0: Mensen, eerlijk.
2: Dat krijg ik altijd terug. Van wat ben jij wijs? En denk ik, je moest me eens zien. Wat ik heel leuk vind.

0: zo beuken we onszelf gewoon de avond in. Galantis, Runaway, You and I. En ik doe even een prettig muziekje, want er komt een prettige dame binnen. Mag ik de handjes op elkaar voor Amina?
1: Amina. Woehoe! Amina Flink is echt een topper.
0: Vind je nu al een topper?
1: Ja, dikke leuk wijf. Kom binnenlopen, is aardig, is gezellig. Dat is in principe heel normaal. Maar vind ik echt, Amina, leuk dat je er bent.
2: Nou, dankjewel.

0: zelf gewoon de avond in Galantis, Runaway, You and I. En ik doe even een prettig muziekje, want er komt een prettige dame binnen. Mag ik de handjes op elkaar voor Amina?
1: Amina Flink is echt een topper.
0: Vind je nu al een topper?
1: Ja, dikke leuk wijf. Kom binnenlopen, is aardig, is gezellig. Dat is in principe heel normaal. Maar vind ik echt, Amina, leuk dat je er bent.
2: Nou, dankjewel. Lekker muziekje ook.
0: Amina, je hebt een nieuwe track. We doen toch allemaal maar wat?
2: Ja.
0: Volgens mij is dat niet helemaal waar. Volgens mij ben je best wel keihard aan de weg aan het...
2: Timmeren.
0: Timmeren.
1: Heel goed.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het een beetje een soort van genuanceerder ligt. Want ik denk dat ik hard werk aan mijn muziek en dat ik daar ook goed in ben en dat al een tijdje doe. Maar tegelijkertijd doe ik ook maar wat, want er is geen boekje in dit leven. En soms dan denk ik echt, mijn god, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? En
1: hoe
2: het goed voelt. 25.
1: Jeetje, wat een wijsheden allemaal.
3: Niet normaal.
1: Toen ik 25 was, was ik 3 dagen per week wakker. Lag ik met mijn rechteroog in mijn linkerknieholte en had ik geen idee.
2: Nou, dat ben ik ook hoor. Ja.
0: Mensen, eerlijk.
2: Dat krijg ik altijd terug van wat ben jij wijs? En denk ik, je moest me eens zien.
1: Wat ik heel leuk vind, je bent support act van Fleming. Het is een openlucht theatertour. Maar je bent ook voorprogramma's heb je gedaan voor Maan, Mo, Roxanne Hazes.
2: Ja.
1: Het is een hele succesvolle ladygolf waar we in zitten de laatste 5, 6, 7 jaar. Ja. Tegen wie kijk je nou? Stel je voor, je zou jezelf mogen reinventen. Met wie zou je jezelf dan... Welke eigenschappen zou je van wie pakken?
2: Oh, wauw.
1: Mooi.
2: Wat ik heel vet vind, eigenlijk hebben ze dat allemaal wel bij bijvoorbeeld een Mo, bij een Fleming. Zij zijn zo, zij zijn zo echt zo mens. Dus ook behind the scenes.
1: Ja.
2: Met Fleming ook, dan komen die ouders gelijk mijn kleedkamer in. Hey, je bent toch de support act, gezellig. Ja, en we zitten met z'n allen nog net niet op elkaar zo te eten. En,
3: dat is ook wel een beetje nieuw van een nieuwe generatie, toch? Ik bedoel,
2: de oude generatie
3: waren altijd arrogante types die binnenkwamen. En die voelden zich ook artiest en die hadden eisen. En jij komt hier gewoon met je autootje aangekrost in je eentje. Komt gezellig binnen. Die artiesten allemaal, Mo ook, zijn allemaal hele... Ja. Normale, ja, wat is normaal? Ja. Maar hele normale mensen.
1: Ja, maar
3: het is
1: ook een beetje wat wij natuurlijk bij mensen naar boven, wat wij mensen naar boven halen.
0: De mensen zich gelijk heel prettig bij ons voelen.
1: Een beetje een wisselwerking, weet je. Ja, dat is het ook natuurlijk.
0: Amina, wat moet ik hier nou mee? Ja. Tegen zulke mannen.
3: Maar is wel waar, toch?
1: Ja.
2: Ja. Ja, ik denk het wel.
1: Hey, lekker. En je hebt mooie dingen gedaan dit jaar. 12 juni, vertel eens even, in Tivoli, uitverkochte zaal. Dat is ook lekker als je dat kan zeggen over jezelf.
2: Ja, en ik kom uit Utrecht, dus dat vond ik echt, dat was echt een droom. Want ik dacht, oké, ik heb 3 doelen. Dat is beste zangers. Concert at Sea en Tivoli uitverkopen.
1: Ja.
2: En dat was gelukt.
0: Oké, dus eentje is aangestreept.
2: Eentje is aangestreept.
0: Ja, misschien moet je even 1 keer die beste zanger zeggen.
2: Beste zangers, beste zangers.
1: Oké, maar laat mij eens even een hele eerlijke blik gooien op de line-up van beste zangers dit jaar.
2: Oh.
1: En hoe dichtbij het dan is. Want er zit altijd natuurlijk ook een soort van runner-up zit erbij.
2: Ja.
1: Desiree zit erbij. Wie is Fee Klaassen? Dat weet ik even niet wie dat is.
3: Fee
1: Klaassen?
3: Oh,
2: weet ik niet.
1: Ja, dat bedoel ik. Weet je, dan moet het voor jou toch ook wel lukken. Hè? Zo simpel is het.
0: Nou ja, maar misschien is zij ergens weer heel erg groot in...
1: Fee Klaassen is een hele grote jazzzanger. Ja, kijk, dat is misschien logisch. Dat heb ik net even overgeslagen. Ja. heb ik net even een keer...
2: Maar dan, gebeuren, je moet ook vakantie.
3: Ja, het leuke van beste zangers is, dan zit je met anderen... en dan moet je repertoire van elkaar zingen.
2: Ja.
3: Met wie zou je dan bij beste zangers willen... In welk groepje zou je willen zitten? Dat kan iedereen zijn, van zo... Frank Boeien tot...
2: Ja, ik ben echt een mega Stef Bos fan als het gaat als songwriter. Maar hij is al geweest, toch?
1: Ja. Maar we hebben hem even gebeld, hij komt gewoon nog een keer
2: voor. Oh, dat heb jij voor mij gefixt.
1: Ja, tuurlijk. Wij zijn oorslaan.
2: Top. Hey,
0: we gaan je plaat draaien.
1: Ja.
0: Moeten we er nog iets over weten of zeg je gewoon, hup, knal die plaat erin?
2: Nou, ik wil er wel wat over delen nog even.
1: Maar doe dat dan na de plaat.
0: Ja,
1: dan kunnen we eerst even checken hoe we ervan vinden.
2: Ja, dat vind ik
1: Kunnen we eerst even binnen laten komen.
2: Ja, dat
1: en daarna mag je vertellen wat je er eigenlijk mee bedoelt. Want misschien halen wij er wel wat heel anders uit.
2: Ja, oké, dat voel ik wel.
0: Amina, we doen toch allemaal maar wat.

0: wat.
1: Topliedje, man.
2: Ja,
0: nou,
2: man.
0: Amina.
1: Topliedje.
0: We doen toch allemaal maar wat. Ja, deze gaat mee op vakantie.
3: Oh,
0: toch? Yes. Ja, dit is gewoon instant happy vibes.
1: Ja, en wat is je verhaal dan over deze plaat?
3: Nou, ik zit wel echt in een heel intens jaar. Ik ben vorig jaar mijn vader verloren. En twee maanden geleden is uitgegaan met mijn relatie.
1: Nou, hoe lang?
3: Dus, we hebben echt een hele lange vriendschap gehad. Dat was echt mijn allerbeste vriend. En nu zijn we net na een half jaar uit elkaar.
1: En is dat dan gelijk daarvoor even de pleister van de wond, hoor?
3: Ja.
1: Maar is het dan achteraf een domme keuze geweest om van vriendschap naar een relatie te gaan?
3: Nee, ik had het nooit. Ik geloof ook echt niet in spijt.
1: Nee.
3: Dus toen we zeiden we doen het, dan sta ik er ook 200% achter.
1: Ja. Maar twee maanden is kort, doet nog pijn, man.
3: Ja, 100%.
1: Ja, tuurlijk.
3: En ook mijn vader, 8 maanden. Het is gewoon echt zo'n periode dat ik denk, oh mijn god, wat maken we veel mee als mens.
1: Mm.
3: En wat zijn we ook veerkrachtig tegelijkertijd.
1: Zo is
3: en
1: het.
3: Dat wilde ik zo graag in dit liedje stoppen. Dat mensen soort van met een traan door de woonkamer konden dansen en nog steeds kunnen denken, oh, het is veel, maar ik ga hier doorheen. En tegelijkertijd ook een beetje soort van het grapje erin van, eigenlijk doen we ook maar wat. Want we hebben geen idee hoe lang dit duurt allemaal. Laten we er het beste van maken en met de golven mee gaan. Ja.
2: Ik moet ook wel zeggen, we hadden van de week aan Sarah Julia hier. Toen zei je, het is een beetje zo'n Netflix-serie.
1: Ja.
2: Ik zie hier dus wel een Nederlandse, zo'n Nederlandse comedy of Nederlandse drama, weet je wel.
3: Zo'n Disney-film, dacht ik. Een beetje zo
2: ook
3: met
2: wel een beetje,
3: Moana.
1: Ik dacht vooral, ik vind het nog te klein voor wat het waard is. Dus ik vind het nog te klein voor. Nou, ik vind het. Het zou wel een grotere trek kunnen zijn.
2: Ja.
1: Met hoe het klinkt en hoe het gemaakt is. Hoe het geproduceerd is. Ja. Heldik, wie is dat gedaan?
3: Sander de Bie.
1: Sander de Bie.
3: Ja.
1: Nou, hier,
3: fantastisch.
1: Jongens, ja. Je moet gewoon roepen dat een of andere.
2: Max
1: Martin. Gewoon, je moet een beetje interessant doen met die trek. Je moet er wat harder de boer op geven. Ja. Als je allemaal interesse vanuit Amerika en zo, weet je. Allemaal dat geleut. Ja, maar ik bedoel, had Moom gemaakt of Suzanne en Freek, dan was het al een wereldhit geweest. Echt een goed liedje, man.
2: Heel goed liedje.
3: Dank je wel.
1: Mijn vriendin zit te luisteren, die vindt het ook leuk, dat weet ik zeker. Ga ik zo vragen. Dus dat is top.
0: Er is een engeltje daarboven die je zeker mee gaat helpen.
1: Zo is het. Zo is het.
0: Wel. Dat geloof ik wel. Fijn dat je er was.
3: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn als laatste voor jullie vakantie. Hebben jullie er zin in?
0: Dat was een genot. Wij hebben er zeker zin in.
1: Nou ja, wij hebben vooral echt heel veel zin om elkaar even niet te zien.
0: Nee, dat is ook waar.
1: Zij trekken mij heel erg naar beneden, weet je wel.
0: Ik moet ook even naar de baas kijken, want ik begrijp die klok niet.
1: Nee, we hebben er nog eentje te gaan wel. Dus je rampt gewoon. Je mag mij kiezen.
2: Volgens mij heb je een verkeerd knopje gedrukt of zo.
1: Nee, dat maakt helemaal geen.
2: Dat maakt helemaal niet
0: uit.
1: Of je gooit Shanna Spywell, of je gooit BTS, of je gooit...
0: Nee, ik gooi de nieuwste van...
2: Welke wil jij, Amina?
0: Nee, de nieuwste van Peking Koe.
3: Die ken ik niet.
1: Nee, maar anders komt Anders wordt Nel allemaal dingen gaan wisselen waar ze niet uitkomt.
0: Nee, dit is namelijk echt lekker. Dit is de nieuwste van Peggy Goo met I Are Star Woman. Ja, en we hebben hem weer geloofd leuk.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
2: 3FM. Alright, alright. Het is avondshowtijd. En zometeen Fred again met Pull Me Out of This. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Daar zijn we hier!
11: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
2: Met zometeen de ideale schoonzoon die je gaat horen. En nee, ik ben het niet, maar we hebben wel veel dingen gemeen. Over wie ik het heb, hoor je na muziek van Fred Again.

0: Het is een beetje de perfecte schoonzoon, toch, Harry Styles? Maar het mooie is, je hebt veel meer met hem gemeen dan dat je van hem verschilt. Ik bedoel, je kan koken, je kan praten, je kan waarschijnlijk ook hardlopen. Ja goed, hij kan dan zingen, maar dat is ook het enige. Je hoorde American Girls bij 3FM. Het is helemaal misgegaan. Jongen, het is echt helemaal misgegaan. Ik heb iets zo hard gejinxed vandaag. Weet je überhaupt wat dat is, gejinxed? Nou, laten we het er anders over een half uurtje of zo even over hebben samen. Eerst de belangrijke dingen des levens. Namelijk dat je je kan aanmelden voor de avondstreek. Ik hou elke avond bij hoe vaak je naar dit programma luistert. Dus stuur dan even je naam naar de app van NPO Luister. Dan zet ik je op aanwezig. En net als bij Snapchat sturen we elkaar elke dag een bericht. Dan wordt de streak groter en heb je nou aan het eind van de maand de langste, dan win je een pot zelfgemaakte sambal Odijk. En de maand duurt nog best wel lang, hè? Dus ook als je nu voor het eerst luistert, stuur gewoon even hallo! En wie weet win je hem.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Op 3FM. Bruno Mars, On My Soul.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze.

0: Een beetje drum en bass is toch nog nooit iemand dood van gegaan. Jorde Sigma en Nobody to Love. Kijk, als je houdt van The Smiths of The Cure, dan heb je een hele oude muzieksmaak.
1: 3FM Trending Talent.
0: En dan is het misschien wel leuk om een beetje te zoeken naar een nieuwe band die in dat straatje zit. Want ik kan me voorstellen dat je die stijlmuziek wel hard vindt. En ik vind het mooi om dingen aan je voor te stellen. 3FM Trending Talent. Eigenlijk is dat de online talentenjacht van Nederland. Nieuwe artiesten konden zich melden via de TikTok van 3FM. Daar zijn 10 talenten uitgekomen die tegen elkaar strijden. En uiteindelijk mag er eentje hier komen optreden in de 3FM avondshow. Het leuke is, jij bepaalt wie er mag komen optreden. En ik vind het leuk om al die artiesten aan je voor te stellen. Dus de komende dagen hoor je elke dag één van de 10 talenten die nu in de race zijn om hier op te treden. Met vandaag een band genaamd Talks Make Me Do. Het is een beetje, ja, de sound van The Smiths, The Cure. Maar dan wel fris, modern. Als je houdt van indie, als je houdt van een beetje gitaar, dan ga je dit wel hard vinden. Het liedje heet On The Run en stemmen doe je via 3fm.nl.

Ik zei toch, dit gaat je wel goed bevallen. Talks Make Me Do, dat is de band. Het liedje heet On The Run. Voor het eerst op 3FM. En als je nou denkt, ja, Odijk, dit liedje over de zoektocht naar een betere wereld of naar echte liefde, die vind ik wel vet. Zou ik wel live willen horen in de 3FM Livebox in de avondshow. Dat kan, want jij stemt namelijk op deze talenten via 3FM.nl. Trending Talent, 10 artiesten die ik graag aan je voorstel.

0: Dit is nou echt zo'n track die je gewoon in de zomer nog 10 keer harder ervaart, toch? Yves Larocque, die maakte Rise Up, hoor je in de avondshow van 3FM. Waarin ik even de administratie ga doen met je.
1: Andres Avondstreek.
0: Ik hou namelijk bij hoe vaak je luistert naar de 3FM avondshow. Ik vind het leuk hoe vaker je luistert. Laat even weten dat je er bent. Stuur even je bericht via de luister-app. Zet ik je op een schema. Ben je nou binnen de maand het vaakst aanwezig, dan win je een pot vers gemaakte sambal. Ik ga naar Hugo, een hele goede avond.
2: Hey Andres, goeie avond.
0: Nog een kwartiertje rijden, hè, ongeveer.
2: Ja, nog 15 minuten en dan hoop ik dat ik mijn auto kan parkeren en de camping ook kan lopen.
0: En Hugo, waar ben jij dan onderweg naartoe?
2: Ik ben onderweg naar de Zwarte Cross.
0: Ja, lekker. Je gaat een weekend festivalen.
2: Ja, ik heb er echt fucking veel zin in. Het is heerlijk.
0: Hé, hey, je moet me even uitleggen. Want ik ben eigenlijk afgelopen 4 jaar naar de Zwarte Cross geweest. Dit jaar ga ik niet. Voor wat ga jij naar de Zwarte Cross?
2: Ja, je gaat naar de Zwarte Cross voor het randprogramma. Je gaat er niet in voor de grote artiesten. De sfeer die er hangt is zo geniaal goed. Ja. Als je gewoon een hele dag niet naar het schema kijkt en gewoon 2 keer over een rondje of een festivalterrein hebt, heb je gewoon alles meegemaakt wat je op een festival maar mee wil maken. Ja. Van Polonaise tot gewoon moshpits. Het komt gewoon allemaal spontaan voorbij en het is echt geniaal.
0: Nou, en dit vind ik wel heel cool, want jij zegt ik ben onderweg ernaartoe, maar jouw vrienden komen ook pas later, toch?
2: Ja, een vriend van mij, die zijn oma is overleden, dus hij komt zaterdag pas. Dus ik heb van nu tot en met zaterdag dat ik tegen mijn eentje zit.
0: Dat vind ik zo cool.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik heb eerder festivals in mijn eentje gedaan. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik hier het meest tegen opzag. Want de Zwarte Cross heeft wel relatief veel grote groepen.
0: Ja, maar juist, gewoon, dat maakt het misschien ook wel weer makkelijk. Dat je bij mensen aan kan haken. Dat je op de camping zegt, yo, wilde iemand een pilsie? Of, ik weet niet wat je drinkt.
2: True.
0: Je klinkt als een sterke drank drinker.
2: Sterke drank. En het hele festival, denk ik, Baco's en Cola Bergenburger, denk ik. Heel veel.
0: Lekker, een romcolaatje.
2: Ja, kijk je nu al naar uit. Dat moment dat je tent staat en je dan gewoon de eerste rumcola lostrekt.
0: Hé, maar Hugo, kijk, zo voor zover ik weet mag je dat niet meenemen het terrein op. Je klinkt als iemand die dat vaker doet. Wat is jouw tip om die drank toch mee te smokkelen dan naar binnen?
2: Ik zeg gewoon je tent eerst een fles rumcola maken en dan gewoon super strak in je tent rollen. En dan voelen ze er even overheen en denken ze, oh, dat is wel prima. Dus dat gaat altijd goed.
0: Okay.
2: Ja, en dan moet ik hem wel afkloppen, want ik ben vandaag nog niet binnengekomen.
0: Okay, laat me weten als je binnen bent of het gelukt is.
2: Als het lukt, zal ik je een duimpje sturen.
0: Ja, en mocht je dit horen en op de Zwarte Cross zijn of er nog naartoe gaan en vanavond zin hebben in een gezellig gesprek met Hugo, kan je volgens mij de hele avond kletsen. Dat komt wel goed, jongen. Ik zou me daar niet te veel zorgen over maken.
2: Ja, het gaat helemaal goed komen.
0: Ik wens jou daar ongelooflijk veel plezier. Laat me maandag even weten hoe het was, oké?
2: Kom goed. Dankjewel, Andres.
0: En bij deze... Yo! Bij deze op aanwezig voor de avond.

0: Ik vind dit oprecht een van de spannendste momenten van dit radioprogramma. Mijn handen beginnen een beetje te zweten. Weet je wel, mijn hartslag wordt net wat sneller. En dat komt omdat je vanavond kans kunt maken op een mooi geldbedrag voor concertkaarten. 24 uur geleden heb ik Tim aan de telefoon en de laatste vraag in dit spel is altijd: kom je morgen weer? Met andere woorden, wil je de inzet verhogen? En Tim die zei: kom je morgen weer voor het dubbele bedrag?
1: Yes.
0: Zo, Tim, lekker man! Hey,
1: thanks anders man, let's go.
0: Ik vind dit keihard. Ik vind het altijd zo stoer als mensen zeggen: let's fucking go, ik kom morgen weer terug en ik maak van die 50 euro 100 euro.
1: Yes, vanmorgen anders.
0: Lekker man, hoppatee, knallen. Maar hij kan dus ook zijn hele inzet verliezen.

0: dit weekend. Veel plezier als je hem live gaat zien op Tomorrowland. Het is Calvin Harris. Hij maakte Feel So Close. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is dat ook hoe jij je voelt? Dicht bij de hoofdprijs, de jackpot?
1: Ja, ik dacht eerst van, oh, ik doe dat wel even. Maar nu begon ik al zenuwachtig te worden.
0: Oh, nee. Tim, het werkt namelijk als volgt. Gisteren won jij €50 concertengoed. Toen zei je, oké, Odijk, ik wil doorspelen. Ik wil er €100 van maken. And here you are again.
1: Ja, ik heb wel één vraag voor je, Andres.
0: Ja.
1: Stel dat ik die €100 dan win.
0: Ja.
1: Kan ik dan €10 inleveren voor een pot Odijk sambal?
0: Maat, denk je dat dat zo goedkoop is?
1: Nee, oké. Okay.
0: Weet je wat we doen? Stel jij wint vanavond, dan doe ik er alsnog een potje sambal Odijk bij. Goed?
1: Dat mag ook. Oké, okay, man.
0: Eventjes een kleine reden.

0: dit weekend. Veel plezier als je hem live gaat zien op Tomorrowland. Het is Calvin Harris. Hij maakte Feel So Close. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is dat ook hoe jij je voelt? Dicht bij de hoofdprijs, de jackpot?
1: Ja, ik dacht eerst van, oh, ik doe dat al even. Maar nu begon ik al zenuwachtig te worden.
0: Oh, nee. Tim, het werkt namelijk als volgt. Gisteren won jij 50 euro concertengoed. Toen zei je, oké, Odijk, ik wil doorspelen. Ik wil er 100 euro van maken. And here you are again.
1: Ja, ik heb wel één vraag voor je, Andres.
0: Ja.
1: Stel dat ik die 100 euro dan win.
0: Ja.
1: Kan ik dan 10 euro inleveren voor een pot Odijk sambal?
0: Maat, denk je dat dat zo goedkoop is?
1: Nee, oké. Okay.
0: Weet je wat we doen? Stel jij wint vanavond, dan doe ik er alsnog een potje sambal Odijk bij, goed?
1: Dat mag ook, oké, okay, man.
0: Eventjes een kleine resume. Tim, je werkt in het Europees Parlement, je hebt nu vakantie, je bent elke dag in de gym te vinden en je houdt van...

0: dit weekend. Veel plezier als je hem live gaat zien op Tomorrowland. Het is Calvin Harris. Hij maakte Feel So Close. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is dat ook hoe jij je voelt? Dicht bij de hoofdprijs, de jackpot?
1: Ja, ik dacht eerst van, oh, ik doe dat wel even. Maar nu begon ik al zenuwachtig te worden.
0: Oh, nee. Tim, het werkt namelijk als volgt. Gisteren won jij 50 euro concertengoed. Toen zei je, oké, Odijk, ik wil doorspelen. Ik wil er 100 euro van maken. And here you are again.
1: Ja, ik heb wel één vraag voor je, Andres.
0: Ja.
1: Stel dat ik die 100 euro dan win.
0: Ja.
1: Kan ik dan 10 euro inleveren voor een pot Odijk sambal?
0: Maat, denk je dat dat zo goedkoop is?
1: Nee, oké. Okay.
0: Weet je wat we doen? Stel jij wint vanavond, dan doe ik er alsnog een potje sambal Odijk bij. Goed?
1: Dat mag ook. Oké, okay, man.
0: Eventjes een kleine resume. Tim, je werkt in het Europees Parlement. Je hebt nu vakantie. Je bent elke dag in de gym te vinden. En je houdt van festivals. Jouw lievelingsartiesten zijn... Dubbele punt.
1: Green Day, The Haunted Youth. Noem maar op.
0: Rolling Stones, Green Day.
1: Rolling Stones. Ja, The Offspring. Ik luister eigenlijk van alles.
0: Lekker.
1: John Summit.
0: Ja. Oké, okay, 5 vragen heb ik voor je. Je mag ze passen. Er komt geen nieuwe vraag bij. De laatste vraag luidt. Kom je morgen weer? Dan speel je maandag voor 150 euro.
1: Zo, dat zit onbeperkt.
0: Ja, je mag doorgaan totdat jij denkt, ik ben klaar.
1: Oké. Ik kan het vriend meenemen ook, oké.
0: We gaan beginnen met de allereerste vraag. Die gaat over de band The Haunted Youth. Je bent er helemaal fan van. Hoe heet het album dat ze dit jaar hebben uitgebracht?
1: Dat is Boys Cry 2.
0: Dan, even kijken of je het nieuws een beetje volgt. Vandaag in de krant, een Canadese vrouw... die is betrapt toen ze probeerde een heel bijzonder beest... in haar BH het vliegtuig in te smokkelen. Welk dier was dat?
1: Ja, dat heb ik gehoord op de radio. Dat was een slang.
0: Ik geef je 100 euro concertgoed als je deze vragen wint. Maar je kunt in een ander radioprogramma ook 100 euro winnen... als je een vakantiekaartje stuurt naar hun. Om wie gaat het?
1: Kun je 100 euro winnen?
0: Ja.
1: En het is een 3FM-programma.
0: Ja. Als je hem niet weet, zou ik hem passen. De tijd loopt wel
1: door. Ja, ik pas hem voor nu.
0: Oké. Doe een slaafvink na, die suddert.
1: Slaafvink? Oh jee. Ik eet vegetarisch.
0: Je klapt helemaal dicht. Oh nee, Tim.
1: Wat?
0: Ja, de tijd zit erop.
1: Oh, echt? Oh, ben ik te veel aan het lullen.
0: Ja.
1: Oh,
0: oh, wat vind ik dit vervelend voor je.
1: Ja, okay, man.
0: Ik zal het even uitleggen. Je kan in de ochtendshow, als jij een kaartje stuurt vanaf jouw vakantieadres... krijg jij een concertkaartje cadeau.
1: Ja, ik dacht al, het zal de ochtendshow wel zijn, maar die luister ik niet zo vaak. Dus,
0: Tim. Ja, nou ja, weet je wat ik wel doe? Ik stuur je in ieder geval gewoon die sambal Odijk op, oké?
1: Okay? Ah, dat is toch wel top. Oké, okay, ja, man.
0: Hey Tim, ik vind het heel cool en je hebt lef getoond en dat respecteer ik. Lekker man!
1: Fijne avond man!

ideale trek voor in de tuin. Met een Aperoli, weet je wel, het zonnetje. Het is nog 25 graden gemiddeld in Nederland op deze heerlijke donderdagavond. You're the Bonobo met Me and You. Nou ja, wat fijn dat jij en ik deze avond samen doorbrengen. Het is Andres hier tot aan 10 uur. Met nu Mr. Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Freddy Swims, die maakte Mr. Know-It-All. Oké, ik wil het straks even met je hebben over jinxen. Weet je wat ik dan bedoel, jinxen? Weet je wel, als je eigenlijk ergens te vroeg voor juicht. Als je iets, zeg maar, tegengesteld manifesteert. Als je dus iets wil en dat gaat helemaal mis. Ik zal je zo meteen vertellen. Ik heb invloed gehad op de uitslag van het WK. BFM.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
0: 3FM. We gaan het zo meteen hebben over jinxen. Als je ooit iets hebt gejinxed, let me know. En als je niet weet wat het is, blijf lekker hangen. Leg ik het je zo meteen uit. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 8.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
23: Pap, die moeten we hebben!
22: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
24: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
25: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
26: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
27: Kijk op kwf.nl/voorwie.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: 3FM. Andres Oudijk.
2: Oké, vraag aan jou. Weet je wat iets jinxen is? En is het je wel eens gebeurd? Ik wil wel een potje sambal opzetten als je je verhaal deelt in de luister-app. Spreek ik je zo.

Hier gaan we nog zoveel lol van hebben dit festivalseizoen. Dansen op Slater. Zij maakt dance. Hoor je in de avondshow van 3FM. Lekker jongens, goed dat je erbij bent.

Zit jij een beetje diep in het WK? Het is natuurlijk nu bijna voorbij. Heb je het een beetje gevolgd? Ik maak ineens een analyse vanmorgen en ik denk, holy shit. Ik heb gewoon invloed gehad op de uitslag van het WK voetbal 2026. Nee, en niet zoals Infantino, maar ik leg je zo meteen uit hoe dan wel.

0: Ja, je mag maar mee in discussie gaan. Doe dat via Instagram DM of via de luisterapp. Maar dit is toch het allerbeste liedje van Fontaine's DC. You're the favorite in de avondshow. Ik wil het met je hebben over jinxen. Oké, als je niet weet wat dat is, een hele korte uitleg. Jinxen voor dummies. Jinx is bijvoorbeeld uitspreken dat je ergens heel erg op verheugt. En dat het daardoor dus vervolgens niet gebeurt. Dus bijvoorbeeld was Pitbull gisteren in de arena. Of sorry, in het Gelredome. Dan had je dus kunnen zeggen, oh boys, ik heb zoveel zin om naar Pitbull te gaan. En dat je dan die avond dat het concert plaatsvindt zou horen, hij is ziek. Weet je wel, dat is jinxen. Nou, op deze manier heb ik het hele WK kunnen beïnvloeden.
1: Andres Odijk.
0: Ja, jij baalt misschien daardoor. Kijk, het ding is, ik ben geen voetballiefhebber. Ik kijk eigenlijk nooit naar voetbal. Je moet mij niet vragen wat buitenspel is, want dan zeg ik je, ja, is dat een nieuwe kast bij de IKEA? Ik weet het niet. Ik weet daar echt niet. Maar het WK, dat vind ik altijd leuk. Want dat kijk ik dan met vrienden in de kroeg. En dat deel, daar kan ik me goed vinden. Ik heb het afgelopen WK 4 wedstrijden gekeken. En ik heb ze allemaal beïnvloed. Ik heb namelijk een wedstrijd gekeken van Nederland. Tuurlijk, supporte ik Nederland. Toen gingen ze naar huis. Toen heb ik een wedstrijd van Colombia gekeken. Toen supporte ik Colombia. Toen gingen ze naar huis. Toen ging ik een wedstrijd kijken van Noorwegen. Toen was ik voor Noorwegen. En toen gingen ze naar huis. En afgelopen avond was ik voor Engeland. Heb ik Engeland zitten kijken. Come on, football's coming home. En nu zijn ze naar huis. Ik heb dat hele WK gejinxed. Ik had gewoon niet moeten kijken. Want alle clubs waar ik voor was, die zijn weg. Daarom wil ik nu wel graag zeggen, shout-out naar Trump. Wat een ongelooflijk lieve man. Daar hebben we echt nog heel veel moois aan in de toekomst. Nou, als deze jinx niet uitkomt, dan heb ik wel een probleem.

0: Je opa en oma die hebben waarschijnlijk op het origineel gedanst. En jij kan op deze versie dansen dankzij Ige. You're the ring my bell. Ik ga je over 10 minuten uitleggen. Nee, fuck it. Ik ga je over 6 minuten uitleggen hoe je vanavond... dan moet ik het goed zeggen. Ik ga je over 6 minuten uitleggen hoe je deze zomer kans maakt op een concertkaartje. Eerst ga ik even naar de luisterapp. Ja. Ik denk dat heel veel mensen in de luisterapp en ik uit hetzelfde bloed gesneden zijn. Misschien zijn jij en ik wel familie van elkaar. Ik vertel je net, ik heb het hele WK gejinxed. Elke keer als ik ging kijken en ik ging het land supporten, dan ging het land naar huis. Nou, Monique zegt, hey Andres, ik denk dat ik mijn stamboom eens moet laten onderzoeken, want wij zijn sowieso uit dezelfde lijn. Ik had dit ook. We hebben het over jinxen, eigenlijk dus te vroeg juichen, iets uitspreken wat dan vervolgens niet gebeurt. Mino, goedenavond.
1: Hey Andres.
0: Wat is het laatste dat jij hebt gejinxed?
1: Ja, dat is een beetje vervelend. Ik heb soms een onverklaarbare heupirritatie, wat in één keer begint te jeuken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat blijft dan doorjeuken. En dat kan soms al een dag duren, zeg maar.
0: Oh, wat kut, hé.
1: Ja. Zo. En dan, maar ja, er komt ook wel eens voor dat ik dat gewoon maanden niet heb, of soms al een half jaar.
0: Ja. Oh, dat komt echt in vlagen.
1: Ja. En dan zeg ik tegen mijn vriendin, goh ja, ik heb dat al een half jaar niet meer gehad. Nou, ga je dat ik de volgende dag zit te krabben,
0: hè? Ja, wat dus, ja, kut.
1: Dus ik moet dat liever niet af.
0: Nou, dat heb je wel net gedaan, jongen.
1: Nou, weet je, de laatste tijd, ja, ik ga het ook gewoon zeggen, heb ik het redelijk onder controle.
0: Lekker, man. Hoppatee. Ja. Hoppatee, afkloppen die handel.
1: Ja, precies.

0: Ik vind het zo'n zomerbeuker. En jij ook, want ik krijg een brief van Daniel die zegt... Hey, die valt lekker. Ian Carey, you're the keep on rising.
1: Hey Andres. Natuurlijk ben ik al vanaf 7 uur aan het luisteren... maar voor deze tijd nog geen tijd gehad om een bericht te sturen. Bij deze dus, natuurlijk ben ik aanwezig.
0: Lekker Ian, hoppa.
2: Kaartje voor een kaartje.
0: Nou, en het is goed dat je luistert naar de avondshow... want ik wil nog even benadrukken dat je bij dit radiostation... echt mooie dingen kan halen door heel weinig werk te verrichten. Ja, je bent nog nooit zo snel rijk geweest. Het is namelijk als volgt. Wijnand en Jamie die gaan vanaf maandag op vakantie. En ze vinden het leuk als je een kaartje naar hen stuurt. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan, überhaupt? Heb je überhaupt thuis nog een pen? Weet je wel? Ja, ik heb iMessage. Maar dat telt niet. Je moet een fysieke kaart sturen naar Wijnand en Jamie. Het adres vind je op 3fm.nl. Als jouw kaartje dan wordt voorgelezen na de zomervakantie... dan krijg je daarvoor terug een concertkaartje. Het is een kaartje voor een kaartje. Dus lig je nou met je dikke, luie reet op zo'n plastic bed in Italië... schrijf even naar Wijnand en Jamie hoe je het hebt. Dan... ja, ik wil je gewoon eventjes voorstellen aan een van de meest creatieve muzikanten van Nederland. Zijn naam is Jesse Hoefnagels. En dit is Wildernis. Ik was zo...

0: say.
1: Olivia Rodrigo maakte Stupid Song, hoorde je in de avondshow. Gaat bij jou ook om je heen iedereen en zijn moeder op reis, weet je wel? Vanaf vrijdag dan barst de vakantie echt los, heb ik het idee. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan ergens wel wat vakantie gebruiken. Ik ga pas in oktober, dus ik beuk gewoon nog samen met jou door deze hele zomer. Maar er is één juf in Nederland die echt heel erg toe is aan vakantie. En die juf, die hoor je straks. Na de Killers.

0: speciaal voor alle Engelse voetballiefhebbers. It's not coming home. Maar Argentina wordt gepakt door Spanje. Boom! Ik heb gewoon even de Killers voor je gedraaid om even toch een beetje dat football is coming home gevoel vast te houden. You're the human. De vakantie staat echt op het punt van beginnen. Misschien staan jouw tassen ook al gepakt, omdat je deze zaterdag met je hele gezin, huppatee, richting Zuid-Frankrijk gaat. Ik wens je dan heel veel plezier. Geniet er lekker van. Misschien ga je dit jaar wel voor het eerst zonder je ouders op vakantie. In dat geval, lekker tongen. De vakantie is aanstaande en veel mensen in Nederland, misschien jij ook wel, heeft ook echt vakantie nodig. Er is één juf in Nederland voor wie de vakantie niet snel genoeg kan beginnen. Die juf heeft namelijk een hele, hele grote fout gemaakt. Dat wil ik je toch even laten horen.
1: Zijn de verkeerde ouders, dit is het verkeerde kind. Ik had een aantal leerlingen die vanmiddag bij mij moesten nablijven. Die hebben zich niet helemaal netjes gedragen in de les.
0: Oh.
1: En ik mis een leerling. Ik was daar...

0: speciaal voor alle Engelse voetballiefhebbers. It's not coming home. Maar Argentina wordt gepakt door Spanje. Boom! Ik heb gewoon even de Killers voor je gedraaid om even toch een beetje dat football is coming home gevoel vast te houden. You're the human. De vakantie staat echt op het punt van beginnen. Misschien staan jouw tassen ook al gepakt, omdat je deze zaterdag met je hele gezin, huppatee, richting Zuid-Frankrijk gaat. Ik wens je dan heel veel plezier. Geniet er lekker van. Misschien ga je dit jaar wel voor het eerst zonder je ouders op vakantie. In dat geval, lekker tongen. De vakantie is aanstaande en veel mensen in Nederland, misschien jij ook wel, heeft ook echt vakantie nodig. Er is één juf in Nederland voor wie de vakantie niet snel genoeg kan beginnen. Die juf heeft namelijk een hele, hele grote fout gemaakt. Dat wil ik je toch even laten horen.
1: Zijn de verkeerde ouders. Dit is het verkeerde kind. Ik had een aantal leerlingen die vanmiddag bij mij moesten nablijven. Die hebben zich niet helemaal netjes gedragen in de les. En ik mis een leerling. Ik was daar behoorlijk boos over. Dus ik ben op hoge poten de ouders gaan bellen. Ouders natuurlijk ontzettend boos op hun zoon.
0: Ja.
1: Die zijn meteen naar beneden gegaan waar hun zoon voor de televisie zat te kijken.
0: Dat is dan wel echt kut voor dat kind. Maar ja, dan moet je maar eerlijk zijn, toch?
1: Maar dat is hij wel geweest.
0: Wat dan?
1: Nou, ik hoorde dus op de achtergrond de stem en ik realiseerde me al direct. Dit zijn de verkeerde ouders, dit is het verkeerde kind. Ik dacht, nee, dit is de leerling Huppeldepup uit 1C, niet die uit 1A. Die hebben dezelfde naam.
0: Je hebt gewoon de verkeerde ouders gebeld.
1: Ik heb volledig de verkeerde en die ouders waren boos op hun zoon. Maar dit is een heel braaf kind die nog nooit had.
0: Dat kind heeft nu een posttraumatische stressstoornis. Ja, dit was zo sad. Ik heb het fragment online gezet op mijn Instagram. Er staan sowieso nog veel meer fragmenten. Misschien heb je niet alles gehoord van de avondshow. Kan je daar nog eens wat dingetjes terugkijken? Ik heet daar apenstaartje Andres Odijk.

Een heel nieuw liedje, dat hoor je bij 3FM. Je luistert naar een zender waar je continu muziek kan ontdekken. Personal trainer, Moping, hoorde je. En als je nou denkt, hey, ik ben nog lang niet klaar met het ontdekken van nieuwe muziek. Mooi, want vanaf 10 uur staat er weer een gloednieuwe aflevering van 3 voor 12 voor je klaar. Waarin je echt de diepte in kan duiken met Jasper Leidens onder andere. En natuurlijk veel live muziek. Tot die tijd ben ik er voor je met ook gewoon goede, amazingbare tracks. Wat dacht je van deze?

0: Ik vind dit echt moeilijker dan luisteren naar een radioprogramma van Jeroen van Inkel.
1: Andres
0: Oudijk. Waar moeten we het nou even over hebben? Misschien ben jij al wel 30 geworden en heb jij dit al achter de rug. Voor mij gaat het allemaal komen. Mijn 30ste verjaardagsparty. Nee, ik zat vandaag ineens te denken. Ik denk, joh, ik word na de zomer word ik 30. Dat wil ik groots vieren. Terwijl ik vier mijn verjaardag eigenlijk nooit. Ik ben vaak op reis tijdens mijn verjaardag. Maar nu vind ik het zo iets leuks dat ik denk, ik doe het. Maar ik wil het wel op een bepaalde manier doen. Dus ik pak mijn notitieblokje om alvast wat aantekeningen te maken. Ik zit te typen, ik heb een heel aantekeningenblad. Ik schrijf iets op, ik maak een dubbele punt. En op dat moment gaat het helemaal mis.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Kom naar Museum Batavialand.
14: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
13: Parkeren kan bij Bataviastad.
14: Dus kom naar Museum Batavialand.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
13: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
1: 3FM.
0: Als ik aan jou vraag, hoeveel vrienden heb jij? Wat zou je dan antwoorden in de NPO Luister-app? Gaan we zo even over verder kletsen, leg ik je ook uit waarom. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000.

0: Countrydiscounter.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Zometeen wil ik eventjes met je hebben over hoeveel vrienden heb je eigenlijk? Ik zit in een moeilijke situatie, jongen. Ik zal je die uitleggen na muziek van Tame Impala.

Avondshow, avondshow. Bibi Rexha en Fadeless. Zij maakt een nieuwe religion. Wat fijn dat jij en ik deze avond samen mogen doorbrengen. Ja, dit... Oh, ik vind dit moeilijk, zeg. Ik vind dit moeilijk. Ik vind dit moeilijker dan een radioprogramma van Jeroen van Inkel. Het ding is... Kijk, na de zomer dan ben ik 30 en ik vind dat ik dat moet gaan vieren. Ik heb daar echt zin in, ik zit goed in mijn vel. Ik denk, let's go, ik vier mijn verjaardag nooit. Zal ik het gewoon eens doen? Alleen, ik wil het niet te groot doen. Want ja, ik heb niet zoveel geld. Dus daarom heb ik besloten om de verjaardag alleen te gaan vieren voor mijn goede vrienden. Dus vandaag ben ik een beetje bezig met het maken van een lijst. Nou, daar zet ik dan op Peter, die ken ik echt al sinds dat ik, ik geloof... 5 ben. Jari, Idem, Olivier, Hanko, al die boys, die zet ik erop. En ik ga gestaag door met het maken van zo'n klein lijstje. En ik zie ineens aan het eind van de middag dat ik op dat lijstje, op dat kleine lijstje, 134 goede vrienden heb opgeschreven. Ja, jongens, dat kan toch niet? En toen dacht ik, oké, wanneer is iemand zeg maar een vriend? En wanneer is iemand nou dan een goede vriend? Wanneer, hoe moet ik dat beslissen dan? Waar leg je op? Wat zijn een beetje de kaders waarin je dat doet? Dus heb jij dit ooit al eens gedaan? Weet je wel? Die keuze gemaakt? Dan zou ik het wel vet vinden om wat tips van je te krijgen. En dan moet je niet komen met... Een goede vriend is iemand bij wie je ooit geld hebt geleend. Want dan zou mijn lijstje zo klinken. Ze krijgen het namelijk nooit terug.

0: van de popmuziek. Taylor Swift maakte Up All Light. Ja, het is wel een ding, hè. Het is ook lastig. Ik bedoel, ja, ik kan niet oneindig mensen uitnodigen. Maar ik wil ook niemand tekort doen. Misschien heb jij dit al vaker gehad. Ik heb dit nog nooit gedaan, want ik heb mijn verjaardag nog nooit gevierd. Maar ik wil hem deze zomer voor het eerst gaan vieren. Ik word 30 en ik denk, nou, het wordt wel eens tijd dat ik dat doe. Ik wil het in een klein gezelschap vieren. Dus ik was vandaag een beetje bezig met het maken van een lijstje. En ik zie aan het eind van de middag 134 namen. Dat kan niet goed zijn. En daarom de vraag aan jou. Ja, wanneer is iemand nou een goede vriend? En wanneer is iemand een vriend? Martijn, een hele goede avond, jongen.
1: Hallo.
0: Hey. Martijn, jij zegt, ik heb 5 vrienden.
1: Ja.
0: Wanneer ben je vrienden en wanneer ben je goede vrienden?
1: Nou, ik zeg zelf, zeg maar, je hebt kennis en je hebt vrienden. En je kent heel veel mensen.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld op straat, familie of als je een spelletjesgroep hebt. Je kent heel veel mensen. Maar voor mij is een vriend pas echt een vriend als ik zou zeggen, hey, alles gaat bij jou volledig naar de kloten. Trek bij mij in en ik zorg ervoor dat je in ieder geval niet op straat ligt.
0: Ah, dus als je echt iemand kan helpen, zeg maar, in het leven.
1: Nee, maar als je, stel dat zou gebeuren,
0: ja,
1: dat je er dan zonder over na te denken er zo voor in staat.
0: Maar Bik, dat zou je toch bij iedereen doen die jou belt en hulp nodig heeft, of niet?
1: Maar de vraag is, kijk, als ik jou nu op straat tegenkom, kijk, ik weet toch wel wie jij bent, maar ik zou niet zomaar zeggen van ja, trek bij me in.
0: Oh.
1: Woon een maand bij me. Zodat je weer op je poten staat.
0: Nee, oké. Okay. Maar stel dat wij op regelmatige basis samen naar de kroeg gaan, of weet ik veel, Pokémon Go zouden doen.
1: Precies.
0: Dan is het toch een ander verhaal.
1: Nou, dat denk ik ook niet zozeer. Want je kent die mensen, die spreekt ze wel regelmatig, maar ik ga sowieso niet heel vaak uit, laat ik dat vooropstellen. Ik ga dan inderdaad eerder Pokémon Go spelen.
0: Ja.
1: Dat doe ik regelmatig. En ik ken die mensen wel heel goed, maar ik zou niet zomaar zeggen van, hey, strek bij me in. Ik woon daarentegen ook heel erg klein, dat helpt ook niet. Ik woon op 32 vierkante meter. Maar inderdaad, zo zou ik inderdaad instaan. Van,
0: dan ben je dus een echte vriend.
1: Kijk, en natuurlijk, je hebt familie, daar zou je dat ook voor doen. Maar
0: tuurlijk,
1: daar ga je mee om, omdat het familie is. Nou, want ik heb denk ik hetzelfde probleem gehad met jou, waardoor ik die realisatie kreeg.
0: En hoe heb jij dat opgelost dan?
1: Nou, ik zit nu dus ook met dezelfde probleem te kampen. Want mijn vriendin vroeg mij ook toevallig deze week om een lijstje te maken met iedereen.
0: Ja.
1: Waar ik zoveel om geef. En dan staan die 5 vrienden erop. En de rest is familie.
0: Nou ja, je laat mij binnen. Wie wordt dan de grote lepel?
1: Nou, dat wisselen we gewoon halverwege een nacht af en toe een paar keer af. Ik ben namelijk een draaier.
0: Okay. Dat is goed. Hey Martijn, dankjewel, jongen.
1: Joe.

0: dikke, dikke, dikke track. De mega-hit van deze week is gemaakt door Flair. Door het oog van de nacht. Jij en ik hebben het over keiharde grenzen trekken. Niet tussen landen, ook geen muren opbouwen. Maar wel tussen vrienden en goede vrienden.
1: Andres Odijk.
0: Want ik zit met een probleem. Ik wil mijn verjaardag gaan vieren voor het eerst. Ik word 30, alleen ik wil het voor een klein groepje goede vrienden doen. En die lijst die ik gemaakt heb vandaag telt 134 namen. Nou, ik sprak eerder dit radioprogramma al met onder andere, even kijken, Martijn. En Martijn die zei, ja, de mensen die je in huis zou nemen bij een ramp, dat zijn je beste vrienden. Bente, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij komt eigenlijk met een hele tactiek gewoon om dit te hosselen.
2: Ja, nou, ik zat eens te denken, want 130 mensen zijn echt superveel. Ik zou eerst bedenken hoeveel mensen je uit wil nodigen. En dan op volgorde van beste vriend naar iets minder beste vriend, zeg maar, mensen opschrijven. En dan op een gegeven moment ben je er al uit.
0: Dat is echt zo slim. Maar ja, dan is nu de vraag, ja. Stel, oké, hoe oud ben jij, Bente?
2: 25.
0: Vier jij je verjaardag vaak?
2: Nee.
0: Nou, stel je gaat dat wel doen.
2: Ja.
0: Hoeveel mensen zou je uitnodigen? Want ik heb geen idee, ik wil het klein houden, maar is het dan 10, 20, 30?
2: Ja, ik dacht zelf gewoon, als je het een soort van klein wil houden, dan 50. Maar misschien is dat ook al heel veel.
0: Ja. 50 mensen, dat is kapot veel natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Ja, als ik dan een kroeg afhuur, dan mag ik de bovenverdieping ook afhuren.
2: Ja, oké.
0: En de barman erbij. Ja. Oh. Nou ja, ik vind het wel een goede tactiek, Bente. Dus daar wil ik je in ieder geval voor bedanken. Ja, en dan is de vraag, wat zou je op 15 oktober doen? Want dan ben ik jarig. Ik vond het zo leuk. Bij deze, ben je welkom.
2: Nou, dankjewel. Succes.
0: Ja, dankjewel, Bente. Fijne avond.

0: Het is Mr. George Ezra, Pretty Shining People. Dat gaat over mensen die net te lang op het terras hebben gezeten in de zon en een glimmend hoofd hebben.
1: 3FM Trending Talent.
0: Ahoe! Je luistert naar de 3FM, de zender waar je nog muziek ontdekt. Zometeen vanaf 10 uur natuurlijk in 3 voor 12 radio. Maar ik wil ook eventjes stilstaan bij 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland. Waar 10 talenten, 10 aanstormende talenten, 10 knallers klaarstaan voor een optreden in de livebox. Er is helaas maar één plek in dit radioprogramma voor één artiest. En jij bepaalt welke artiest je nou het allerbeste vindt van die 10. Welke artiest is onderscheidend? Welke artiest verdient volgens jou een plekje in de avondshow? Stemmen kan via 3fm.nl of via de TikTok @NPO3FM. En elke dag wil ik een van die 10 talenten aan je voorstellen. Ga ik ook zo meteen doen. De band I Know Noah heeft een liedje gemaakt. Het heet Breathe On It. Hoe die klinkt, is hij dansbaar, is het gitaren? Je hoort het na 55 Ultra.

0: Boom, Jungle voor je kiezen. You're the busy artist.
1: 3FM Trending Talent.
0: Het is de online talentenjacht van Nederland. 10 talenten die tegen elkaar strijden om hier in de avondshow te mogen optreden. En het leuke is, jij bepaalt. Stemmen doe je via 3FM.nl of de TikTok, dat is @NPO3FM. Ik vind het leuk om de artiesten aan je voor te stellen, want het zijn er 10. Ik wil ze allemaal in ieder geval een keer aan je hebben laten horen. En dan kan je zelf kiezen wie je goed vond en wie niet. Wees daar ook gewoon eerlijk in. Ik kom nu met I Know Noah. Maakt een beetje catchy songs, invloeden uit de soul, R&B, maar ook best wel een beetje elektronisch georiënteerd. En het leuke is, hij is niet helemaal een onbekende bij 3FM. Hij heeft al eens een keer eerder meegedaan, namelijk bij Debuut in een Minuut. Dat was van Barend en Benner tijdens 3FM Search Request in 2023. Toen kon de artiest een optreden in het Glazen Huis winnen door zoveel mogelijk geld op te halen. Toen heeft hij meer dan 4.500 euro opgehaald en daarmee werd hij derde. Helaas dus geen optreden in het Glazen Huis. Maar, hey, dat is het mooie. Hij maakt wel gewoon kans om hier op te treden in de 3FM avondshow. En dat kun jij dus mede bepalen. 3FM.nl of de TikTok, dat is apenstaartje NPO 3FM. De artiest die je nu hoort heet I Know Noah. Zijn liedje heet Breathe On.

Breathe On It is gemaakt door I Know Noah. Is een van de 10 finalisten van 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van Nederland, waar dus 10 finalisten tegen elkaar strijden om een plekje hier in de avondshow, om hun allereerste optreden op 3FM te doen. Het mooie is, jij kan stemmen. Dat doe je op 3FM.nl of de TikTok van 3FM. Je hoorde Breathe On It, I Know Noah. En dit is een andere.

0: dat is wat Twan en Willem tegen elkaar zeiden toen ze deze tune uitbrachten. De Opposites, feestje op mijn graf. Feestje op de toeter zo meteen, met niemand minder dan Jasper Leijdens.
1: Ja, ik weet niet of je de afgelopen 20 minuten nog op de gang bent geweest, maar ik denk dat je niet meer naar huis kan, behalve als je hier door het raam naar buiten gaat.
0: Ik wou het zeggen, de hele gang zit vol. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man.
1: Ja, en daar staan er nog een stuk of 8. Er staat een geluidstafel in de gang. Het paste niet eens in de lift.
0: Oh, ja, ik wilde eigenlijk even kakken na de show, maar dan ga ik wel
1: omhoog. Serieus, daar kun je niet langs.
0: Echt?
1: Nee, die staat voor de mannentoiletten.
0: Oh, super.
1: Nee, we hebben vanavond de Schotse band The Snuts in de studio.
0: Oké.
1: Okay, al jaren ontzettend lekker. We hebben al voorprogramma's gedaan van Inhaler en dat soort bands.
0: Wat voor muziek is het een beetje? Ja,
1: het is heerlijke Schotse indie rock.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt lekker. Ja. Track van de dag vanavond?
1: Zeker.
0: Nou, lekker. Ja.
1: Even denken, wat hadden we ook weer? Chloe K.J.
0: Chloe Lowlands. Leuk. Ja. Nou, als je wil weten hoe die klinkt en als je wil weten hoe de Snuts klinken en als je een nieuwe muziek wil ontdekken, dan zou ik gewoon zeggen, hou die radio lekker aan. 3FM.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: 3FM. Ja, het is de allerbeste dag voor Lowlands-liefhebbers. Vandaag is het blokkenschema bekend geworden. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben in 3 voor 12 radio.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal.
7: Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. 3FM.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: 3FM. VPRO. Jasper Leijdens.
1: Ja man, dit wordt mijn editie van 3 voor 12 Radio. We gaan het hebben over Lowlands. Er is live muziek. En eerst muziek van Somber en Lord. Dit is What Was That?

0: dat wel, ja. Het is goed dat er even een paar weken geen festivals zijn, want my body isn't ready. Ik heb slaap nodig, mensen. Doe eens normaal.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Nee hoor, ik zou zo willen dat het Lowlands was. Het is eigenlijk ook al een klein beetje de start van Lowlands 2026. Vandaag is namelijk een feestdag voor elke festivalliefhebber. Lowlands heeft vandaag namelijk het officiële blokkenschema gedropt. Puzzelen is daarmee begonnen. Waar ga je heen? Waar ga je als eerste je vrienden kwijtraken omdat ze gewoon helaas geen goede muzieksmaak hebben, net als jij? Je kan naar Lord bijvoorbeeld zondagavond om 9:30 al in de Alpha als headliner. Dat is het hoofdpodium van Lowlands. Zaterdagavond om 8:30 staat Somber daar dan weer. Het is 3 voor 12 radio. Vanavond veel Lowlands namen hier in de uitzending. Ik ga je ook gewoon even vertellen waar je moet zijn als je die goede namen wilt zien. We hebben veel om samen te ontdekken hoor, naast al die nieuwe releases. Wat als Lowlands betreft, zometeen als track van de dag de nieuwe van Chloe Kaye. Die staat op vrijdagnacht om 10:30 in de Bravo. Zometeen de nieuwe single, de opvolger van The One. Ja, en over live muziek gesproken, we hebben vanavond hier The Snuts. Ze komen uit Schotland. Morgenavond gaan ze de Tolhuistuin in Amsterdam op de kop zetten. En vanavond het live voorproefje hier dus bij 3FM. Ja, je zou ze kunnen kennen van deze.

naar 3FM luisteren, dan heb je deze wel eens kunnen horen. Of Always bijvoorbeeld. Ze komen nu met een nieuw album en daar hoor je zo meteen alles over. Hoe lekker is dat? Maar goed, ook veel Lowlands dus, want Abel en Sef die gaan een fucking goede show daar neerzetten in de tent. De grootste tent van Lowlands. Zaterdagmiddag, 5 uur in de Bravo. Dat is hun tijdsgeest.

0: uit Engeland in de Britse charts ooit. En dat is lang geleden dat dat record gevestigd werd, want het was in 1994. Ik ga je even een klein stukje laten horen van het liedje dat daarvoor het langst op nummer 1 stond in Engeland. Van een Britse band. Het was namelijk Wet Wet Wet.
1: I feel it in my fingers. Ja. I feel it in my toes.
0: Doe me ook altijd denken aan Love Actually. De kerstversie natuurlijk.
1: Love is all around.
0: Maar nu zijn we dus in 2026 en heeft...

dagelijkse update als het gaat om nieuwe muziek. Ik zie een drukke bende in de NPO luisteren. Vind ik altijd leuk. Ik zie Danielle bijvoorbeeld. Bernd is ingecheckt. Goed je te zien, Bernd. Leuk. Barry is erbij. Rosalien. Ik zie zelfs Henriette. Ja, doe dan ook eventjes mee met de track van de dag. Want elke dag hoor je hier heel veel nieuwe muziek op de radio. En als er eentje zo belangrijk is dat je hem gehoord moet hebben, dan wordt dat officieel track van de dag. Ja, en vandaag is het er van eentje die je absoluut op 3FM gehoord hebt de afgelopen maanden. Namelijk Chloe Kaye. Een van de grote huisvrienden zou je er mogen noemen van Harry Styles. Een van de liedjes van Harry gaat er ook over. Dance No More bijvoorbeeld. En The One, die heb je echt heel vaak op 3FM kunnen horen de afgelopen maanden. En ze staat op Lowlands. Vandaag is namelijk het blokkenschema gedropt. Dat is al heel erg lekker. En daar staat Chloe Kaye op. Je kan haar gaan zien in de Bravo. Het primetime slot op de vrijdagnacht. Ja, ze kan eigenlijk alles. Ze staat er dan van 12 tot 2:30, dus echt een lange slot. En daar gaat ze deze waarschijnlijk sowieso draaien. Maar dan is de vraag, wil je dit ook horen? Is dit net zo goed als The One? Nou, bepaal het via de NPO Luisterapp. Klik even op het polletje of geef jouw uitgebreide mening. Dit is hem de

de collab in handen hebt, waarom zou je dat dan gewoon niet nog een keer doen? De stem van Luke Alessi was al te horen op The One van Chloe Kaye en net zo goed op deze nieuwe single, Change. Never change a winning team, zou je kunnen zeggen. Chloe Kaye staat op Lowlands. Bravo, de grote tent. 12 uur 's nachts. Vrijdag op zaterdag. Hotspot. Maar goed, is dat een show waarvan je denkt, daar moet ik absoluut bij zijn? Of denk je na het horen van deze song, oh, I don't care, Jasper? Wees er vooral eerlijk over, hè, via de gratis NPO Luister-app. Track van de dag, de muziek heeft gesproken en nu is het woord aan jou. Laat maar even van je horen. Hoor je nu dit prachtige liedje van Wolf Alice? Dit is Just Two Girls.

Kaye, je zou er kunnen kennen van The One. Is dit net zo'n The One als The One voor jou? Of denk je van, waar heb je het over, Jasper? Jij bepaalt elke dag of zo'n track van de dag naar volgende week meegaat, of dat het gewoon achterblijft op de dag dat je hem hoort. Kan natuurlijk ook, hè? Wees er vooral eerlijk over. Net als elke dag is daar Johan, de emoji-man. Die omschrijft altijd even in een paar emoticons hoe hij dit liedje vindt. Ja, ik zie eerst een vragend gezichtje, dan zelfs een streepjesmond en een vraagteken. Oeh, ik denk dat Johan er nog even over moet nadenken vanavond, hè? Verder hebben we Tristan, die zegt, wat zit er in dat Franse water, hé? Ik ben fan van deze tune. Lise, die zegt, ik sta helemaal vooraan op Lowlands. Lise, sta je daar nu al? Pas op, die hele tent moet nog gebouwd worden, hè? Pas op. Dat is wat met die palen. Rosalien, die is erbij, die zegt, Jasper, klinkt een beetje trippy voor mijn gevoel, maar het kan ook aan mij liggen. Ik weet het gewoon nog niet zo goed. Danielle, die zegt ook, Jasper, het ligt niet aan Chloe, maar dit is gewoon not my cup of beer. Lekker. Berend, die is ook niet heel blij. Die zegt, I would change alles aan deze song. Dit is verschrikkelijk. Ah ja, ze gaan meer dingen draaien op Lowlands. Dus er zit vast voor iedereen wat lekkers tussen. Net als bij 3 voor 12 Radio trouwens. Zometeen de nieuwe Queens of the Stone Age, Major Lazer. Maar eerst de band die ook op Lowlands gaat spelen. Ze staan zaterdagmiddag om 4:15 in de India. Zullen we daar samen links voor gaan staan? Want dit moet je zien. Kyo en That's Me.

middags. Het is 3 voor 12 radio, goed dat je bent ingecheckt. Ik zeg hallo tegen Dennis, Rosalien is erbij, Rien ook ingecheckt. Kijk, lekker bezig hoor. I love it. Heb je wel eens meegemaakt dat je een avond met een van je all-time favoriete bands in een zaal bent die eigenlijk te klein voor ze is? Ja, een van die avonden was eigenlijk vorig jaar in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Daar stond Queens of the Stone Age. Normaal gesproken de Ziggo Dome, hoofdpodium, headliner van Lowlands. Ja, ze speelden daar hun Catacombs Tour. Dat was mega ingetogen. Het was een intieme show. Het draaide een keer niet om de harde gitaren en om het effect, maar gewoon om de prachtige liedjes. Ze speelden daar vrij weinig hits. Het waren meer deep cuts. Ja, en ze deden een nieuwe tune. En sinds die show zitten de klapjes van Easy Street in mijn hoofd. Ja, het wachten was op de release. De vraag was, wanneer gaat die komen? Wanneer gaan we dit een keer krijgen? Nou, en daar is die dan. Afgelopen maandag kwam die officieel uit. Ja, nu zo blij dat dit liedje er is. En het mooie is, er zit niet te veel opsmuk aan. Het is gewoon haast de demo-versie die de band ooit opnam. De nieuwe Queens of the Stone Age.

houden van bands die gewoon af en toe iets anders doen. Het is ook qua lunch af en toe lekker om af te wisselen, toch? En muzikaal gezien is dit zo goed ook weer. Queens of the Stone Age, you're the easy street. Ze komen dit jaar niet naar Nederland, althans nog niks is aangekondigd. Maar mocht je een deel Queens of the Stone Age live willen zien, volgende week woensdag staat Mikey Shoes, de bassist, solo in Paradiso. Wordt ook leuk, gewoon met zijn nieuwe project Glue. Over live muziek gesproken, binnen nu en 5 minuten hier live muziek van The Snuts. Naar Major Lazer, dit is Lean On.

0: Ze komt met een album en daarop staat alleen maar rock music. Er waren ooit gasten die dachten dat zij alleen maar rock music maakten.
1: We're called Royal Blood and this is rock music. Who likes rock music?
0: Nou, Charlie XCX dus.
2: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Nou goed, Royal Blood komt ook naar Lowlands, maar daar ga ik het zo meteen wel even over hebben. Charlie komt namelijk niet. Nee, wie had dat gedacht? Hey, het is 3 voor 12 Radio vanavond in de 3FM Livebox. Een band die al sinds 2020 alle podia van de wereld verovert. Ze stonden in 2020 op Eurosonic Noorderslag. Een paar geweldige shows gespeeld daar. En ze zijn eindelijk terug. Het zijn 4 gasten uit Schotland. Ze begonnen eigenlijk als een soort lokale pubband, maar ze verkopen inmiddels elke zaal uit in heel Europa. Hebben getoerd met een band als Inhaler bijvoorbeeld, zag ik al via de NPO Luisteren binnenkomen. En het zijn altijd van die grote, amazing refreinen die gewoon voor elk festivalveld gemaakt zijn. Ze zijn voor het eerst sinds 2 jaar terug in Nederland en ik hou van deze gasten. Dus ik ben blij dat ze terug zijn met nieuwe muziek in de 3FM Livebox. Dus laten we gewoon niet te lang ouwe hoeren, maar we gaan richting de 3FM Livebox voor de Snuts. Dit is Motherlands Live.

0: Ze komt met een album en daarop staat alleen maar rock music. Er waren ooit gasten die dachten dat zij alleen maar rock music maakten.
1: We're called Royal Blood and this is rock music. Who likes rock music?

0: Ze komt met een album en daarop staat alleen maar rock music. Er waren ooit gasten die dachten dat zij alleen maar rock music maakten.
1: We're called Royal Blood and this is rock music. Who likes rock music?
0: Nou, Charlie XCX dus.
2: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Nou goed, Royal Blood komt ook naar Lowlands, maar daar ga ik het zo meteen wel even over hebben. Charlie komt namelijk niet. Nee, wie had dat gedacht? Hey, dus 3 voor 12 Radio vanavond in de 3FM Livebox. Een band die al sinds 2020 alle podia van de wereld verovert. Ze stonden in 2020 op Eurosonic Noorderslag. Een paar geweldige shows gespeeld daar. En ze zijn eindelijk terug. Het zijn 4 gasten uit Schotland. Ze begonnen eigenlijk als een soort lokale pubband, maar ze verkopen inmiddels elke zaal uit in heel Europa. Hebben getoerd met een band als Inhaler bijvoorbeeld, zag ik al via de NPO Luisteren binnenkomen. En het zijn altijd van die grote, amazing refreinen die gewoon voor elk festivalveld gemaakt zijn. Ze zijn voor het eerst sinds 2 jaar terug in Nederland en ik hou van deze gasten. Dus ik ben blij dat ze terug zijn met nieuwe muziek in de 3FM Livebox. Dus laten we gewoon niet te lang ouwe hoeren, maar we gaan richting de 3FM Livebox voor de Snuts. Dit is Motherlands Live.

Ja, lekker hoor. Zo blij dat deze gasten terug zijn in Nederland. De laatste keer was in 2024, 2 jaar geleden. Nu staan ze morgenavond in de Tolhuistuin. Daar kun je gewoon nog bij zijn. En ze komen gewoon, omdat ze het zo leuk vinden, hier eerst even langs bij 3 voor 12 Radio. Lekker. Laat vooral van je horen, hè, via de NPO Luisterapp. Want je staat gewoon op de eerste rang bij dit live optreden. Je hoeft niet eens je deur uit.

3:15 in de Heineken. Proost. Raven Lené op Lowlands, you're the love me not. Zometeen na 11 veel meer live muziek van The Snuts. Maar ook zo blij dat deze gasten in de X-Ray staan op Lowlands. Sons. Vrijdagavond tussen 6 en 7 kun je dit meezingen. Dit is

0: Sons op Lowlands.
1: Let's just face it at the end.
0: Deze band pas geleden nog gezien op Douwpop in Hellendoorn. En dit gaat wel echt een rock'n'roll feestje worden, hoor. Ze staan namelijk in de X-Ray. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent op Lowlands, maar dat is gewoon de plek waar gewoon de beste punk staat, maar s'avonds ook de beste DJ's. En het is daar in principe altijd mayhem. Dat is fantastisch. Sons bij 3FM, Jorde, somehow. Zometeen na 11 veel meer namen van Lowlands. Onder andere dus Royal Blood. Do you like rock music? Nou, ik wel. Zometeen namelijk ook meer live muziek van de Snuts.
2: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
3: Download de NPO Luister-app.
2: Of ga naar 3FM.nl.
3: 3FM.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ster. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
17: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Het is exact 11 uur. Dit is 3 voor 12 radio. Met zometeen meer namen van Lowlands. En veel meer live muziek van de Snuts. Let's go!
21: Robert Walters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie

0: onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden.
1: 3FM.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: 3FM. Jasper Leiden.
10: Ja, en wat een lekkere avond is dit. Het is 3 voor 12 radio. Met zometeen muziek van Prospa. Eerst Royal Blood. En dan zometeen ook nog de Snuts in de studio. Let's go!

Mind. Daarvoor Royal Blood, Little Monster. Ik zie een bericht van Barry die zegt... deze Royal Blood gasten hoor ik helemaal niks meer van. Hey, zijn ze er nog wel? Ja, ze komen terug. Ze staan op Lowlands dit jaar. Zijn vandaag toegevoegd. Zaterdagavond 21:15 in de Heineken-tent op het festival tot 11 uur 's avonds. Dus eigenlijk soort van de onofficiële headliner. Voor mij de headliner van de zaterdag, zou je kunnen zeggen. Royal Blood en Little Monster. Hey, je luistert naar 3 voor 12 Radio. Ik ben vanavond niet alleen, want deze gasten zijn hier.

0: Je luistert naar 3 voor 12 Radio, waar we je graag voorstellen aan de beste live muziek.
1: Live bij 3 voor 12.
0: En vanavond is dat de Schotse band The Snuts. Ze zijn eindelijk terug, staan morgenavond in de Tolhuistuin in Amsterdam. Wil je daarbij zijn? Kan nog, je kan er gewoon bij zijn. En dan ben je erbij voordat ze gewoon weer naar alle grote zalen van de wereld gaan. Want geloof me, dat gaan ze gewoon weer doen. Het album komt eraan later dit jaar en daar krijg je nu een live voorproefje van. Dit is live bij 3 voor 12 Radio, The Snuts en Summer Rain.

3 voor 12 radio met de Snuts. In de studio. Ze zijn morgenavond te vinden in Amsterdam in de Tolhuistuin. Daar gaan ze heel veel nieuwe muziek voor je spelen. Ik zie ook heel veel goede reacties hoor via de NPO-luisteren. Martine die zegt, lekker man, deze muziek van de Snuts. Tjeerd zegt, wat blijft dit een ontzettend goede topband. Danielle die is hier ook bij. Die zegt, ik heb deze band sinds 2020 niet meer live gezien. Ik heb morgen niks op de planning, dus wellicht ga ik gewoon morgen naar de Tolhuistuin om dit te zien. Rosalien die zegt ook, oké, dit is nice, dit is nice. Ik moet hier maar even wat meer van gaan luisteren. En Tjeerd zegt ook, ik moet deze band nog live eventjes horen. En dan moet ik gaan slapen, want ik ga morgen heel vroeg op vakantie. En ik kan niet bij die show zijn. Nou, ze komen zeker nog wel een keer terug, geloof mij. Want ze komen met een nieuw album. Dat album komt uit over 98 dagen op 23 oktober. Gaat heten Joy in Short Moments. En je hoorde het eerste volproefje in Nederland hier bij 3 voor 12 Radio. Zoals het hoort, toch? Zometeen Phoebe Bridgers na deze van Martin Garrix en Ed Sheeran.

je toch? Phoebe Bridgers en Lost Boys. Ik weet niet of je deze week de Amerikaanse talkshow hebt gezien waar ze dit liedje live deed. Ik snap nu ergens wel dat ze die hele tour gaat doen zonder telefoons, want in haar band zaten daar alleen maar kinderen en je mag toch niet zien dat het allemaal kinderarbeid is, denk ik. Goed, het is 3 voor 12 radio. We gaan eens even kijken hoe het was in het land vanavond. Want opnieuw een grote wereldster die de Johan Cruijff Arena op de kop gaat zetten. Na Harry Styles en Bruno Mars is het deze keer The Weeknd. Die zou je kunnen kennen van deze Blinding Lights. I can't.

0: En iemand die zich daar absoluut heeft laten verblinden in de Johan Cruijff Arena is Atze de Vrieze van 3 voor 12 Radio. Inmiddels de zaal uit, de trein uit. Atze, hoe was het vanavond? Ik heb de hele avond van jouw appjes gezien.
1: Ja, je bent lekker enthousiast aan het doen. En dat ken ik jou ook,
0: ja.
1: Jasper.
0: Ja, ik was er niet bij, hè?
1: En dan moet ik in één keer nu gaan zeggen, ja, Jasper. Ik vond het niet goed.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja, nee, ik dacht, het is misschien een beetje gek om te zeggen over iemand die 3 keer de Amsterdam Arena kan uitverkopen. Of de Johan Cruijff Arena, zoals die tegenwoordig heet.
0: Ja.
1: Maar ik vind die Abel eigenlijk niet echt een superster.
0: Nou ja, dat was wat ik op die filmpjes ook wel zag. Heeft hij überhaupt wel iets gedaan? Of was het vooral de band die aan het shinen was daar?
1: Nou, ik heb nog geen band gezien. Er was misschien een band, maar die heb ik niet gezien. Er stond een soort van afgebrand stad op decor op het podium.
0: Ja.
1: Er waren heel veel soort van dansers, maar dat waren eigenlijk meer een soort van lopende standbeelden. In lange rode gewaden. En The Weeknd zelf natuurlijk. Maar ja, die begon dan met een masker op. Dus ik dacht, ja, oké, wat... Doe maar gauw af.
0: Ja.
1: Dat deed hij dan naar nummer 5. En daar werd het eigenlijk niet gek veel beter van. En dat, wat ik al zeg, dat is dus heel gek. Want deze man die is waanzinnig populair. Hij heeft nog altijd het meest gestreamde nummer aller tijden. Dat is Blinding Light, wat je net ziet horen. 5,5 miljard keer gestreamd op Spotify. En mensen kennen zijn nummers. Maar ja, ik zie dan in hem toch niet echt de wow-factor. Het komt niet echt over en daar komt bij. Het was echt weer een ouderwetse galmbakavond. Het klonk werkelijk helemaal nergens
0: naar. Wat zonde.
1: En vooral het begin. Het was echt de eerste 5-6 nummers. Dat was echt misselijkmakend. Het was bijna zo dat ik naar mensen om me heen keek en wilde zeggen, horen jullie dit dan niet?
0: Ja, nee, ja.
1: Het was echt, ik werd er helemaal ongemakkelijk van hoe slecht dat klonk.
0: Maar misschien komt het dan toch wel door die brandende stad. Misschien is dat wel gewoon hoe deze show moet zijn dan. Gewoon één brandende, alles
1: dat
0: stort
1: zou
0: in.
1: Kunnen. Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, The Weeknd heeft in feite natuurlijk 2 soorten nummers. Hè. Hij heeft een paar van die echt grote hits. I Feel It Coming, Can't Feel My Face. Van die nummers die iedereen kent.
0: Ja.
1: Save Your Tears. Die zijn best wel catchy. En die kwamen niet, voor mijn gevoel, muzikaal niet echt van het podium af. Die werden natuurlijk wel echt meegezongen door het publiek.
0: Want tuurlijk.
1: Mensen vinden die nummers te gek.
0: Ja.
1: En hij heeft een soort van hele duistere, beetje nihilistische, angstige nummers over een beetje perverse relaties, eenzaamheid, de nacht. Zo'n nummer als The Hills bijvoorbeeld. Tot donker. En ja, ik had gehoopt dat die toch wat strakker over zouden komen. En dus echt die donkere sfeer over zouden brengen. Ja, voor mij bleef dat gewoon echt in een soort van zompigheid. Het hele grijzige geluid bleef dat... Ja, kwam dat bij mij uit, zeg maar. Ik weet ook niet hoe dat... Dat is altijd een beetje de vraag in de arena van waar zit of sta je? Maakt dat uit? Het geluid enorm. Misschien dat op de tribune echt wel beter was. Dat zou kunnen. Maar ik stond op het veld en daar was het... Ja, ik heb echt op verschillende plekken gestaan. Links, rechts, een beetje naar voren lopen, een beetje naar achteren gaan staan. Overal was het eigenlijk wel vrij dramatisch.
0: Maar zou het kunnen zijn dat deze tour gewoon op is? Want hij speelt deze show volgens mij al sinds 2022.
1: Langer,
0: dus deze show speelt hij al 4 jaar. Volgens mij wil hij ook stoppen als The Weeknd en onder een ander alter ego verder gaan. Ja. Is de koek
1: dat
0: niet gewoon
1: verhaal,
0: op?
1: Hè? Ja, dat zou kunnen. Er is wel een nieuwe plaat volgens mij sinds de vorige keer uitgekomen. Ja, hij heeft dus dat verhaal opgehouden van hij wil stoppen als The Weeknd. Het masker gaat af. Maar goed, hij deed dat masker al af 3 jaar geleden toen hij ook in de arena speelde. En de narratief wordt niet echt voortgezet. Wat wil hij daar nou eigenlijk mee?
0: Mm-hmm.
1: En wat gaan we dan zien? En is dat eigenlijk, en dat is misschien wel de belangrijkste vraag, dat masker als dat afgaat, is dat dan echt de moeite waard?
0: Ja.
1: Ik zie dat nog niet zo. Ik vind dat personage, The Weeknd, juist wat ik net al zei, ook dat nihilistische, duistere, destructieve personage. Ja, ik snap wel dat je, als je dat zelf die rol speelt, dat je daar op een gegeven moment van af wil. Want dat is niet echt goed voor je.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk muzikaal gezien is dat wel super interessant en spannend. Maar ja, als het masker bij hem afgaat, dan zie ik eigenlijk een artiest die gewoon een beetje de clichés doet bij zo'n stage performance. Dat hij op een gegeven moment zo gaat staan, dat hij zich laat toejuichen en dan kijkt hij zo. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Hij heeft niets te vertellen. Nee, er komt ook geen boodschap uit die liedjes.
0: Dat is dan over... wel een verschil met Harry Styles en Bruno Mars, die er pas geleden gewoon stonden.
1: Zeker. Ja. Bruno Mars heb ik helaas niet gezien, maar Harry Styles is natuurlijk iemand die een enorme hoeveelheid uitstraling heeft.
0: Likeable, ja.
1: Over in zo'n, op de achterste rij van zo'n stadion. En bij Bruno Mars hoorde ik dat iedereen echt helemaal ondersteboven was van hoe goed hij zong, live. En dat is natuurlijk een super slikke show.
0: Tuurlijk.
1: Maar ja, dat was dit ook niet. Het was niet een super slikke show die gewoon vocaal gewoon als een huis stond. Dat was gewoon niet zo.
0: Ja, dat is mooi om daar gewoon eerlijk over te kunnen zijn, toch, op de radio?
1: Ja.
0: Het mooie is wel dat de liedjes wel goed geproduceerd zijn. En die kunnen we dan nog wel even draaien.
1: Ja.

En daarvoor The Weeknd. Staat de komende dagen nog het hele weekend, zou je kunnen zeggen, in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik zie een bericht van Angel, die zegt: wat een negativiteit, we vonden het een fantastische, onwijs toffe show. Ja, weet je, dat is het mooie van live muziek, Angel. Dat iedereen dat gewoon op een andere manier beleeft. En ik vind het heel tof om te zien dat je daar een hele mooie avond gehad hebt. En we draaien dit ook nog eens even voor je op 3FM. Hoe lekker is dat? Hey, zometeen, de nieuwe van Isabel van Gelder gaat gewoon hier in première. Die hoor je zometeen voor het eerst op 3FM. Maar eerst wil ik

En daarvoor The Weeknd. Staat de komende dagen nog het hele weekend, zou je kunnen zeggen, in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik zie een bericht van Angel, die zegt: wat een negativiteit, we vonden het een fantastische, onwijs toffe show. Ja, weet je, dat is het mooie van live muziek, Angel, dat iedereen dat gewoon op een andere manier beleeft. En ik vind het heel tof om te zien dat je daar een hele mooie avond gehad hebt. En we draaien het ook nog eens even voor je op 3FM, hoe lekker is dat? Hey, zometeen, de nieuwe van Isabel van Gelder gaat gewoon hier in première. Die hoor je zometeen voor het eerst op 3FM. Maar eerst wil ik je even voorstellen aan de nieuwe single van The Amazons. En het klinkt alsof ze hem precies op het juiste moment hebben uitgebracht. Het liedje heet One Hot July. Het verscheen in het midden van de Britse en Nederlandse hittegolf. De band noemt het zelf een soort rockballad over warme zomernachten. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is. Bij mij thuis gewoon 29,5 graad nog steeds, hoor, binnen. Pittig. En er is een nieuwe stem binnen de Amazons. Want niet alleen Matt als zanger, maar ook Ella erbij. En dat klinkt zo goed. Luister even.

0: een tune. De nieuwe van de Amazons. Doe me gewoon in zoveel opzichten denken aan de Rolling Stones, jaren 60, jaren 70. De samenzang die er nu in zit met de geweldige Ella McRobb. Ja, ik vind het heerlijk. You're the one hot July. Nou, zeg dat wel.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Hey, elke dag hoor je bij 3 voor 12 Radio, vlak voordat we een nieuwe dag ingaan, nog even nieuwe muziek uit Nederland. Ja, en als dit een nieuwe single is die je gewoon voor het eerst mag horen, dan is het er eentje. Hey? Ik weet niet of je pas geleden op Pinkpop bent geweest. Daar stond Isabel van Gelder. Volgens mij speelden ze daar deze nieuwe single al. Maar goed, dat kan ze misschien zelf beter vertellen. Hallo Isabel.
2: Hi Jasper, Isabel hier.
0: Hey.
2: Wat leuk dat jullie Complicated willen primeuren vanavond. Het is een liedje waar ik zelf best wel heel erg trots op ben. En het is misschien niet je standaard summerbanger, maar het is wel een nummer wat heel persoonlijk is en veel voor mij betekent. En ik heb het geschreven alweer een tijdje geleden. Eigenlijk toen ik net uit elkaar ging met mijn eerste grote liefde. En het nummer gaat zelf denk ik heel erg over het realisatiemoment dat iets eigenlijk niet meer werkt. En het verdriet wat daarbij komt kijken. Maar het gaat voornamelijk ook heel erg over een soort acceptatie en ik denk een soort dankbaarheid. Want dat was toch wel mijn allereerste keer dat ik een soort romantische liefde mocht ervaren. En ik hoop heel erg dat jullie hem mooi vinden. Heel erg bedankt nogmaals en hopelijk tot snel. Doei.
1: 3 voor 12 Radio. Primeur.
0: De nieuwe Isabel van Gelder. Complicated. Hey.

0: Binnen nu en een minuutje mag de hele wereld deze horen. Staat hij gewoon ook op Spotify en waar dan ook. Maar nu mocht je hem voor het eerst horen. Je hoort hem voor het eerst hier bij 3 voor 12 Radio op 3FM. De nieuwe van Isabel van Gelder, Complicated. Ze gaat op een hele internationale tour. Ik zie prachtige zalen in Londen, in Dublin. Daar zijn menig mens of artiest gewoon jaloers op, kan ik je vertellen. Isabel van Gelder, Complicated. Oké, binnen nu en een minuutje hoor je heel veel nieuwe muziek op 3FM. Want New Music Friday komt eraan. En dat vieren we bij 3FM met de soundcheck. 3FM.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waargebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
0: 3FM. Het is iets over 12. Dat betekent dat New Music Friday begonnen is en dat je binnen nu en 2 minuten de nieuwe Nia Archives hoort.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM. Jasper Leijden.
0: Ja, en zet je schrap voor heel veel nieuwe muziek die we samen nog nooit gehoord hebben. Maar we gaan er wel even samen naar luisteren. Dit is de soundcheck bij 3FM.
11: 3 voor 12.
0: De soundcheck. Dit is namelijk het allerleukste en meest frisse uur van de Nederlandse radio. Misschien wel wereldwijd zelfs, want het is iets na 12. Dat betekent dat je op 3FM dit uur de soundcheck hoort. De verse releases van deze vrijdag gooien dit uur als allereerste ter wereld op 3FM. En zojuist is er een nieuwe track van Nia Archives. Ze heeft een nieuw album klaar, dat heet Emotional Junglist. Komt er bijna aan. En erop staat There Goes My Head. En dat kun je binnenkort ook op Lowlands gaan horen. Zaterdagavond om 7:30 in de Heineken. Maar goed, nu al op 3FM. De nieuwe Nia Archives.

FM, Jorde, Self-Aware. Nou, ben je ervan aware dat je dit uur heel veel dingen even voor het eerst gaat horen op 3FM? Mocht je voor het eerst de radio aan hebben. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Goed je te spreken vanavond. En dit uur is het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Het is namelijk net New Music Friday. 10 minuten geleden is er een shitload aan nieuwe muziek naar buiten gekomen. En hier bij 3FM scheiden we eigenlijk een beetje het kaf van het koren. Welke nieuwe namen moet je een keer gehoord hebben? Welke blijft er eigenlijk over? Wat blijft er niet achter? Ik zie Johan die zegt, ja man, ik vind die nieuwe sound van Nia Archives, waarin ze alles combineert met wat gitaren, echt geslaagd. Ik vind het leuk. Rosalien die zegt, die van Nia Archives is misschien niet heel interessant, maar wel heel leuk. Kijk, dat is het mooie van muziek, dat het niet altijd interessant hoeft te zijn, maar wel gewoon leuk. Hey, ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Jordan Rakai. Die man heeft zulke mooie muziek gemaakt in zijn leven. Heel veel collabs gedaan met onder andere Bonobo. Maar ook het liedje Otto Lengi, waar je nu een beetje de muziek van op de achtergrond hoort, van Loyal Karner, is een featuring met hem. Hij maakt een beetje lo-fi, lekkere achteroverhangmuziek eigenlijk. Een beetje perfect voor dit tijdstip waar het buiten nog steeds 19 graden is. Best een lome zomeravond. Hij heeft een nieuwe track uit, die heet Enemies. En daarop rekent hij eigenlijk af. Je zou denken dat het een afrekenplaat is dat hij zijn enemies de nek om wil draaien. Maar eigenlijk gaat het over zelfvertrouwen. Dat je niet meer moet zeuren over die enemies uit je verleden. Maar gewoon de energie moet omzetten in iets positiefs. Het nummer is een eerste voorproefje van een hele nieuwe plaat. A Safe Place to Be Wild. En dat heeft hij geschreven in een hele bijzondere periode. Hij was namelijk de allereerste artist in residence in de legendarische Abbey Road Studios. Waar de Beatles opnamen, waar Oasis opnam, waar eigenlijk iedereen heeft opgenomen. En dus ook Jordan Rakai. Dit is zijn nieuwe single, dit is Enemies.

0: staan op Lowlands dit jaar. De sterren van Turnstile zijn erbij dit jaar. En je kan ze zien op de laatste avond van het festival. Zondagavond. Tussen 7:30 en 8:30. Dat wordt te gek, ik kan niet wachten.
1: 3 voor 12, de soundcheck.
0: Wordt te gek, Turnstile, Seeing Stars. En daarvoor, ja, iets totaal anders, Jordan Rakai. Heeft een prachtig liedje uitgebracht, dat heet Enemies. En dat hoorde je voor het eerst hier in 3 voor 12 radio. Ja, ik wil je even voorstellen aan de nieuwe single van Elmer. Elmer heeft zoveel coole dingen gedaan. Ze heeft een tv-programma gedaan met kinderen. En dan heeft ze boze muziek eigenlijk een stem gegeven voor die kinderen. Je zou ze kunnen kennen van onder andere Je Vader, of van Alle Jongens Zijn Gemeen Tegen Mij, Slecht Idee, Let's Do It, of Prinses Pil met Merel. Er is nu een nieuwe track uit, samen met Reani. Die heet Ook een Pose. En daarin viert ze de masculiniteit als een pose. Want Elmer speelt altijd met masculiniteit of feminiteit bij de vorige album Promo. Liep ze altijd stevast met een plaksnor op. En voor haar nieuwe era heeft ze zichzelf in een vintage jaren 50 mannenpak gestoken. Je hoort het voor het eerst op 3FM. De nieuwe van Elmer. Dit is Ook een Pose.

M. En daarvoor de gloednieuwe single van Elmer. Goeie reacties hoor. Ik zie dat Barry onder andere zegt, het is lekker gewoon niet standaard. Dit is lekker. Dit is leuk. Je hoorde de nieuwe single van Elmer. Die heet ook een pose bij 3FM. Het is toch ook wel een beetje de Lowlands-editie van de Soundcheck. Want straks hoor je Eefje de Visser niet met nieuwe muziek, maar wel omdat ze op Lowlands staat. Nu wil ik je voorstellen aan de artiest die je op zaterdagavond op het heerlijke lome 6:30 tijdstip kunt gaan zien in de Lima, een van de kleinere tenten van het festival. En dat is Tyler Ballgame. De beste man heeft eerder dit jaar een heel album uitgebracht, heeft nu alweer een nieuwe single en die heet Live It Down. En dat is best wel een opvallend eerlijk verhaal. Hij noemt het zelf een break-up song met een dikke middelvinger. Al benadrukt hij meteen dat hij net zo goed naar zichzelf wijst dan naar de ander. Het nummer gaat over iets waar veel songwriters zich schuldig aan maken. Je eigen relaties gebruiken als inspiratie voor muziek. En een leuk detail, in de studio werden niet alleen instrumenten gebruikt, maar ook meubels. Ja, serieus, sommige percussiegeluiden die je hier gaat horen zijn gewoon de huisraad van Tyler Ballgame. Hoor je dat al een beetje? Ah, luister goed. Tyler Ballgame, dit is Live It Down.

was dit Me and You. In ieder geval iets wat niet gaat clashen, want deze gasten waren pas geleden al te zien op Best Kept Secret. Is Yard Act. Een van mijn favoriete bands van de afgelopen jaren is terug met een gloednieuw album. Je zou ze kunnen kennen van deze.

en ik hou ervan dat als artiesten gewoon een momentum hebben, dat ze gewoon hard door gaan werken aan nieuwe muziek. Eens in de twee jaar krijgen we een nieuw album van Yardact. Ze hebben het gewoon gered. 2022 album 1, 2024 album 2, 2026 album 3. En best wel veel tunes van deze nieuwe plaat, You Gonna Need A Little Music, hebben ze vorig jaar al live gespeeld in AFAS Live, toen ze daar stonden met The Hives. Je hebt het al kunnen zien op Best Kept Secret. Ja, het is een mega goede mix geworden tussen het geluid van het eerste album, het post-punk spoken word geluid, het iets meer elektronische tweede album, maar dan gewoon weer heel fris en echt wel iets nieuws. De nieuwe single is best wel swingend, best wel funky zou je kunnen noemen. De nieuwe Yardact heet Fiction.

Visser. Bitter zoet. Ze gaat spelen als afsluiter van de Bravo, de grote tent op Lowlands, op zaterdag. En daar kun jij onderdeel van worden. Hoe dat zit? Maandagavond bij Eva in 3 voor 12 Radio. Het is wel lastig, want als je Evi de Visser leuk vindt en Gies leuk vindt, dat is de grote clash, hé. Dat is de grote, grote clash. Die staat tegenover elkaar trouwens. En als je naar Tyler the Creator...

Niet normaal. Ze gaat gewoon 3 keer de Ziggo Dome uitverkopen. Doe het maar eens na. Ze gaat het doen volgend jaar in mei. En je kan er nog heen voor een ticketprijs van €400. Krijg je dit soort muziek te horen. Dit is Good Reason, de nieuwe van Gracie Abrams. Het album is uit. En dit is daarvan de nieuwe single.

samen met Stromae. Het is zo bizar hoe Stromae op de achtergrond blijft, maar wel met grote wereldsterren samenwerkt. Want ik weet niet of je het laatste album van Madonna al beluisterd heeft. Het staat gewoon een collab op met Stromae. Net als deze van Tovelo, Jorde de Fleur. 3 voor 12 radio tot 1 uur. Met nog even een paar nieuwe tunes hoor, die je gehoord moet hebben. Waaronder de nieuwe van Matt Berninger. Matt Berninger is de zanger van The National. Best wel stemmige, best wel droevige muziek. Maar hij heeft nu een nieuwe single uit. En dat noemt hij eigenlijk zijn eigen Drunken Prayer. Ja. Een soort van dronken dominee die op een podium staat. Een beetje die dronken pastoor van Draadstaal. Jeroen van Koningsbrugge. Maar dan Matt Berninger. Dit is misschien wel zijn meest vrolijke liedje ooit. And I fucking like it. Martini, mi, fa.

de zanger van The National ooit. Het is zijn eigen Drunken Prayer. Maar ja, aan de andere kant, het is gebaseerd op een Italiaanse uitdrukking. Mamma mi fazzo, wordt bij hem Martini mi fazzo. Wat in het Napolitaans zoveel betekent als Mamma mia, ik maak mezelf van kant. Ja, als je dat op zo'n vrolijke manier kan brengen, dan heb je in ieder geval nog een leuk einde aan je leven gehad, kun je toch zeggen. Goed. De zanger van The National, vrolijker dan ooit. Het is ook een sikke neurige man, hè. Dat kan niet anders. Martini mi fazzo. Je hoort de nieuwe muziek bij 3FM. Hey, dan nu een laatste. En dat is de nieuwe van Steve Lacy. Heeft een paar seconden geleden zijn album Oh Yeah met een vraagteken uitgebracht. Daar heb je al twee liedjes van kunnen horen. Is It Cool? Met een vraagteken, samen met SZA. Ja, hij vraagt zich nogal wat dingen af hoor, op die plaat. Oh yeah, is it cool? Dit is Doom, over vrolijke dingen gesproken. Ja, we hebben net iemand die zich van kant maakt. En anders is dit een soort Doomsday.

0: goeiedag. Je bent bij 3FM met zometeen muziek van Summer. En eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jasper Schrijvers. Ja, hoe kun je iets recht lullen wat krom is? Ik heb zo even je hulp nodig, want nou goed. Kom zo bij je. Naar muziek van Summer en eerst

bij 3FM. Hij doet de zaterdagavond op Lowlands. 8:30 in de avond. De zon zakt langzaam onder. Iedereen zingt keihard mee. Behalve jij. Vandaag kwam het blokkerschema online van Lowlands. Onder andere Lesher, Antoon, Kneecap, Willem, Parcels, New Wave. En dat is alleen nog maar de vrijdag. Ja, het is echt een bizar programma. Echt heel erg goed. Er is alleen één probleem. Ik heb geen kaartje. Holy kut. Het is echt duur, man. Lowlands kost zo'n €365. Echt heel veel geld. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die mijn ticket wil betalen. Nee, geintje. Ik ben op zoek naar iemand die dit een beetje recht kan lullen voor me. Hè? Want mijn generatie is heel goed in één ding. Slechte financiële keuzes logisch laten klinken. Dus ja, help me. Hoe girl met je €365 voor Lowlands toch recht?

3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde Goldband en Maan. Met Stiekem. Ik heb je hulp nodig. Kun je even €365 overmaken? Nee, grapje. Ik wil naar Lowlands dit jaar, maar holy fuck, wat is het duur. De line-up is crazy. Vandaag werd ook het blokkenschema bekend. En ik moet er gewoon bij zijn, want ik wil die muziek beleven. Ik wil die muziek voelen. Ik wil gewoon, dan gaan we lekker daar genieten. En anders krijg ik gewoon heel erg veel FOMO. Maar mijn vraag aan jou is, kun je dit even voor me recht lullen? Hoe kun je €365 een beetje girl mathen? Want het is heel veel geld. Je kan me helpen door een appje te sturen naar de NPO Luister app. Zo krijg ik een appje van Chantal. €365 voor Lowlands is maar €91 per dag. Daar krijg je 4 dagen vakantie voor. Een hotel kost meer, eten moet je thuis ook kopen en de muziek is inbegrepen. Dus eigenlijk bespaar je geld. Oké. Cor die komt ook nog met een goeie. Die zegt, therapie kost ongeveer €100 per sessie. Op Lowlands zie je tientallen artiesten. Ben je 4 dagen buiten met vrienden zonder werkstress. Dat is goedkoper dan een burn-out. Dus eigenlijk is Lowlands een investering in je mentale gezondheid. Het wordt steeds logischer om gewoon zo dat kaartje te kopen. En Mart die komt ook nog binnen via de NPO Luister app. Die zegt, over 5 jaar weet je echt niet meer waar die €365 gebleven is. Maar je weet nog wel die zonsondergang bij Parcels. Die ene after en dat je tot 6 uur 's ochtends stond te dansen. Als een herinnering.

de 10 euro waard is, heb je na een weekend al winst gemaakt. Je hebt helemaal gelijk, Mark. Je hebt helemaal gelijk. We gaan gewoon naar fucking Lowlands. Dus ja, als iemand toevallig 365 euro heeft liggen, stuur ik even een tikkie.

Oké, je moet kiezen. Wat heb je liever? Of je hebt voor de rest van je leven een Lego-blokje in je schoen. Of dat, of je moet terug naar je ex. Best lastig, hè? Ik kies voor het eerste, denk ik. Teddy Swims kies voor optie 2. Dit is Break Up in Reverse bij 3FM.

Fontaine en Favorite bij 3FM. Zometeen gaan we naar een plek toe. Of gaan we in ieder geval bellen met mensen die op een plek zijn. Ik versta ze allemaal niet. Maar het is wel het Nederlands. En het is weer heel gezellig.

0: wat zien jullie een beetje om je heen?
1: Nou, jongen. Nou, heel veel fietsen. Die plat liggen. En ik kom heel veel voetgangers tegen.
0: Oké, je bent gewoon onderweg.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, ik weet waar je bent. Je bent namelijk op Zwarte Cross.
1: Ja, klopt, ja. Ja, zeker.
0: Wat lekker.
1: Ja, nee, supergezellig. Echt een geweldige avond gehad hier zo.
0: Oké, want heel eerlijk, ik ben één keer op Zwarte Cross geweest. Het is een ander festival dan andere festivals in Nederland. Hè? Het onderscheidt zich echt. Het is een ander gevoel.
1: Ja, klopt, nee, inderdaad. Nee, hier kan echt alles, hè. Daar staat wel een klein beetje onbekend.
0: Alles kan.
1: Het is zeker weten. Het is gewoon, het is gewoon één groot festijn voor iedereen. Het is gewoon één groot feest. Iedereen kan ook gewoon doen wat hij wil en... Ja, als er echt iets die natuurlijk not done is, dan wordt het echt wel gezeten door de beveiliging. Maar in principe is het gewoon één groot feestje hier zo.
0: Hey, Mike, je maakt me wel nieuwsgierig. Jij zegt alles kan. Heb je daar voorbeelden van?
1: Nou ja, klein voorbeeldje op de campings. Wordt natuurlijk nergens naar gekeken. Iedereen kan gewoon lekker alles doen wat ze willen. En verder...
0: Maar is het
1: dat ook huis?
0: Alles kan, zeg maar geen regels. Klinkt ook voor mij weer, maar ik ben een beetje bang dat ik weinig slapen zou. Is het dan echt op de camping dan helemaal naar de kloten gaan en de box aan en normaal aanzetten? Moet ik het voor me zo voor me zien?
1: Ja, nou ja, in principe wel. Het is gewoon op de campings gewoon lekker koelkastje, lekker eten, drinken erbij. Ja, we zitten dan wel op een andere camping net naast Zwarte Cross en super geregeld. Gewoon we kunnen gewoon lekker doorgaan tot diep in de nacht en gewoon met alle vrienden, iedereen die voorbij komt, die kan lekker een biertje meedrinken en maken gewoon één groot feestje van met z'n allen.
0: Want je vertelde net, je bent nu onderweg, je ziet allemaal fietsen, je bent onderweg naar de camping dan, neem ik aan.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Oké, gaat er nog een beetje geafterd worden? Gaat er nog een feestje gevierd worden daar?
1: Ja, ik denk het wel. De boxer wordt zometeen lekker aanslingerd en dan gaan we nog even lekker door met z'n allen.
0: Oké, nou dat klinkt hartstikke fijn. Hoe was de eerste dag dan op Zwarte Cross? Wat heb je allemaal gezien? Hoe heb je het meegemaakt?
1: Ja, nee, eigenlijk was het echt super. Het weer was eigenlijk ook perfect. Eigenlijk nog wel vrij warm. In het begin, toen we vanmorgen wakker werden, want we waren er eigenlijk al. En toen dacht ik bij onszelf van, het wordt misschien wel
0: een koud
1: weekendje. Nou ja, nee, want vanmorgen was het nog koud. En toen zat iedereen op een gegeven moment een trui aan. Het begon zonnetje te schijnen. Ja, toen was het gewoon echt gewoon 3, 34 graden hier zo. Dus ja, toen was het gewoon echt super warm. Maar uiteindelijk gewoon een perfect temperatuurtje. En we kunnen gewoon lekker met door met knallen.
0: Lekker man. Hey, ik heb het gevoel, je hebt gewoon zin in. Dit gaat een knalweekend worden. Een knalvijf. Je gaat ze lekker afteren.
1: Ja, zeker weten. Komt helemaal goed hier.
0: En Mike?
1: Ja.
0: Gaat er nog brommers gekieken worden, of niet hè?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je gaat er meteen nog even brommers kieken.
1: Oké,
0: heel goed. Lekker man. Hey, ik ga je waanzinnig mooi weekend wensen. Heel veel plezier daar op de Zwarte Cross.
1: Is helemaal goed, dankjewel. Jullie ook.
0: Laat even
1: vrouw
0: weten hoe het dit hele weekend eraan toe gaat. Ik ben benieuwd.
1: Komt goed.
0: Heel goed, je bent bij 3FM. Je mist niks hier van de Zwarte Cross. En je hoort nu de Ting Tings. Great DJ.

als jij een avondje bent wezen stappen en je bent echt hondsbrak. Wat doe je dan? Hè? Ben je dan een persoon die Mackie gaat bestellen en de hele dag op de bank gaat liggen, een beetje voetbal kijken met je linkerhand in je broek? Of ben je een persoon die gaat sporten en juist heel actief is? Connor, de zanger van Nothing But Thieves, die is juist tijdens zijn kater heel erg aan. Hij schrijft zijn liefstjes het liefst op een brakke dag. Want dan is hij wat creatiever, hij is emotioneler en krijgt daar gewoon meer creatieve ideeën. Deze track bijvoorbeeld heeft hij ook geschreven met een kater. Evolution nu.

0: Zometeen hoor je muziek van another 3FM talent Joshua Peter en ook Fans Joy.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goeienacht. Jij mag het zeggen, jij mag bepalen welk liedje draaien we zo meteen op 3FM. Laat het even weten in de NPO Live app. Is dit Fans Joy?